0: In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer: vannacht bewolkt en 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd, en dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de 2 mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittende van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander.
2: Het wordt een bewolkte dag en vanochtend valt er lokaal wat regen, maar vanmiddag regent het langere tijd. En ook vanavond is er nog kans op enkele buien. Dus je regenpak kan weer van de kapstok. De maximum temperatuur is vandaag 18 tot 20 graden. Waarom wordt het eb en vloed? Bij Kampeland krijg je het antwoord. Een brand gisteren in een zorgcentrum in Goes. Niemand raakte gewond, hoor je meer over in deze uitzending. Dinsdagochtend is het Zeeland wordt wakker. Het is bijna 6:03. Met ook veel lekkere muziek om bij te ontwaken. Dit komt from Down Under Australia. Ice House en Hey Little Girl.

0: House. We hoorden hem helemaal in Zeeland wordt wakker. Hey little girl. Waarom wordt het eb en vloed en welke rol spelen de zon en de maan daarbij? Bij Kampeland is gisteren een nieuwe natuurentree geopend waar bezoekers alles kunnen leren over het getij. Het sluit aan op de bestaande reeks van 10 natuurentrees langs de Oosterscheldekust van Noord-Beveland. Wethouder Stefan van Belsen deed de opening.
1: Vandaag staan we bij de opening van een bijzondere nieuwe plek. De getijde natuurentree in Kampeland.
2: Op een grote fotowand van ongeveer 8 meter lang en 3 meter hoog hangt nu nog een doek. Dat wordt straks weggehaald en dan wordt de maan die boven de zee hangt onthuld. En dan is deze natuurentree officieel geopend.
3: Wij trekken het naar beneden.
4: Ja, laat het op ons. Ja.
3: Toch prachtig.
2: Wethouder Stefan van Belsen, zojuist is hier het natuurentree officieel geopend. Wat is een natuurentree precies?
5: Nou, een natuurentree vertelt in dit geval iets over het getij. En daar bedoelen we natuurlijk mee vloed en eb.
2: Nu begrijp ik wel dat deze heel goed aansluit op de rest. Op welke manier is dat?
5: Nou, er is natuurlijk verbinding gevonden, hè, dat je een beetje een aansluiting hebt. Het is ook heel leerzaam. En in die zin proberen we ook bezoekers die hier met de fiets langskomen iets bij te brengen over, ja, wat doet dat water nu precies? Want heel veel mensen staan er eigenlijk niet bij stil. We hoorden dat net de gedeputeerde ook zeggen. Sommige mensen zien het als een raar natuurverschijnsel. En dat proberen we op dit punt eigenlijk goed uit te leggen.
2: Worden die natuurentrees ook nog met elkaar verbonden door middel van fiets- of wandelroute?
5: Ja, daar zijn we wel hard mee bezig. En dan krijg je natuurlijk ook echt een belevingsroute. En dat maakt dat je op punt A kunt starten en zo met de Schelde langs je van punt naar punt kunt fietsen. En dan wordt het ook echt een belevingsroute.
2: Kees Bakker, ontwerper van dit project. Hoe vindt u het resultaat geworden?
6: Ik ben zeer tevreden. Ja, het ziet er heel goed uit. En ik denk dat het ook wel wat verduidelijkt wat betreft het getij, wat een waanzinnig ingewikkeld verhaal blijkt te zijn. En ik denk dat het wel goed gelukt is om dat wat met goede illustraties en goede teksten wat duidelijker te krijgen voor mensen die hier recreëren, langskomen en het gaan bekijken.
2: Dan kom ik ook nog even bij Runa Kuller, onderzoeker en tekstschrijver. Hoe heeft u dat zo gedaan? Want ik kan me voorstellen dat zo'n complex onderwerp als het getij toch lastig is om goed samen te vatten en begrijpelijk te formuleren.
7: Ja, dat begint echt bij onderzoek van hoe zit het nou echt in elkaar. En veel complexer dan we altijd op school hebben geleerd. Met de maan trekt een beetje aan het water. Er komt veel meer bij kijken. Dus ik diep dat uit en probeer dat te vertalen in begrijpelijke brokken. En dat gaat echt nadrukkelijk samen met vormgeving en illustraties. Dus daar is onze samenwerking heel belangrijk voor. Om het begrijpelijk te maken voor het publiek.
2: Wat vindt u zelf van het resultaat, hoe het is geworden?
7: Ik ben er heel trots op. Ik vind het fantastisch dat er een heel punt gewijd is aan dit onderwerp. Juist in Zeeland, waar het getij zo'n belangrijke rol speelt.
0: Meer informatie dus over de getijden. En daarnaast is het ook bedoeld als rustpunt voor inwoners en bezoekers bij Kampeland. Deze nieuwe natuurentree. De bijdrage was van verslaggever Nansu Hiddes. New truck,

0: Miles on it. Marshmallow en Kane Brown. Het is dinsdagochtend, 6:15, de 8e september. En de zon die komt op om 7:09 en gaat weer onder om 8:16. Laag water, zo'n 7:10. Hoog water om 1:14. En laag water weer om 7:15. Het wordt wel een bewolkte dag. Vanochtend valt er lokaal wat regen, maar vanmiddag regent het langere tijd. En ook vanavond is er nog kans op enkele buien. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. En aan zee wordt de wind soms krachtig, windkracht 6. De maximumtemperatuur is vandaag 18 tot 20 graden. En vanavond draait de wind naar het westen. En vannacht komen er opklaringen. Morgen is er ook af en toe zon, maar in de loop van de dag komen er van zee ook een paar buien. De maxima zijn morgen tussen de 17 en 19 graden. Ja, dat is toch wel een groot verschil met de afgelopen dagen. Maar goed, dat was ook aangekondigd door onze weerman de afgelopen dagen. Wat hebben we nog in deze uitzending? Straks hebben we natuurlijk de plaat van 7:05. Ik ga een woord zeggen en dan kun jij dan een liedje bij je bedenken. En misschien wordt jouw voorkeur dan wel gedraaid zo 7:05. En ook zometeen het overzicht van wat andere regionale omroepen vandaag melden.
1: Altijd, overal.

0: Archie Priest zong het. En ook Jimmy Cliff. En ook de band Mr. Big. Bekend van To Be With You, die grote hit. Dit was Wild World. Wat melden andere regionale omroepen? Omroep Brabant heeft een bijzonder verhaal over een opvallende treinreiziger in Tilburg. Een man nam dit weekend een compleet bureau mee in de tuin. De trein bedoel ik. Omdat hij geen auto heeft, is hij naar eigen zeggen aangewezen op het openbaar vervoer. Maar mag je eigenlijk zomaar een bureau meenemen in de trein? De NS heeft geen uitgebreide lijst met verboden voorwerpen, maar er gelden wel basisregels. Het bureau van de Tilburger is groter dan de toegestaande maat. En volgens de NS-woordvoerder is het meenemen daarvan daarom niet echt de bedoeling. RTV Utrecht schrijft over een brug die ondanks een recente renovatie nog steeds voor geluidsoverlast zorgt. Omwonenden hadden gehoopt dat de werkzaamheden aan de Monika-brug een einde zou maken aan het lawaai. Maar het is niet gelukt, want volgens bewoners rammelt de brug nog steeds wanneer de bussen overheen rijden. De gemeente neemt daarom extra maatregelen om dat geluid verder terug te dringen. En RTV Noord meldt dat de restauratie van de Martinikerk in Groningen is afgerond. Als laatste onderdeel is de windhaan weer teruggeplaatst op de toren. En daarmee is een omvangrijke restauratie van de kerk en de toren voltooid. Die restauratie was nodig om het monument in goede staat te houden. En nu de werkzaamheden klaar zijn, staat de haan weer op zijn vertrouwde plek bovenop de Martini-toren.
1: Hier zit een gat. Het is een best groot gat is dat. Nou, dat is een lijf van bugs, denk ik, maar dat is wel een kogelgat. Het is ook aan de onderkant. En hier zorgt het ook dat het plooitje erop zit. Die breek ik gewoon eraf. Het is niks meer.
2: Na een crowdfunding kon de windhaan naar de smid. Nu ziet hij er weer uit als nieuw.
3: En als afsluiting van het hele project wordt hij vandaag dus weer teruggeplaatst.
2: En dat is aan René Paas.
4: Zijn jullie er klaar voor?
5: Ja.
6: Prachtig om de haan die eigenlijk elke dag in mijn uitzicht is als ik op mijn werk ben, om die terug te mogen zetten. Dat vind ik ook eervol. Het is, je draagt een klein steentje bij aan de Martinikerk die we met z'n allen in stand proberen te houden en door te geven aan volgende generaties. En daar is die haan een prachtig symbool van.
0: Dat was het stemgeluid van de commissaris van de Koning, René Paas. Hij mocht dus de windhaan terugplaatsen. De Martinikerk is een van de bekendste monumenten van Groningen.

0: spreek ik die van jou.
1: Muziek uit Zeeland van Emma Heesters. Wat een heerlijk liedje is dit. En het was hartenbreker. Ja, de plaat van 5 voor 7. Een woord dat gaat over de actualiteit. En dan kun jij daar een mooie plaat bij bedenken. En misschien wordt die wel gedraaid om 5 voor 7. App me op 0184 5 keer 9 als je inspiratie hebt. Ja, waar gaat het over? Op en rond Tolen is de avondvierdaagse begonnen. En nog meer wandelen, want je kunt vanaf afgelopen weekend met een gids wandelen door het uitgestrekte polderlandschap van Tolen. Onderweg vind je planten als lamsoor en zeeaster en het krioelt het van de wormenschelpdiertjes en kreeftachtigen. Dus wandelen bij Tolen. En ik dacht, misschien is bewegen wel een heel mooi woord waar je een liedje bij zou kunnen bedenken. Dus het woord van de plaat van 5 voor 7 is bewegen. 0184 5 keer 9. Appen met jouw voorkeursplaat. Ja, op deze plaat kun je ook wel lekker bewegen. Amy Winehouse.

0: Zoveel artiesten hebben dit opgenomen. Maar dit is wel de oerversie. Love Affair, The Love Affair met Everlasting Love. Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zorgcentrum Randhof in Goes heeft gisteravond brand geboet in een kamer. De bewoner was op tijd buiten en raakte niet gewond. De brandweer had het vuur snel onder controle. De andere bewoners hoefden hun kamer niet te verlaten. De politie houdt rekening met brandstichting. De gemeente Goes wil het gebied bij het NS-station flink vernieuwen. Tijdens een inloopavond konden inwoners reageren op de nieuwste plannen. In het voorkeursontwerp komt er meer parkeerruimte voor fietsen en veel meer groen. Ook het hotel bij het station moet plaatsmaken voor meer parkeerplekken en een kiss-and-ride-zone. Wethouder Johnny Lucassen over wat er allemaal gaat veranderen.
2: Mooie overkappingen, fietsen boven elkaar, veel robuust groen. Daarnaast willen we er ook echt een plek van maken voor beleving. Dus dat mensen ook willen verblijven. Dus mooie bloembakken, hoge zittingen, eventueel wat waterpartijen, bomen die al een stevige kruin hebben. Dus echt als je straks klaar bent, dan denk je van wauw, dit is al een echt volwassen plein.
0: En bij Kampenland is een nieuwe natuurentree langs de Oosterschelde geopend. Bezoekers kunnen daar meer leren over het getij en de invloed van de zon en de maan op eb en vloed. De natuurentree is de 11e op Noord-Beveland en heeft onder andere een grote fotowand en informatiepanelen. In de toekomst moeten de verschillende natuurentrees op het eiland met een fietsroute worden verbonden, vertelt wethouder Stefan van Belzen van Noord-Beveland.
3: Dat maakt dat je op punt A kunt starten en zo met de Schelde langs je van punt naar punt kunt fietsen. En dan wordt het ook echt een belevingsroute.
0: Het wordt een bewolkte dag en vanochtend valt er lokaal wat regen, maar vanmiddag regent het langere tijd en ook vanavond is er nog kans op enkele buien. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Aan zee wordt de wind soms krachtig. Windkracht 6 en de maximumtemperatuur is vandaag 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer nieuws vind je op omroepzeeland.nl en in onze app.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt

0: schitterende melodie, meesterlijk uitgevoerd. Een mooie classic van Vanessa Carlton en A Thousand Miles. Inwoners van de gemeente Tholen die kunnen bij milieuorganisatie ZMF vanochtend gratis boompjes en struikjes bestellen. De keuze is reuze, vertelt de ziel van de dag zometeen in deze uitzending. En over Tholen gesproken, op en rond Tholen is de avondvierdaagse begonnen. Daarom is het woord van de plaat van 5 voor 7... bewegen. Welke plaat zou je daar nou bij kunnen bedenken? Bij het woord bewegen, laat me dat weten via de app 01184-5x9. Er zijn al heel wat suggesties, maar er kan natuurlijk nog veel meer bij. Dan gaan we naar Goes, want het stationsgebied in Goes gaat de komende jaren flink veranderen. De gemeente kwam vorig jaar al met plannen, maar de gemeenteraad wilde eerst nog wat aanpassingen laten onderzoeken. En nu ligt de voorkeursvariant klaar met meer groen, meer ruimte voor fietsen. En gisteravond konden inwoners naar de inloopavond om de plannen te bekijken. Verslaggever Nans Hoeides was er ook.
1: In de zaal staan in een cirkel verschillende schildersezels opgesteld met posters waar informatie op staat over de invulling van het stationsgebied. Er zijn ook al een aantal sfeerimpressies op te zien van hoe het mogelijk gaat worden. En de bezoekers die kunnen daarover stemmen welke ze het beste in het straatbeeld vinden passen.
2: Ik vind het een heel goed plan. Vergroening is altijd goed. En zeker de planten in dat gebied kunnen nog wat verbetering krijgen. Er is heel weinig groen te vinden bij het station. En het zou goed zijn voor de temperatuur, maar ook voor de leefbaarheid van het gebied.
3: Ja, ik kom vaak op het station in Goes en ik was eigenlijk benieuwd wat de plannen zijn, hoe het eruit komt te zien. En als het doorgaat met de voorkeursvariant die ze hebben, dan denk ik dat het er wel, het knapt er sowieso van op. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd.
1: Want je zei, je komt er vaak. Hoe vind je dat nu?
3: Ja, het is nu wel echt verschrikkelijk. Het is echt nodig dat er iets gebeurt aan het stationsplein. Het ziet er niet uit.
1: Waarom ziet het er niet uit?
3: Gewoon rommel. Ik vind het ook een heel onoverzichtelijk plein met hoe het hotel er nu bij staat, zeg maar. Creëert eigenlijk geen leuke omgeving om te zijn, zeg maar.
1: En het wordt, als het goed is, ook allemaal wat groener. Denk je dan dat je het fijner vindt om daar rond te lopen en op het station te zijn?
3: Ja, zeker. Als ik nu kijk naar de plannen, hoe ze ervoor liggen, denk ik dat het een hele fijne plek wordt om even te wachten op de trein, zeg maar. Dat kan je dan lekker buiten doen, tussen de bomen.
1: En heb je zelf nog iets wat je wil inbrengen op een reactieformulier bijvoorbeeld?
3: Ik zie dat er één fietspad weggehaald wordt waar ik altijd fiets. Dus ik ben wel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. En misschien dat ik daar nog wel even een puntje van maak.
1: Wethouder Johnny Lucassen, u heeft al verschillende mensen gesproken die hier bij de inloopavond aanwezig

0: Maar de grote lijn is dat mensen het heel positief vinden.
1: Wat gaat er dan veranderen?
0: Nou, wat vooral gaat veranderen is de capaciteit van het fietsparkeren. Maar ook hoe de beeld eruit gaat zien. Dus mooie overkappingen, fietsen boven elkaar. Veel robuust groen. Daarnaast willen we er ook echt een plek van maken voor beleving. Dus dat mensen ook willen verblijven. Dus mooie bloembakken, hoge zittingen. Eventueel wat waterpartijen. Bomen die al een stevige kruin hebben. Dus echt als je straks klaar bent, dan denk je van wauw, dit is al een echt volwassen plein.
2: Al dus de wethouder, de gemeente neemt alle input mee en het gehele voorstel gaat vervolgens naar de gemeenteraad. Die bespreekt de plannen naar verwachting in het najaar. Hier is Taylor Swift.

0: komt uit Toy Story Part 5. I knew it, I knew you van Taylor Swift.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is. Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt. Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt. Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
0: En die Zeeuw van de Dag van deze dinsdag is Melissa Ernst van de Zeeuwse Milieufederatie. Goedemorgen, Melissa.
2: Goedemorgen.
0: Jij speelt voor Sinterklaas vandaag, hè? Dat moet je toch eens even uitleggen.
2: Ja, ik mag vandaag 36.000 boompjes gratis weggeven.
0: 36.000? Hoe kom je eraan?
2: Die zijn gefinancierd door de gemeente en door Delta en de woningbouwcoöperaties. En bij elke gemeente hebben we een afhaalpunt. Bij elke gemeente kan je bestellen en in december kan je de boompjes afhalen.
0: Maar waar komen die boompjes vandaan?
2: Die komen vandaan uit Zeeland en Brabant.
0: Ja.
2: Maar een beetje afhankelijk waar onze leverancier de boompjes vandaan haalt.
0: Dus die moeten omgehakt worden? En dat lijkt me ook nog best een klus.

0: Deze worden gekweekt, hè?
1: Ja,
0: maar
1: precies.
0: Het zijn wel allemaal inheemse boompjes.
1: Ja, omgehakt. Ja. De grond gaat natuurlijk ook mee. De wortel en dergelijke.
0: Ja, nee, ze gaan met wortel al eruit.
1: Heel
0: dus
1: goed.
0: Anders zouden ze niet meer leven. Als we straks uitdelen. Hey, dat is niet de bedoeling.
1: Waarom doen jullie dit?
0: Zeker met het mooie weer, hè, van afgelopen zomer, is het natuurlijk leuk om een boompje in huis te halen. Want je haalt een gratis airco in huis. Tenminste, het moet natuurlijk wel nog even groeien. Maar het kan soms wel 5 tot 8 graden Celsius schelen in je tuin als je zeg maar een mooie boom in je tuin hebt staan. En daarnaast is het natuurlijk goed voor de vogels, want ze geven bessen, voor de insecten, met al de bloemen en zo. En je wordt er zelf ook gelukkiger van als je een mooie groene omgeving hebt.
1: Dan kan je dat natuurlijk zelf bij een tuincentrum aanschaffen, maar de laagdrempeligheid in dit verhaal is dat het gratis is.
0: Ja, klopt. Ja. Dus iedereen kan, ook met een kleine portemonnee, kan maximaal 6 boompjes halen.
1: Ja,
0: en bestellen vandaag.
1: Hoe werkt dat precies? Moet je bellen? Moet je mailen? Moet je ergens langs?
0: Je moet naar de website gaan van de ZMF. www.zmf.nl. En dan ga je naar de gratis uitdeelactie boompjes. Die staat gewoon op de homepage. En dan moet je dus naar de gemeenteknop gaan van de gemeente waar je woont. Bijvoorbeeld hè, gemeente Goes. En voor de gemeente Goes zou ik wel zeggen, je kan vanaf 9 uur bestellen, maar dat zou ik ook doen, want in gemeente Goes gaan ze altijd snel de boompjes. Kan je zeg maar kiezen uit 12 soorten bomen of boompjes. En dat zijn ook, kunnen ook frambozenstruikjes zijn, want ook mensen met een kleine tuin kunnen bij ons terecht. En je mag er maximaal 6 bestellen. En je vult je gegevens in. En dan zeg je bestellen. En dan krijg je een bevestigingsmail. En dan kan je het op zaterdag 5 december kan je ze ophalen.
1: Ja, rond Sinterklaas inderdaad. Hey, wat is de gouden tip om er op tijd bij te zijn? Is dat wat je zegt, in Goes gaat dat snel. Misschien in andere gemeenten ook. Is dat echt om 9 uur voor je laptop zitten en gaan bestellen?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Niet te lang wachten?
0: Goes, Middelburg, Schouwen-Duiveland gaan altijd snel.
1: Oké. Okay.
0: Moet je echt wel om 9 uur achter je computer zitten.
1: Wat is jouw rol vandaag?
0: Eventuele brandjes plussen.
1: Okay.
0: Maar meestal gaat het al goed, want het is al voor het 6e jaar. En we krijgen veel vragen en veel vragen beantwoorden.
1: En wat zou een brandje kunnen zijn? Vastlopen, denk ik dan aan?
0: Tot nu toe is het altijd goed gegaan. Is wel eens zo van dat het zo snel gaat dat we het niet goed in de gaten kunnen houden hoe snel het gaat. En dan moeten we hem eventjes dichtgooien. En dan is het na een paar minuutjes weer open.
1: Nou, hopelijk hoeft dat vandaag niet. Hey Melissa, we horen om 7:15 vanavond horen wij van jou hoe het allemaal gegaan is. En hoe snel het gegaan is vooral.
0: Ja. Okay, is goed.
1: Dankjewel.
0: Ik vertel eens graag.
1: Melissa Ernsten van de Zeeuwse Milieufederatie is vandaag de ziel van de dag. Ken jij zelf iemand die ook wel eens een keertje ziel van de dag zou moeten en kunnen zijn? Stuur dan gewoon even een mailtje naar Omroep Zeeland. Dit is Toto en Pamela in Zeeland. Word wakker. Goedemorgen.

Toto en Pamela was dat bij Omroep Zeeland. Ja, de plaat van 5 voor 7. Dat is altijd een plaat die je zelf mag uitkiezen. Je mag een suggestie appen naar 011845x9. En de aanleiding was, de avondvierdaagse is begonnen op en rond Tolen. En je kan ook met een gids gaan wandelen rond Tolen. Vanaf afgelopen weekend kan dat. Dan kun je mooie plantjes zien als lamshoor en zeeaster en wormen en dergelijke. En daarom was het woord voor de plaat van 5 voor 7 bewegen. Ja, met bewegen kun je natuurlijk heel veel dingetjes. Jan of Janna Maas en José die kwamen met Sugarly Hooper, de wandelclub. Door Janna wordt dat liedje Jo met de banjo genoemd. Peter die suggereert vandaag ben ik gaan lopen van Akda en de Munnik. En ik kreeg nog een reactie, volgens mij uit Thailand zelfs. Iemand die schrijft hoofd, schouders, knie en teen. Nou, dat is ook wel heel erg leuk, maar ik weet niet of dat nou geschikt is op de radio. Leni, Stef Bos, als zij beweegt. En Joke zegt Walking the Dog van The Rolling Stones. Ja, gisteren hebben wij de Rolling Stones al gedraaid. Dus dat gaan we niet doen. Ralf, Amber en Jackie komen met I Like to Move It van Real to Real. Dat is ook een hele grappige keuze. Maar die van Jacqueline die vond ik wel het beste passen bij dit moment, dit tijdstip. Om 6 minuten voor 7, namelijk Dancing Queen van ABBA. En als je zin hebt, mag je daarop bewegen natuurlijk, hè? De plaat van 5 voor 7. De grootste hit uit 1976.

0: Ja, dat is toch heerlijk, zo op de dinsdagochtend. En ik krijg een lekker kopje thee van mijn collega. Nou, hartstikke bedankt. Dancing Queen van ABBA. En via de app Wilhelmina zegt: goedemorgen Remco. Ja, ik ben dus niet Remco. En iemand anders vroeg al: waar is Remco? Misschien lijk ik een beetje op Remco, maar volgens mij niet. Remco die geniet van een heerlijke vakantie op dit moment. En dat is hem van harte gegund.
1: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
5: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
4: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
6: Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
4: In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
8: Psst. Ja, maar ga beginnen.
7: Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander. Omroep
13: Zeeland. Goedemorgen, het wordt een bewolkte dag en vanochtend valt er lokaal wat regen, maar vanmiddag regent het langere tijd en ook vanavond is er nog kans op enkele buien. De maximumtemperatuur is vandaag 18 tot 20 graden en straks een uitgebreid weerbericht op deze zender. Bij Kampeland is een nieuwe natuurentree langs de Oosterschelde geopend. En in Hansweert kun je een kopje soep krijgen en dan wordt er tegelijkertijd ook nog gesproken over de woonomgeving. En inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september in 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Hoe dat zit, hoor je ook in deze uitzending. Waarom wordt het eb en vloed? En welke rol spelen de zon en de maan daarbij? Bij Kampeland is gisteren een nieuwe natuurentree geopend, waar bezoekers alles kunnen leren over het getij. Wethouder Stefan van Belzen deed de opening.
14: Vandaag staan we bij de opening van een bijzondere nieuwe plek. De getijden natuurentree in Kampeland.
15: Op een grote fotowand van ongeveer 8 meter lang en 3 meter hoog hangt nu nog een doek. Dat wordt straks weggehaald en dan wordt de maan die boven de zee hangt onthuld. En dan is deze natuurentree officieel geopend.
16: Wij trekken het naar beneden.
15: Wethouder Stefan van Belzen, zojuist is hier het natuurentree officieel geopend. Wat is een natuurentree precies?
17: Nou, een natuurentree vertelt in dit geval iets over het getij. En daar bedoelen we natuurlijk mee vloed en eb.
15: Nu begrijp ik wel dat deze heel goed aansluit op de rest. Op welke manier is dat?
17: Nou, er is natuurlijk verbinding gevonden, hè, dat je een beetje een aansluiting hebt. Het is ook heel leerzaam. En in die zin proberen we ook bezoekers die hier met de fiets langskomen iets bij te brengen over, ja, wat doet dat water nu precies? Want heel veel mensen staan er eigenlijk niet bij stil. We hoorden dat net de gedeputeerde ook zeggen. Sommige mensen zien het als een raar natuurverschijnsel en dat proberen we op dit punt eigenlijk goed uit te leggen.
15: Worden die natuurentrees ook nog met elkaar verbonden door middel van fiets- of wandelroute?
17: Ja, daar zijn we wel hard mee bezig. En dan krijg je natuurlijk ook echt een belevingsroute. En dat maakt dat je op punt A kunt starten. En zo met de Schelde langs je van punt naar punt kunt fietsen. En dan wordt het ook echt een belevingsroute.
15: Kees Bakker, ontwerper van dit project. Hoe vindt u het resultaat geworden?
4: Ik ben zeer tevreden. Ja, het ziet er heel goed uit. En ik denk dat het ook wel wat verduidelijkt wat betreft het getij. Wat een waanzinnig ingewikkeld verhaal blijkt te zijn. En ik denk dat het wel goed gelukt is om dat wat met goede illustraties en goede teksten wat duidelijker te krijgen voor mensen die hier recreëren, langskomen en het gaan bekijken.
15: Dan kom ik ook nog even bij Runa Kuller, onderzoeker en tekstschrijver. Hoe heeft u dat zo gedaan? Want ik kan me voorstellen dat zo'n complex onderwerp als het getij toch lastig is om goed samen te vatten en begrijpelijk te formuleren.
16: Ja, dat begint echt bij onderzoek van hoe zit het nou echt in elkaar. En veel complexer dan we altijd op school hebben geleerd. Met de maan trekt een beetje aan het water. Er komt veel meer bij kijken. Dus ik diep dat uit en probeer dat te vertalen in begrijpelijke brokken. En dat gaat echt nadrukkelijk samen met vormgeving en illustraties. Dus daar is onze samenwerking heel belangrijk voor. Om het begrijpelijk te maken voor het publiek.
15: Wat vindt u zelf van het resultaat, hoe het is geworden?
16: Ik ben er heel trots op. Ik vind het fantastisch dat er een heel punt gewijd is aan dit onderwerp. Juist in Zeeland, waar het getij zo'n belangrijke rol speelt.
13: Het doel van de entree bij Kampenland is om de werking van de getijden meer bekendheid te geven. En daarnaast is het ook bedoeld als rustpunt voor inwoners en bezoekers. Deze bijdrage was van verslaggever Nansu Hiddes.

0: Nou, wat een heerlijk plaatje is dit. End of the World van Miley Cyrus. Dit is Omroep Zeeland. Ja, het is inmiddels bijna kwart over zeven. Jules Gernaert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias.
0: Het was al aangekondigd, maar deze dag is niet te vergelijken met die van gisteren.
1: Nee, dat is hij zeker niet. In meerdere opzichten natuurlijk ook. Nou, als je naar buiten kijkt, dan zie je het wel. Het is behoorlijk zwaar bewolkt. Lokaal valt wat regen. De meeste regen zal het trouwens ook vanmiddag vallen. Dus niet zozeer vanochtend. Dat valt allemaal nog wel mee. Maar het is toch behoorlijk grijs begonnen allemaal. Ja, gisteren hadden natuurlijk die dag met toch al flinke zonnige perioden. Weinig tot geen buien ook. En ook behoorlijk hoge temperaturen hoor voor de eerste week van september. Waar we gisteren nog in zaten uiteraard. Het werd 23,3 voor Vlissingen, 24,2 voor Goes-Wilhelminiedorp en 27,7 voor Westdorp in Midden-Zuid-Vlaanderen. Het is een behoorlijk warme dag. Nu is daar nog een beetje van over, van die temperatuur heb ik het dan over, want het is nog 17 tot 19 graden. Bij een zwakke tot matige en bij zee en op de Schelde af en toe een vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind. Dat is dan de toon voor de rest van vandaag, die windrichting. En de bewolking dus ook, maar vanochtend valt er lokaal wat lichte regen of motregen uit. Uiteraard, maar er komt een wat grote front aan. Dat ligt boven Bretagne en Zuid-Engeland en het Nauw van Calais inmiddels. En dat komt langzaam onze kant op. En dat betekent dat we vanmiddag toch wel een vrij lange periode met regen, vrees ik, gaan krijgen. Tot in de namiddag in ieder geval. En pas vanavond komen er een paar opklaringen. Maar dan is er ook nog kans op enkele buien. Dus een tamelijk regenachtige middag zit eraan te komen. Het eerst overigens in het westen. Later wat meer in het binnenland bij ons. En qua neerslag kan er zo'n 2 tot 4 mm vallen landinwaarts. Aan zee kan 5 tot 8 mm vallen. In de kustgebieden althans. En de maximum temperatuur is zo eventjes 18 tot 20 graden. Maar in de regen zal het terugzakken tot een graad of 17. En de wind die wordt matig tot vrij krachtig. En dan zijn af en toe krachtig nog. Dus uit zuid tot zuidwestelijke richting.
0: Regenjas kan aan en die hoeft voorlopig niet in de kast.
1: Nou ja, morgen wel een beetje in de ochtend althans. Maar er is morgen wel kans op enkele buien. De wind draait dus naar het westen vanavond. En vannacht is er nog een enkele bui. En morgen in de ochtend is het vrijwel overal droog. Met opklaring, wat stapelwolken, Hollands weertje. Een beetje een vrij frisse westen tot noordwestwind. Maar daarmee komen er morgenmiddag een paar buien onze kant. Met kans op een flinke bui inderdaad. Dus goed voor de regenjas. Kans op kleine kans op onweer. En wellicht ook een enkele hagelbui. De donderdag is dan weer overwegend droog. Maar vrijdag is er weer meer kans op een beetje regen en motregen.
0: En verwacht jij dat die warme temperaturen van gisteren en eergisteren, dat die nog een keer gaan terugkeren?
1: Ja, Elias, het wordt straks 10 september, dus 25 graden wordt een hele klus. En 20 graden, dat zal je merken, die hebben we deze week nog wel. Maar volgende week zal het ook een beetje moeilijk zijn. Maar echt een warme dag, zoals gisteren. Ja, misschien nog 1 of 2 deze maand. Maar dan zal het ook wel blijven, denk ik.
0: Oké, in ieder geval niet deze week, dat hoor ik wel.
1: Nee, zeker niet.
0: Jules, dankjewel.

was echt een publieksfavoriet toen Queen nog bestond in de originele samenstelling. Tijdens die grote stadionconcerten ging iedereen dan lekker mee dansen en meewijven. Friends Will Be Friends bij Omroep Zeeland. Dit is Zeeland wordt wakker en Remco is dus op vakantie. Dus even kijken wat er speelt in binnen- en buitenland. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd, en dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Volgens de minister van Transport moet er nog gekeken worden of de 178 vliegtuigen die gestrand zijn op de luchthaven van Jakarta veilig de lucht in kunnen. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september in 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Volgens de New York Times blijkt dat uit documenten van in totaal 170.000 pagina's die het gemeentebestuur vrijgeeft. In de maanden nadat de torens van het World Trade Center waren ingestort, werd New Yorkers regelmatig verzekerd dat het veilig was om de lucht in te ademen. Maar 10 maanden later vonden volksgezondheidsambtenaren nog steeds asbest in de lucht tot op 800 meter afstand, schrijft de krant. Dat is in ieder geval vandaag groot in het nieuws. En ik kan me nog herinneren dat de zangeres Donna Summer ook heeft beweerd dat zij door die asbest ook ziek is geworden. En uiteindelijk daaraan is ze overleden. De zwarte dozen van het vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air dat zondag op de internationale luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen meerdere voertuigen botste, zijn gevonden, aldus de Onderzoeksraad voor Verkeersveiligheid. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen inzittenden van de voertuigen om het leven en 5 mensen raakten gewond. En 3 daarvan die verkeren in kritieke toestand. Nou, die zwarte dozen die zullen worden geanalyseerd en de piloot en de co-piloot van het vliegtuig die gaan ook gehoord worden. En de groei van de hoeveelheid zonne-energie die in Nederland kan worden geproduceerd vlakt af. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vooral de groei van zonnepanelen bij huishoudens en kleine bedrijven is sterk afgenomen, maar diezelfde trend is ook te zien bij grootschalige zonneparken en zonnepanelen op bedrijfsdaken. De afnemende groei wordt veroorzaakt doordat financiële opbrengsten onder druk staan, stelt de RVO. Voor huishoudens en kleine bedrijven is het afschaffen van de salderingsregeling per 1 januari 2027 de grootste verandering. Nou, dat en meer is in het nieuws op dit moment in het binnen- en het buitenland. Shanna Spyro, Material Lover in Zeeland, wordt wakker. Goedemorgen.

0: uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Steely Dan en Ricky Don't Lose That Number.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 7:30. Een hond heeft gisteravond in de Tromstraat in Middelburg 2 mensen gebeten. Het dier vertoonde volgens de politie onvoorspelbaar gedrag. Een van de slachtoffers vluchtte uit angst op het dak van een geparkeerde auto. En agenten wisten de hond uiteindelijk in te sluiten in een woning. Er is besloten om het dier te laten inslapen. En de eigenaar van de hond is nog niet aangehouden door de politie. De gemeente Goes wil het gebied bij het NS-station flink vernieuwen. Tijdens een inloopavond konden inwoners reageren op de nieuwste plannen. In het voorkeursontwerp komt er meer parkeerruimte voor fietsen en ook veel meer groen. En ook het hotel bij het station moet plaatsmaken voor meer parkeerplekken en een kiss-and-ride-zone. Wethouder Johnny Lucassen over wat er allemaal gaat veranderen.
7: Mooie overkappingen, fietsen boven elkaar, veel robuust groen. Daarnaast willen we er ook echt een plek van maken voor beleving. Dus dat mensen ook willen verblijven. Dus mooie bloembakken, hoge zittingen, eventueel wat waterpartijen, bomen die al een stevige kruin hebben. Dus echt als je straks klaar bent, dan denk je van wauw, dit is al een echt volwassen plein.
0: Vanaf vandaag wordt er gewerkt aan 3 kruispunten op de N664 tussen Goes en Seer-Arendskerke. De provincie vernieuwt daar de verkeerslichten en vervangt het asfalt. Ook verdwijnt de afrit naar de parallelweg bij het oude tuincentrum. Die parallelweg wordt omgebouwd tot een fietsstraat. De werkzaamheden duren tot en met 21 oktober en kunnen voor verkeershinder zorgen. En dan het weer in Zeeland. Het wordt een bewolkte dag en vanochtend valt er lokaal wat regen, maar vanmiddag regent het langere tijd en ook vanavond is er nog kans op enkele buien. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Aan zee wordt de wind soms krachtig, windkracht 6, en de maximumtemperatuur is vandaag 18 tot 20 graden. Vanavond draait de wind naar het westen en vannacht komen er ook opklaringen. Morgen is het dan ook af en toe zon, maar in de loop van de dag komen er van zee ook een paar enkele buien. Dus het blijft gewoon regen, heel veel regen de komende dag en morgen ook. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je op omroepzeeland.nl en ook in de app van Omroep Zeeland.
8: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

Somebody That I Used To Know is een van de grootste hits aller tijden van Gauthier en Kimbra. Het is nu 6 minuten over 7:30. Omroep Zeeland. Zeeland wordt wakker. Een gratis soepje. En dan ook nog praten over de toekomst van de straat en de wijk. Dat kan vanmiddag in Hans Weert. En ik bel zo dadelijk met iemand die er alles over weet.

0: Je hebt zo'n oud liedje van Stevie Wonder, dat heet Mr. Know-It-All. En dat heeft bijna dezelfde titel als deze van Teddy Swims. Maar het zijn andere liedjes natuurlijk, hè? Neem je eigen mok en lepel mee, schuif aan voor een korm warme soep en praat mee over de toekomst van jouw straat. Buurtwerkers van de gemeente Rijmerswaal trekken in deze periode door de dorpen om gratis soep uit te delen en om ideeën van inwoners over hun wijk te verzamelen. Nou, vanmiddag wordt dat in Hansweert gedaan en aan de telefoon is nu buurtwerker Jan-Willem de Koning. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Elias. Hoi.
0: Heb je ze allemaal meegemaakt tot nu toe?
1: Ja, ik heb ze allemaal meegemaakt. Ik ben van het begin af aan volledig inzetbaar geweest. En ook heb het idee gehad om dit te gaan doen. Dus tot op heden heb ik echt al wat.

0: Dat is de eerste keer. Dus het is, Hans Weert is echt vandaag voor het eerst aan de beurt.
1: Oh, ik dacht dat je al er één of twee had gehad. Maar dan wordt het inderdaad een mooi eerste moment vanmiddag. Jullie kiezen specifiek voor soep om met inwoners in gesprek te gaan. Waarom soep en niet bijvoorbeeld koekjes of chocola?
0: Nou ja, mijn vrouw zegt altijd, een dag zonder soep is een dag niet geleefd. Ik heb een schoonmoeder die heel graag soep maakt. En uiteindelijk leek me dat zo'n mooie verbinding. Uiteindelijk is eten verbindend. En natuurlijk nemen we ook kleine zakjes snoep mee voor kinderen. Is er koffie en thee, een koekje, maar ook wat siroop voor de kleintjes. Dat leer je in de loop der tijd. Maar uiteindelijk dachten we, wat is het leuk om soep te schenken. Want het is ook ergens wel iets zeus.
1: En die wordt ook door je schoonmoeder gemaakt?
0: Absoluut, ja. Die is 81 jaar oud en die staat net zo goed als vrijwilliger in de kar verbindend bezig te zijn. Dat is geweldig.
1: Waarom vraag jij mensen om hun eigen molk of lepel mee te nemen?
0: Nou, dat is uiteraard besparend. Hè? Op het moment dat wij daar zelf plastic soepbakjes mee moeten nemen en lepels, dan moet je die weer weg gaan gooien. En twee, vonden we dat eigenlijk ook gewoon heel erg leuk om het op die manier aan te bieden en te zeggen, hey, vanuit thuis neem iets mee, je eigen mok, je eigen signaal. En uiteindelijk werkt dat als een tierenlier. Niet iedereen heeft het altijd mee, dus we hebben wel wat extra mokken bij. Maar het liefste zelf meenemen.
1: En wat voor ideeën hoop je allemaal te horen?
0: Nou, uiteindelijk zijn we natuurlijk als gemeente wel heel erg benieuwd naar hoe ervaar je het in de wijk. Hè? We kiezen dus ook echt voor wijken of straten waarvan we denken dat het ook goed is om die verbinding te vinden. En nou ja, ik kan bijvoorbeeld, je vroeg net, wat is een mooi voorbeeld? Ik weet dat we in Ierseke dit gedaan hebben. En dat er uiteindelijk daarna op de Burendag op 27 september... zelf door de buurt het een en ander georganiseerd wordt en of is. En uiteindelijk is dat ook wat je wil. Mensen moeten natuurlijk ook ergens zelf het initiatief gaan nemen.
1: Ja, maar hoe zorgen jullie als buurtwerkers er nou eigenlijk voor dat die plannen van die bewoners ook echt uitgevoerd gaan worden? Ja. Want je kan inderdaad zelf wel het initiatief nemen, maar als je weer tegen een of andere muur aanloopt.
0: Ja, nou, wij zijn natuurlijk ergens ook in dat gemeentehuis. Dus uiteindelijk als wij merken dat er toch wel van alles speelt met betrekking tot parkeerproblemen. Of er is iets in de straat wat niet goed gaat. Misschien zijn er zelfs wat zorgen over bepaalde buurtbewoners. Dan zijn dat misschien mooie momenten om dat met elkaar te delen en te kijken of je daar toch iets kunt bewerkstelligen. En ik zal niet zeggen dat dat altijd lukt, maar het is wel het proberen waard. En dat is de reden waarom we die stap naar voren zetten. Uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon om onderling met elkaar weer eens in gesprek te zijn. Dan bedoel ik dus de wijk of de buurtbewoners zelf.
1: Maar ik kan me voorstellen als iemand zegt, problemen met de stoep bijvoorbeeld, of in onze straat, daar liggen de tegels schots en scheef. Ga jij dan ook de toezegging doen dat er wat aan gebeurt, of gaat het niet zo ver?
0: Toezegging is een hoop, maar wel degelijk stap ik dat gemeentehuis binnen en ga ik op zoek naar de juiste afdeling om te kijken of we daar iets kunnen bereiken.
1: Wanneer is dit buurtsoepseizoen, wat een prachtig woord trouwens, hè, buurtsoepseizoen, wanneer is dat voor de gemeente en de buurtwerkers geslaagd?
0: Nou, uiteindelijk is dat geslaagd op het moment dat het niet meer nodig is. Maar goed, dat is lastig om te zeggen.
1: Dat jij wat anders kan gaan doen, bedoel je?
0: er zijn natuurlijk een hele hoop ideeën, hè, in mijn hoofd die graag een rol gaan spelen. Projecten waar je mee bezig bent, of waar je in ieder geval aan het denken bent vanuit het sociaal domein. Maar in eerste instantie zijn dit stapjes waarbij we nu bijvoorbeeld in Hans Weert voor het eerst aan de slag gaan. En laten we kijken of we Hans Weert misschien de volgend jaar of in ieder geval volgende keer ook gewoon weer één of twee keer aan kunnen doen. En nou ja, nogmaals, Hans Weert is vandaag de eerste keer.
1: Oké. Vanmiddag, hè, rond een uurtje of 14:30, dan staan jullie in Hans Weert met soep. En één tip van mij, het woord sociaal domein zou ik niet gebruiken bij inwoners. Want het is een lekker ambtelijk woord. Jan-Willem de Koning, jij bent de buurtwerker en heel veel succes de komende periode.
0: Dankjewel, we gaan ons best doen, dank je.
2: Ook in het weekend, het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland, altijd. Looking out.

Morgan Wallen en Love Somebody. De PZC schrijft vanochtend dat Vlissingen er een nieuw filmtheater bij heeft. In verzorgingshuis Scheldehof wordt het bestaande filmtheater nieuw leven ingeblazen. Elke twee weken wordt een bekende film vertoond en een kaartje kost €5. En die zaal die biedt plaats aan 76 bezoekers en is ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Het hele verhaal dat staat in de PZC vandaag. Wereldregio meldt dat de postbezorging op Schouwen-Duiveland weer op gang komt, nadat de afgelopen periode veel klachten waren over uitblijvende post. Vooral mensen in het buitengebied werden getroffen. Op sommige adressen was 2 tot 3 weken geen post bezorgd. En PostNL heeft inmiddels een extra bezorgronde ingezet om de achterstand weg te werken. En Omroep Zeeuws-Vlaanderen meldt dat er morgen helemaal geen reguliere bussen rijden in Zeeuws-Vlaanderen. Dat is natuurlijk ook op andere plekken in Zeeland. Niet alles ligt stil, want de Flex, ook wel de Hub genoemd, rijdt morgen wel. Al kunnen daar langere wachttijden ontstaan. En ook de buurtbussen blijven volgens hun normale schema rijden. Dat vervoer wordt volledig door vrijwilligers verzorgd. En dat is allemaal te lezen op de site van Omroep Zeeuws-Vlaanderen. Ja, zometeen naar achter, dan bel ik met de Delta-commissaris. Want volgens hem moeten we niet doorgaan met de huidige koers vanwege de extreme weersomstandigheden. Volgens hem schieten de huidige dijken en gemalen tekort. Hij legt dat zometeen uit in deze uitzending in Zeeland wordt wakker.

0: Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.
1: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Nu bij Dirk Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
6: Omroep Zeeland.
7: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
8: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
7: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
9: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
7: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
11: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
12: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
11: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Start je dag zonder barst.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander. Omroep
21: Zeeland. Het wordt een bewolkte dag en vanochtend valt er lokaal wat regen. Maar vanmiddag regent het langere tijd en ook vanavond is er nog kans op enkele buien. De maximumtemperatuur is vandaag 18 tot 20 graden en vanavond draait de wind naar het westen. En vannacht komen er ook opklaringen. Goedemorgen, 5 over 8. Nederland moet zijn waterbeleid aanpassen. En wat dat betekent voor Zeeland, dat hoor je zo. In het tv-programma Natuurlijk gaat het vanavond over vleermuizen. Ik heb een deskundige in de studio. Als je een vraag hebt over vleermuizen of een opmerking, stuur me dan even een appje naar 0184 5x9. En verder in deze uitzending, de hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. De Delta-commissaris dringt er bij het kabinet aan dat Nederland zijn waterbeleid gaat aanpassen. Doorgaan met de huidige koers is geen optie. Met de extreme weersomstandigheden waar we vaker mee te maken krijgen, zoals droogte deze zomer. Onze provincie was dé plek met het grootste neerslagtekort van het land. En de Delta-commissaris stelt bijvoorbeeld als verandering voor om het Volkerak zo meer in te zetten als zoetwaterbuffer en ook als berging. Aan de telefoon is die Delta-commissaris Koverdaas. Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
21: U stelt dat we niet klaar zijn voor de toekomst. Wat is op dit moment de grootste acute dreiging?
22: De grootste acute dreiging is zowel, nou ja, wij hebben afgelopen zomer gezien droogte met alle ellende voor ondernemers, natuur en soms ook huizen van dien. En aan de andere kant de onverwachtheid in de voorspellingen van ja, wanneer gaat die waterbom vallen. En die kan overal vallen. In Zeeland, in de Randstad, in Limburg hebben we hem al een keer gehad. En ook dat kunnen we niet even wegpompen of wegorganiseren. En de afgelopen zomer is rond 2050 een gemiddelde zomer. Dus bedenk wat dan het extreem is. Dus ja, en dat vraagt om ja, ook een mentale voorbereiding, maar natuurlijk ook met tal van maatregelen. Zodat we ook in dat klimaat, in die omstandigheden, een heel welvarend land hebben. Maar dat zal anders zijn dan we de afgelopen decennia gewend zijn, waarbij min of meer ja, alles werd weggeorganiseerd voor de samenleving.
21: Ja, dus de huidige dijken en gemalen die schieten gewoon tekort?
22: Op dit moment zijn we gewoon veilig, dat laat ik daar ook benadrukken. Hè. Maar het gaat er vooral om, nou ja, de afgelopen zomer weer even als referentie, met hele lage afvoeren, dan zie je dat in West-Nederland op het punt stond om zoutwater binnen te laten om de dijken veilig te houden. En dat heeft natuurlijk hele grote consequenties voor mensen die daar ja, hun producten telen. Want dan gaat de grond verzilten. En dat is een proces, dat zien we nu aankomen, is ook niet te stoppen, het hooguit te vertragen. Ja, het is geen fijne boodschap, maar als je het mensen niet vertelt, dan is over 10 jaar natuurlijk de vraag van ja, waarom heeft u het niet verteld als u dat wist?
21: Ja, dus nu zijn we veilig, zegt u, maar over 10 jaar niet meer. Als we niks doen.
22: Ook dan zijn we nog veilig, want we hebben gewoon een wettelijke norm. Maar we moeten onderscheid maken tussen veiligheid in termen van houden de dijken het. En daar wil ik echt aangeven, we zijn de veiligste delta van de wereld en dat blijven we ook. Maar houden wel rekening mee, de zeespiegel gaat door met stijgen. En met de laatste inzichten wordt dat op enig moment in ieder geval 2 meter. Dus we moeten ook tijdig beginnen met nadenken. Ja, wat zijn de deltawerken van de toekomst? Gaan we die 1-op-1 vervangen? Dat gaat veel geld kosten, maar ook kennis, materialen, grondstoffen. En dan moeten we niet wachten tot het zover is. Dan moeten we op tijd ook die plannen klaar hebben liggen, de investeringen kunnen doen. En dat is niet morgen aan de hand, hè? Nee. Maar alleen de aanloop, de voorbereidingstijd. Dat leert de ervaring. Dat is ook een kwestie van jaren. Dus we moeten op tijd beginnen.
21: Ja, plannen maken, maar die plannen moeten natuurlijk ook uitgevoerd worden. Gaat het huidige beeld van de Zeeuwse kust drastisch veranderen in de komende jaren?
22: Zover zijn we nog niet. Maar je ziet wel, ik ga volgende week naar Noordoost-Groningen, waar een experiment start met wat dan heet het meegroeien concept. Waarbij we kijken, als je met het getij gaat werken en je dat land weer opslibben. Kun je dan meer land bijmaken, hoger land ook, zodat je uiteindelijk veiliger wordt. En dat biedt natuurlijk ook weer een mooi perspectief voor ondernemers in die regio. En stel dat dat een succesvol experiment wordt en dat gesprek loopt al in Zeeland. Ja, dan zou je natuurlijk ook in de zuidwestelijke delta kunnen kijken. Ja, wat zijn goede locaties waarop je land kan bijmaken, zodat je en meer productiegrond krijgt en meer natuurlijke systemen kunt koesteren. Maar uiteindelijk ook veiliger wordt, want dat is het belangrijkste doel.
21: Ja, dan nog het Volkerak Zoommeer. Wat wilt u daar precies mee?
22: Nou, dat is vooral een kwestie van dat we dat nog beter gaan benutten. En ook daar lopen in de regio al initiatieven voor, zodat je het zoetwater wat in het Volkerak Zoommeer zit ook beter kunt benutten voor de eilanden die soms, sommigen hebben geen eigen aanvoer van zoet water. En dan heb je wel een zoetwaterbuffer, zodat je het ergste leed kan opvangen. Maar ook hier geldt weer, we hebben gezien die lage rivierafvoer van de zomer. Ja, als dat het nieuwe normaal wordt en het water is ook nog niet schoon genoeg, dat is ook niet zomaar even een quick fix waarbij je zegt, nou, we komen de komende decennia goed door met elkaar. Hè. Dus aan alle kanten is het systeem aan zijn grenzen aan het raken. En dat is de waarschuwing die ik gisteren heb afgegeven.
21: Ja, en daar gaan we in de toekomst nog veel over horen, denk ik. Want er moet nog veel gebeuren.
22: Er moet nog heel veel gebeuren. Maar ik zeg er ook altijd bij, als één land in staat is om dit goed te doen, dan is het Nederland. Alleen het zal een andere aanpak vergen dan we de afgelopen decennia met elkaar hebben opgetuigd. En dat is hartstikke goed gedaan. En we blijven altijd techniek nodig hebben en inzetten. Maar we moeten ook daaraan voorbij durven kijken en bedenken, ja, over 30, 40 jaar is de afgelopen zomer een gemiddelde zomer en kan op elk moment zo'n waterbom overal neerdalen. En zijn we dan echt voorbereid op de gevolgen en hoe we die gevolgen, die risico's zo klein mogelijk maken? En houden we ook met de keuzes die we de komende jaren nog gaan maken over verstedelijking, transities in de landbouw, et cetera, gaan we ook dan toewerken naar, hé, maar dat is de nieuwe werkelijkheid. In plaats van, ook natuurdoelen, zeg ik, die hebben we 30, 40 jaar terug vastgelegd in allerlei plannen. Inmiddels hebben we een andere klimaatzone te pakken. Dus ja, ook daar gaat het knellen en schuren.
21: Ja, en het klit allemaal aan elkaar als ik u zo hoor, al die sectoren en dergelijke. Goed, Delta-commissaris Kovendaas, bedankt. En we gaan zien wat er nog gaat komen in de toekomst.
22: We zijn nog niet klaar met het verhaal, maar dat dat is ook een uitnodiging aan ieder van, kom ook met ideeën, voorstellen, suggesties. Want we hebben iedereen nodig om dit klusje goed te klaren. Ja.
21: Dankjewel.

0: Phil Collins. Hij schreef het. Volgens mij heeft hij de muziek ook helemaal gecomponeerd. Maar alles onder de vlag van Genesis uiteraard. Dit was Hold On My Heart. Ja, inmiddels is het 7:15 geweest. Zeeland is volgens mij inmiddels wel wakker. En we gaan eens even praten over het Zeeuwse weer. En dat doe ik met weerman Jules Gernaert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias.
0: Het was al aangekondigd, maar deze dag is niet te vergelijken met die van gisteren.
1: Nee, dat is hij zeker niet. In meerdere opzichten natuurlijk ook. Nou, als je naar buiten kijkt, dan zie je het wel. Het is behoorlijk zwaar bewolkt. Lokaal valt wat regen. De meeste zal het trouwens ook vanmiddag vallen. Dus niet zozeer vanochtend. Dat valt allemaal nog wel mee. Maar het is toch behoorlijk grijs begonnen allemaal. Ja, gisteren hadden natuurlijk die dag met toch wel flinke zonnige perioden. Weinig tot geen buien ook. En ook behoorlijk hoge temperaturen hoor voor de eerste week van september. Waar we gisteren nog in zaten uiteraard. Het werd 23,3 voor Vlissingen, 24,2 voor Goes-Wilhelminidorp en 27,7 voor Westdorp in Midden-Zuid-Vlaanderen. Het is een behoorlijk warme dag. Nu is daar nog een beetje van over, van die temperatuur heb ik het dan over, want het is nog 17 tot 19 graden. Bij een zwakke tot matige en bij zee en op de Schelde af en toe een vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Dat is dan de toon voor de rest van vandaag, die windrichting. En de bewolking dus ook, maar vanochtend valt er lokaal wat lichte regen of motregen uiteraard, maar er komt een wat grote front aan. Dat ligt boven Bretagne en Zuid-Engeland en het Nauw van Calais inmiddels. En dat komt langzaam onze kant op. En dat betekent dat we vanmiddag toch wel een vrij lange periode met regen, vrees ik, gaan krijgen. Tot in de namiddag in ieder geval. En pas vanavond komen er een paar opklaringen, maar dan is er ook nog kans op enkele buien. Dus een tamelijk regenachtige middag zit eraan te komen. Het eerst overigens in het westen, later wat meer in het binnenland bij ons. En qua neerslag kan er zo'n 2 tot 4 mm vallen landinwaarts. Aan zee kan 5 tot 8 mm vallen in de kustgebieden althans. En de maximum temperatuur is eventjes 18 tot 20 graden. Maar in de regen zal het terugzakken tot een graad of 17. En de wind die wordt matig tot vrij krachtig. En dan zijn af en toe krachtig nog. Dus uit zuid tot zuidwestelijke richting.
0: Regenjas kan aan en die hoeft voorlopig niet in de kast.
1: Nou ja, morgen wel een beetje in de ochtend althans. Maar er is morgen wel kans op enkele buien. De wind draait dus naar het westen vanavond. En vannacht is er nog een enkele bui. En morgenochtend is het vrijwel overal droog. Met opklaring, wat stapelwolken, Hollands weertje. Beetje een vrij frisse westen tot noordwestenwind. Maar daarmee komen er morgenmiddag een paar buien onze kant. Met kans op een flinke bui inderdaad. Dus goed voor de regenjas. Kans op kleine kans op onweer. En wellicht ook een enkele hagelbui. De donderdag is dan weer overwegend droog. Maar vrijdag is er weer meer kans op een beetje regen en motregen.
0: En verwacht jij dat die warme temperaturen van gisteren en eergisteren, dat die nog een keer gaan terugkeren?
1: Ja, Elias, het wordt straks 10 september, dus 25 graden wordt een hele klus. En 20 graden, zal je merken, die hebben deze week nog wel, maar volgende week zal het ook een beetje moeilijk zijn, maar echt een warme dag zoals gisteren. Ja, misschien nog 1 of 2 deze maand, maar dan zal het ook wel weer blijven, denk ik.
0: Oké, in ieder geval niet deze week, dat hoor ik wel.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Jules, dankjewel.

Ilse de Lange zong Puzzle Me. Bijna 6 minuten voor 8:30. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich hebben laten omkopen om callcenters van oplichters te beschermen. Vorige week werden kantoren van de hoofdaanklager doorzocht. De inmiddels ex-procureur ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Gedupeerde ouders en ondernemers hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en diensttoeslagen vanwege het achterhouden of verduisteren van bewijsmateriaal. Aanleiding zijn de berichten over een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, bevestigt advocaat Marijn van Leeuwen na berichtgeving door Trouw. De advocaat meldt dat hij de aangifte vorige maand heeft gedaan. En donderdag is er in de Tweede Kamer een plenair debat over de datakluis. Nederlandse MKB-ondernemers hebben het kabinet Jette een brandbrief gestuurd. Daarin roepen ze op om maatregelen te nemen om het ondernemersklimaat in Nederland te verbeteren. Het MKB is de grootste motor van de Nederlandse economie, schrijft de voorzitter van de ondernemersorganisatie. Het is volgens de organisatie code rood voor ondernemers. En de zwarte dozen van het vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air dat zondag op de internationale luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen meerdere voertuigen botste zijn gevonden. Al dus de Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Bij het ongeluk kwamen zeker 5 mensen inzittende van de voertuigen om het leven. 5 mensen raakten gewond, 3 daarvan verkeren in kritieke toestand. De zwarte dozen zullen doorgeanalyseerd worden. En de piloot en de co-piloot van het vliegtuig die worden gehoord om te achterhalen wat er nou precies is gebeurd afgelopen zondag.

0: De Beatles en de Ballad of John en Yoko.
1: De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.
0: En het is Zeeland wordt wakker en het is dinsdag en het is bijna 8:30. Dus straks gaan we het hebben over dat tv-programma Natuurlijk. En dan gaat het vanavond over vleermuizen. Nou, ik heb zometeen een deskundige in de studio. Als je een vraag hebt over vleermuizen, stuur me dan even een appje op 0118 4 5 keer 9.

0: Kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Het is precies 8:30. Goedemorgen. De Delta-commissaris dringt er bij het kabinet op aan dat Nederland zijn waterbeleid moet aanpassen. Doorgaan met de huidige koers is geen optie met de extreme weersomstandigheden waar we vaker mee te maken krijgen, zoals de droogte deze zomer. Volgens Delta-commissaris Koverdaas schieten de waterkeringen op termijn tekort.
6: Op dit moment zijn we gewoon veilig, dat laat ik daar ook benadrukken. Hè. Ja, het is geen fijne boodschap, maar als je het mensen niet vertelt, dan is over 10 jaar natuurlijk de vraag van ja, waarom heeft u het niet verteld als u dat wist?
5: De gemeente Goes wil het gebied bij het NS-station flink vernieuwen. Tijdens een inloopavond konden inwoners reageren op de nieuwste plannen. In het voorkeursontwerp komt meer parkeerruimte voor fietsers en veel meer groen. En ook het hotel bij het station moet plaatsmaken voor meer parkeerplekken en een kiss-and-ride-zone. Wethouder Johnny Lucas over wat er allemaal gaat veranderen.
7: Mooie overkappingen, fietsen boven elkaar, veel robuust groen. Daarnaast willen we er ook echt een plek van maken voor beleving. Dus dat mensen ook willen verblijven. Dus mooie bloembakken, hoge zittingen, eventueel wat waterpartijen, bomen die al een stevige kruin hebben. Dus echt als je straks klaar bent, dan denk je van wauw, dit is al een echt volwassen plein.
5: En vanaf vandaag wordt er gewerkt aan 3 kruispunten op de N664 tussen Goes en Sint-Arendskerke. De provincie vernieuwt daar verkeerslichten en vervangt het asfalt. Ook verdwijnt de afrit naar de parallelweg bij het oude tuincentrum. Die parallelweg wordt omgebouwd tot een fietsstraat en de werkzaamheden duren tot en met 21 oktober en kunnen voor verkeershinder zorgen. En dan het weer. Vers van de pers krijg ik net van onze weerman het actuele weerbericht. Het wordt een bewolkte dag en vanochtend valt er verspreid wat regen, maar vanmiddag regent het langere tijd en vanavond is er nog kans op enkele buien. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. En aan zee wordt de wind soms krachtig, windkracht 6. De maximumtemperatuur is vandaag zo'n 18 à 20 graden. En vanavond draait de wind naar het westen en vannacht komen er opklaringen. En morgen is er dan ook af en toe zon, maar in de loop van de dag komen er van zee ook een paar buien en de maximum morgen rond de 17 à 19 graden. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je op omroepzeeland.nl en natuurlijk ook in de Omroep Zeeland app.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen.

0: Ja, No Doubt en It's My Life. En dat is oorspronkelijk een liedje van Talk Talk uit de jaren 80. Zeeland telt nogal wat forten en bunkers. Sommige zijn eeuwen oud. Ze zijn natuurlijk ooit gebouwd om ons mensen te beschermen tegen de vijand. Van de Romeinen tot aan de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Maar tegenwoordig helpen ze vooral de natuur. Bedreigde diersoorten als vlinders en vleermuizen zoeken in de winter een beschut plekje in deze oude verdedigingswerken. En ja, vleermuizen, die klinken zo. Jeroen Willemsen van de Zoogdieronderzoek Nederland, afdeling Zeeland. Jij bent te gast bij mij hier in de studio. Je bent gek van vleermuizen. Wat zeg je?
1: Helemaal gek.
0: Helemaal gek. Ja. En ja, dit geluid maken ze. Hoor jij dit ook wel eens als je op pad bent?
1: Nou, dit is een opname die denk ik niet uit Nederland komt. Dus zo heftig als je het nu laat horen is het normaal gesproken niet. Vleermuizen die maken ultrasone geluiden, dus normaal hoor je die niet. Alleen als je heel jong bent en niet te vaak naar de discotheek bent geweest, dan kan je ze soms wel horen. Maar dan heb je er ook niet zulke grote groepen als in deze opname. Dus ja, dan hoor je er wel eens één of twee rond je huis vliegen. Dat kan wel, ja.
0: Waarom ben jij zo'n fan van vleermuizen?
1: Ja, dat is eigenlijk begonnen toen ik nog heel klein was. Ik denk, nou, jaar of 9 of zo. En toen was ik met mijn ouders op vakantie in Haamstede, in het slot. En daar waren toen overwinterende vleermuizen. En de beheerder van het slot liet dat zien. Mm-hmm. En dat is als klein jongetje altijd bij me gebleven. En toen ik wat groter werd, toen heb ik gevraagd, mag ik eens meedoen met vleermuistellingen? En zo, ja, daar ben ik nooit meer mee gestopt, zeg maar.
0: En was je dan ook al bezig als kind met het lezen van Batman-strips?
1: Nee.
0: En je keek misschien naar een film waar vleermuizen in voorkwamen?
1: Ja, meer natuurboeken in het algemeen. Dus niet speciaal vleermuizen, maar ik heb wel altijd een hele, hoe zeg je dat, sterke affiniteit met natuur gehad.
0: Ja, ja, ja. Nou, die vleermuizen die hebben best wel een negatief imago, hè? Door de connectie van Dracula bijvoorbeeld met de vleermuis. Of als je een film kijkt en die speelt zich af in een grot, dan worden de hoofdpersonen vaak belaagd door vleermuizen. Bijvoorbeeld Indiana Jones, hè, Temple of Doom en ook andere films. Dat negatieve imago, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat is natuurlijk mooi als je een film maakt, hè, want dan moet er geld verdiend worden. Dus dan dik je dat een beetje aan. Maar in Nederland zijn er bijvoorbeeld geen vleermuizen die bloed eten. Dus vampierachtige verhalen, dat is nou ja, leuk voor de film, maar niet op waarheid gebaseerd, zeg maar. Maar het is natuurlijk een spannend verhaal.
0: Ja.
1: Ik snap ook wel dat beesten die s'nachts leven, dat die, ja, dat spreekt tot de verbeelding. Dat begrijp ik ook wel.
0: Ja, want Dracula die vermomt zich als een vleermuis altijd.
1: Ja.
0: Als die ergens naartoe moet.
1: Ja, ja, nee, dat is heel spannend. Maar in werkelijkheid is het allemaal niet zo heel spannend.
0: Nee?
1: Het leukste is nog als je zelf een beetje in de buurt van vleermuizen wil komen. Soms dan zie je ze wel eens s'nachts bij een lantaarnpaal bijvoorbeeld rondvliegen. En dan vangen ze insecten. Als je dan een steentje omhoog gooit, gewoon een kiezelsteentje, dan denken ze soms dat het een insect is. En dan duiken ze daar zo op af.
0: Ach, leuk.
1: En dan, nou ja, dan kunnen ze dus heel dichtbij komen. Maar je hoeft niet bang te zijn dat ze in je haren terechtkomen. Of nou, dat is echt allemaal.
0: Daar heb ik geen last van, hoor.
1: Nee,
0: dat ze in mijn haren terechtkomen. Hey, vleermuizen zijn wel een bedreigde en beschermde diersoort. Hè?
1: Ja.
0: Wat houdt dat beschermde precies in?
1: Ja, er zijn nou, ongeveer 20 verschillende soorten vleermuizen in Nederland. Het varieert een beetje van welke plek in het land je zit, hoeveel er zijn. En die, daar gaat het niet altijd even goed mee. Maar ze zijn wel heel belangrijk voor het ecosysteem. Bijvoorbeeld omdat ze heel veel insecten vangen, muggen. Dus als je zou bedenken hoeveel miljoenen of wel miljarden muggen er meer zouden zijn als er geen vleermuizen zouden zijn, nou dan weet je wel hoe belangrijk ze zijn, zeg maar, voor het hele ecosysteem.
0: Mm-hmm.
1: Dus ze horen er gewoon bij. En het zijn soorten die het zwaar hebben. En ja, dus worden ze extra beschermd in Nederland.
0: Ja, jullie houden je bezig met het tellen. En afgelopen winter is er een record aantal vleermuizen geteld.
1: Ja,
0: dus het gaat helemaal niet zo slecht in Zeeland,
1: nee,
0: inderdaad.
1: Nee, dat klopt. Je kan alleen niet meteen zeggen dat dat ook iets zegt over het aantal vleermuizen. Want we worden ook steeds beter in zoeken. Bijvoorbeeld, we hebben veel betere zaklampen dan, nou, laten we zeggen, 10 jaar geleden. We hebben meer spiegeltjes die om de hoek kunnen kijken. We hebben cameraatjes. Dus
0: je telt wel eens dubbel.
1: Ja, nou, dat probeer je te voorkomen. Maar het is wel zo dat je in de loop van de jaren, door geavanceerdere zoekmethoden, zeg maar, zie je natuurlijk meer dan vroeger. Maar ook als je dat een beetje, dat kun je statistisch natuurlijk allemaal wegrekenen, dan kun je toch wel zien dat in Zeeland het aantal getelde vleermuizen wel echt toeneemt.
0: Ja, en dat, dan tel je vooral in bunkers en forten?
1: Ja, we tellen, ik geloof, nou, iets van 170, 175 verschillende plekken waar vleermuizen overwinteren. En het grootste deel daarvan, meer dan 150, dat zijn inderdaad bunkers en forten. En die staan vaak in de duinen. Dat zijn allemaal bunkers van uit de Tweede Wereldoorlog, door de Duitsers gebouwd. En die waren voor de kustverdediging. En ja, die staan dus in het duingebied. En dat is kennelijk voor vleermuizen een hele goede plek om 's winters in weg te kruipen.
0: En die delen ze dan met vlinders?
1: Die delen ze met vlinders.
0: Dat gaat dus heel goed samen.
1: Ja, dat, nou,
0: of niet?
1: Het gaat wel goed samen. Nou, jawel, het gaat op zich wel goed samen als het gaat over het soort object, zeg maar. Alleen vleermuizen houden van een heel erg nat klimaat. Het is een hele hoge luchtvochtigheid. Uh-huh. Als die aan de muur hangen, dan hangen er echt regen.

0: Maar in de winter moet je echt die donkere gaten inkruipen om ze te zien.
1: Nou,
0: ja.
1: Het is goed voor je weerstand, denk ik dan.
0: Ja, nou ja. Ja.
1: Marco die laat weten via 011845x9 dat hij geregeld grote groepen vleermuizen rond zijn huis heeft.
0: Ja, dat kan.
1: Op dit moment. En Irene die hebt, ze hebben hier in Schavenpolder een kast geplaatst, maar volgens mij staat die verkeerd. 36 jaar terug hadden wij heel veel vleermuizen onder de dakrand, maar ik heb in al die jaren er geen meer gezien.
0: Nee. Ja, nou ja, dat zou, ja, waar dat door komt kan ik natuurlijk niet zeggen vanaf hier, maar dat zou kunnen. Vleermuizen rond het huis, dus zowel die grote aantallen als wat onder het dak of achter luiken soms zit, dat zijn vaak dwergvleermuizen. Dat zijn echt de kleinste vleermuizen die we hebben, die zijn zo groot, nou ja, als een luciferdoosje ongeveer. Mm-hmm. Die zitten echt heel erg, zijn echt heel erg gebonden aan gebouwen. Dus die zitten het hele jaar door eigenlijk in spouwmuren en onder dakpannen en dat soort plekken. In kasten, in vleermuiskasten zitten ook vaak grootoorvleermuizen. Die zijn wat groter, die hebben hele lange oren, daarom heet ze grootoorvleermuis.
1: Logisch. Dus
0: dat, ja, dat is echt een andere soort. Ja. En het grappige is, als je dus bij je huis wat oude, dat kan ook een stapel oud hout zijn of wat dan ook, en een vleermuiskast, dan kan je dus eigenlijk verschillende soorten vleermuizen rond je huis verzamelen, zogezegd.
1: En als je dan binnen zit, dan hoor je het ook?
0: Nou,
1: of zijn het hele stille dieren?
0: Het zijn op zich hele stille dieren. Ze kunnen wel krijzen natuurlijk, als er wat aan de hand is. Maar normaal gesproken, als ze wakker worden, dan vliegen ze uit, want dan gaan ze insecten vangen. Ja. En als ze terugkomen, dan gaan ze slapen. Dus in principe hoor je er niks van. Maar
1: het kan wel.
0: Het kan wel, ja, natuurlijk. Nee, ja.
1: Hey, vanavond ben je ook te zien in de aflevering van Natuurlijk op de televisie, ja, bij Omroep Zeeland. Vanwege deze natuurreeks waarin de Rotterdamse kunstenares Frederik Spicht de Zeeuwse natuur intrekt, hebben we ook een leuke prijsvraag. Waarmee we onze luisteraars en kijkers een exclusieve natuurexcursie kunnen winnen naar keuze. En het gaat dit keer om een excursie in het Zwin. Daar ben je vast wel eens een keer geweest, denk ik. En naar een locatie waar dode dieren voor nieuw leven zorgen of naar een buitenplaats overduin. Dus een van die twee. Je kunt een plekje voor twee personen bemachtigen voor een van deze excursies. Als je het goede antwoord geeft op de volgende vraag: welke vleermuis komt het meest voor in Zeeland? Ja, jij weet dat natuurlijk al.
0: Ik weet het wel.
1: Ja,
0: nee. Goed. Het is geen makkelijke vraag.
1: Het is geen makkelijke vraag. Dus welke vleermuis komt het meeste voor in Zeeland? Bel met 011845x9.

0: Susanne Freek, we hebben het over vleermuizen. Nel Ridderbossen zegt hier in West-Soeburg zitten ze ook. En ik had een vraag gesteld, hè? Jeroen, weet je nog welke?
1: Ja, zeker. Zeker. Welke vleermuis komt het meest voor in Zeeland?
0: Ja, en goed. We gaan even kijken of mensen dat het antwoord juist hebben. Mevrouw Dolaag uit Klingen.
2: Klopt, ja.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat denk jij?
2: Wij denken dat het de dwergvleermuis is.
1: Oh ja, nou dat is een goed antwoord. Ja. Okay. Ja. Het is het antwoord is een beetje complex hoor, want de uitzending van vanavond gaat over overwinterende vleermuizen. En dan is de dwergvleermuis niet de meest voorkomende soort, maar in zijn algemeenheid gewoon welk zitten er het meest in Zeeland. Dat is inderdaad gewoon het dwergvleermuis.
0: Kijk. Ja. Nou, jij hebt in ieder geval een mooie excursie gewonnen. Blijf nog even aan de lijn, want dan kunnen we de adresgegevens nog even opschrijven. Sjors Goudzwaard, had jij dit antwoord ook willen geven?
3: Nou ja en nee. Ik heb zelf ook vleermuizen en we hebben er wel eens achteraan geweest. En dan was het de gewone dwergvleermuis. En je had het er niet over dat ze moest overwinteren.
0: Nee, precies.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt inderdaad. Ja, dus die gewone dwergvleermuis, dat is inderdaad de goede soort. Ja.
3: En wij hebben er zelf in huis. En toevallig verleden week heb ik er bij mijn zoon nog eentje uit de huiskamer moeten halen.
1: Ja.
3: Mm-hmm. En die hebben een isolatieplan gehad. En dan worden er van die plastic kunststof bakjes aan de spouwgaten hangen. En dan moeten die een paar maanden hangen. Dan kunnen ze er wel uit, maar niet meer terug in.
1: Nee.
3: Maar ja, op de een of andere manier komen ze dan toch in de huiskamer. Ja, en ze waren een beetje benauwd, dus ik heb gewoon een vogelschepnetje gepakt, eroverheen gezet en het klauwt zichzelf weer vast.
1: Ja.
3: En toen hebben we hem in het houthok buiten weer uitgezet. En ja,
1: dat is een goede methode.
0: Goede methode.
1: Ja.
0: Hey Sjors, dankjewel voor het belletje, want Anja uit Frankrijk heeft ook gebeld. Anja?
4: Ja, klopt.
0: Waar zit je in Frankrijk?
4: In de Lot. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En je komt uit Zeeland, denk ik, oorspronkelijk.
4: Klopt.
0: Ja, en daarom luister en kijk je naar Omroep Zeeland.
4: Inderdaad.
0: Net even wat te laat voor het juiste antwoord. Maar kom je daar ook vleermuizen tegen in Frankrijk?
4: Ja. Wij hebben er eigenlijk hier altijd achter de luiken wel een paar hangen. Zeker als de luiken zeg maar een hele poos open zijn, dan hebben ze hele mooie plekjes. En op het moment bij het raam, achter de kast van het rolluik ook.
1: Ja.
4: Er zit er ook eentje. Ja,
1: ja dat zijn goede plekken. Ja, het leuke van die Franse vleermuizen is dat we in Nederland, omdat het steeds warmer wordt, zie je wat soorten die tot nu toe niet zoveel in Nederland voorkomen. Die komen steeds meer naar het noorden toe.
4: Okay.
1: Bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen, daar heb je de mopsvleermuis. Nou, dat is een hele bijzondere soort, die zie je bijna nergens. En die komen uit zuidelijke streken langzaam deze kant op, zeg maar. Dus dat is voor ons als onderzoekers heel spannend van, ja, ga je die nog een keer tegenkomen of niet?
0: Ja. En,
1: dus het is heel leuk als je een beetje weet wat er in Frankrijk zit.
0: Dan ben je net als die vogelaars,
1: bijzondere
0: vogel kunnen spotten.
1: Ja, ik ga nog net niet met een pieper en dat je dan ergens naartoe rijdt, maar de spanning herken ik wel, ja.
4: Oké, ja.
0: Nou Anja, dankjewel voor jouw belletje vanuit Frankrijk.
4: Ja, dat is goed.
0: Maar
4: Fijne dag.
0: De prijs gaat dus naar mevrouw Dolagen uit Klingen. Ja, vanavond dus bij Omroep Zeeland.
1: Ja.
0: Ben jij te zien?
1: Ik ben zeker te zien, want ik was net bezig met een wintertelling in Haemstede. En toen kwam Frederik, die kwam langs. Ja. Dus toen
0: kon je nog wel een beetje concentreren? Of?
1: Jawel. Nee, zo moeilijk is het ook allemaal weer niet. Nee hoor, en ze was heel geïnteresseerd. Het was heel leuk om samen zo'n bunker in te gaan en te kijken wat je tegenkomt. Ja.
0: Ga je snel weer naar een bunker? Of,
1: Nee, je moet wachten tot de winterslaap begint.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk altijd na kerst pas zo'n beetje.
0: Dus de komende periode hou je je niet bezig met vleermuizen?
1: Nee, ik heb eigenlijk niks te doen. Nee, nee dat klopt. Nee.
0: Okay. Nou, dat is ook overzichtelijk, ja, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, hoor, ja.
0: Goed, vanavond kun je veel meer horen en zien over vleermuizen in dat televisieprogramma natuurlijk. En ik zie dat er allemaal mensen ook hadden geappt hierover. Dus dank allemaal voor die appjes over de vleermuizen. En dank in ieder geval dat jij even naar de studio wilde komen, Jeroen, voor dit gesprek. Jij bent van de Zoogdieronderzoek Nederland. En laten we hopen dat het goed blijft gaan met die vleermuizen uiteraard, hè?
1: Oké, dankjewel.
0: Goed, dit was Zeeland wordt wakker voor deze ochtend. En straks na negenen bij Omroep Zeeland op de radio. Goedemorgen Zeeland. Met Stefan vandaag. En dit is Richard Marx. Right here waiting.

0: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeelhaartjes.nl.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
4: Psst. De film gaat beginnen.
3: Oh, bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.

0: en toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
6: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
7: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
6: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
5: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
8: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
9: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
10: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
5: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. Het weer, in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
11: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
12: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Wat dacht je van Japan?
17: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetangs zien in de jungle.
16: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
17: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Je kiest niet voor pijn bij bewegen.
0: maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes.

Climby Fisher met Rise to the Occasion. Goedemorgen, een nieuwe editie van Goedemorgen Zeeland op deze dinsdag. Elsa heeft vakantie, ik zit hier vandaag en morgen, daarna hoor je Esme. Leuk in ieder geval dat je luistert. Goedemorgen Zeeland is er tot 12 uur. Meekijken kan ook op Omroep Zeeland TV. En laat vooral ook van je horen als je dat leuk vindt. Een appje sturen mag altijd naar 0118 499 999.

Douwe Bob. Samen met Sera en Could Have Been Us in Goedemorgen Zeeland op dinsdag 8 september. Vandaag in 1936 werd de verloving bekendgemaakt van prinses Juliana en de Duitse prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. De twee hadden elkaar eerder dat jaar leren kennen tijdens de Olympische Winterspelen. 4 maanden na de bekendmaking, op 7 januari 1937, trouwden Juliana en Bernhard in Den Haag. En op 8 september 2022 overleed koningin Elisabeth II op 96-jarige leeftijd. Ze zat ruim 70 jaar op de Britse troon en was daarmee de langstregerende Britse vorst ooit. Haar oudste zoon Charles volgde haar direct op als koning. En op 8 september 1966 maakten Amerikaanse televisiekijkers voor het eerst kennis met Star Trek. De eerste uitgezonden aflevering heette The Man Trap. De oorspronkelijke serie hield maar 3 seizoenen vol, maar groeide daarna uit tot een van de grootste series in de science-fiction wereld. Op 8 september 1504 werd in Florence Michelangelo's David onthuld. Het ruim 5 meter hoge marmeren beeld groeide uit tot een van de beroemdste kunstwerken ter wereld. Michelangelo was nog geen 30 toen hij het meesterwerk voltooide. En op 8 september, en we gaan een stukje verder terug in de tijd, 1522, keerde de Spaanse zeevaarder Juan Sebastián Elcano terug in Spanje. En daarmee was voor het eerst een reis rond de hele aarde voltooid. De expeditie was 3 jaar eerder begonnen onder leiding van Ferdinand Magellaan, maar die overleefde de reis zelf niet.

De Koers met Old Town. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland op dinsdag 8 september. Het is de verjaardag van Matthijs van Nieuwkerk. Hij viert zijn 66ste verjaardag. De voormalig televisiepresentator werd natuurlijk vooral bekend als gezicht van De Wereld Draait Door. Meteoroloog Helga van Leur wordt vandaag 56 jaar. Ze werd bij het grote publiek vooral bekend als weervrouw bij RTL, waar ze jarenlang de weersverwachtingen presenteerde. En dan, Corrie Konings is vandaag 75 jaar geworden. De Brabantse zangeres wordt ook wel de koningin van het Nederlandse levenslied genoemd. En scoorde onder meer grote successen met

0: Elias, hier zit je straks met het Zeeuwse Nieuws en is nu al in de studio. Ja, je wordt hier wel blij van volgens mij, hè? Ik zie jou lekker heen en weer gaan.
1: Absoluut. Heb je ook een klein fragmentje van Mooi was die tijd? Die andere grote hit?
0: Ja, die heb ik niet meteen paraat. Maar misschien straks nog, Elias.
1: Maar daar kennen we haar ook van.
0: Zeker. En dit was natuurlijk samen met De Rekels. Elias, jij bent nog even driftig aan het tikken voor het Zeeuwse Nieuws. Zo meteen horen we jou. Ga ik nog even verder met eenjarige en niet de minste. En het is Alicia Beth Moore. Ja, die naam zeg je misschien niet zoveel, maar dat is de Amerikaanse zangeres Pink. Zij viert vandaag haar 47e verjaardag. Ze brak rond de eeuwwisseling door en groeide met hits als Get the Party Started, So What en Just Give Me a Reason uit tot een van de succesvolste popartiesten van haar generatie. Dus ja, het is tijd voor Pink en dan kun je maar één lied draaien natuurlijk op haar verjaardag. Waar is dat feestje? Nou, in Goedemorgen Zeeland is dat feestje.

Ed Sheeran was dit in Goedemorgen Zeeland met Old Phone. Straks rond 9:30 hoor je natuurlijk een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. Elias is al aangeschoven in de studio. En daarna het nieuwsspelletje. Misschien hoor je straks in het nieuwsoverzicht van Elias wel waar ik een vraag over ga stellen. Goed luisteren dus, dat is natuurlijk altijd een goed idee als Elias aan het woord is. Opletten dus. Eerst nog even muziek en een fraaie plaat al hoor. Lekkere Spaanse klanken op deze dinsdagochtend in Goedemorgen Zeeland. Menk de Veel, Demasiado Corazón.

0: Lekker zeg, Mink de Veel met Demasiado Corazon in Goedemorgen Zeeland. Het is 9:30, we gaan naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En het overzicht krijg je van Elias den Hollander. Elias, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Stefan. De Delta-commissaris dringt er bij het kabinet op aan dat Nederland het waterbeleid aanpast. Doorgaan met de huidige koers is geen optie met de extreme weersomstandigheden waar we vaker mee te maken krijgen, zoals droogte deze zomer. Zeeland was dé plek met het grootste neerslagtekort van het land. Volgens Delta-commissaris Kovendaas schieten de waterkeringen op termijn tekort.
3: Op dit moment zijn we gewoon veilig, dat laat ik daar ook benadrukken. Hè. Ja, het is geen fijne boodschap, maar als je het mensen niet vertelt, dan is over 10 jaar natuurlijk de vraag van ja, waarom heeft u het niet verteld als u dat wist?
2: De gemeente Goes wil het gebied bij het NS-station flink vernieuwen. Tijdens een inloopavond konden inwoners reageren op de nieuwe plannen. In het huidige ontwerp komt er meer parkeerruimte voor fietsen en veel meer groen. Wethouder Johnny Lucassen over wat er allemaal gaat veranderen.
4: Mooie overkappingen, fietsen boven elkaar, veel robuust groen. Daarnaast willen we er ook echt een plek van maken voor beleving. Dus dat mensen ook willen verblijven. Dus mooie bloembakken, hoge zittingen, eventueel wat waterpartijen, bomen die al een stevige kruin hebben. Dus echt als je straks klaar bent, dan denk je van wauw, dit is al een echt volwassen plein.
2: Bij Kampeland is een nieuwe natuurentree langs de Oosterschelde geopend. Bezoekers kunnen daar meer leren over het getij. In de toekomst moeten de verschillende natuurentrees op het eiland met een fietsroute worden verbonden, vertelt wethouder Stefan van Belzen van Noord-Beveland.
5: Dat maakt dat je op punt A kunt starten en zo met de Schelde langs je van punt naar punt kunt fietsen. En dan wordt het ook echt een belevingsroute.
2: Vanaf vandaag wordt er gewerkt aan 3 kruispunten op de N664 tussen Goes en Seearendskerke. De provincie vernieuwt daar de verkeerslichten en vervangt het asfalt. Ook verdwijnt de afrit naar de parallelweg bij het oude tuincentrum. Die parallelweg wordt omgebouwd tot een fietsstraat. De werkzaamheden duren tot en met eind oktober en kunnen voor verkeershinder zorgen. En dan het weer in Zeeland. Heb jij je regenpak bij je vandaag toevallig?
0: Zeker weten, Elias. Heb ik meegenomen. Is dat verstandig?
2: Helemaal, want het wordt een bewolkte dag. En vanochtend valt er verspreid wat regen. En vanmiddag regent het langere tijd. En vanavond is er nog kans op enkele buien. Dus eigenlijk groot gedeelte van de dag gaat het regenen. En er staat een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Aan zee wordt de wind soms krachtig. Windkracht 6. Totaal andere dag dan gisteren. En de maximumtemperatuur voor vandaag is 18 tot 20 graden. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. En meer nieuws vind je op omroepzeeland.nl en natuurlijk ook in de Omroep Zeeland app.
0: Ja, maar eens een kijkje nemen, zeker voor het spelletje wat is straks. Want misschien stel ik wel een vraag over een onderwerp wat op die site staat. Heb jij trouwens je regenpak meegenomen, Elias?
2: Nou en of.
0: Nou kijk,
2: en of.
0: Nou, goed bezig.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: How do you do van Roxette? Nou, met mij gaat het wel goed. Hoe gaat het met jou, Elias?
1: Heel goed.
0: Heel goed. Heel goed. Je moet even de microfoon erbij pakken. Je zat heel geconcentreerd achter je laptop.
1: Ja.
0: Maar het was,
1: Het gaat heel goed. Het gaat heel goed. Lekker vroeg vanochtend.
0: Kijk. Ja. We gaan ons nieuw spelletje spelen, Elias.
1: Ja.
0: Heb je er al zin in?
1: Ik altijd.
0: Altijd.
1: Want ik mag zaterdag weer draaien in die bingoballenmolen.
0: Ja.
1: Dan is het wel de bedoeling dat er wat balletjes in die bingoballenmolen komen.
0: Altijd een heel mooi moment in jouw uitzending.
1: Hoogtepunt.
0: Ja, zeker. Zeker. Een van de 5 winnaars van dit spel. Dit nieuw spel in Goedemorgen Zeeland. De winnaars van maandag tot en met vrijdag gaan dan in jouw bingoballenmolen. Klinkt een beetje gek misschien. Maar jij loodt dan en daar komt dan de winnaar uit. En diegene wint die Omroep Zeeland sokken. En ik heb me laten vertellen, ook door jou Elias, dat die fantastisch zitten. Goed, het is eigenlijk heel simpel dit spel. Ik stel je zo'n vraag over het Zeeuwse nieuws. En als jij het antwoord denkt te weten, bel dan gewoon 0118-499-999. En dan maak je dus kans op die Omroep Zeeland sokken. De vraag van vandaag. Een stationsgebied in Zeeland moet flink op de schop. En gisteravond was een inloopavond voor inwoners. Over welke plaats heb ik het? In welke plaats gaat dat stationsgebied op de schop? En was er gisteravond dus een inloopavond voor inwoners? De lijnen zijn geopend. 0118-499-999.

0: C'est la vie van Chef Special in Goedemorgen Zeeland. Fijn dat jij erbij bent. Ja, we spelen ons nieuw spelletje in Goedemorgen Zeeland. Ik stelde net een vraag over het Zeeuwse nieuws. En daarvoor kon jij bellen. En er is ook volop gebeld. De lijnen staan rood gloeiend. de vraag van vandaag. Een stationsgebied in Zeeland gaat flink op de schop. Gisteravond was een inloopavond voor inwoners. Ja, en ik vroeg me af om welke plaats het dan gaat. Ik begin in Ierseke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met wie?
1: Met Marjolein.
0: Marjolein. Nou, vertel maar gelijk, wat is het antwoord volgens jou?
1: In Goes.
0: In Goes. En dat is helemaal goed. Heb je er veel mee te maken? Kom je er vaak in dat gebied?
1: Met de auto, maar niet met de trein.
0: Nee, dus je hebt niet echt een beeld van of het nou ook echt flink op de schop moet voor jou?
1: Nee, geen idee.
0: Nee. Hoe is het verder in Ierseke vandaag?
1: Beetje bewolkt,
0: hè? Ja, ik draaide net een lekker Spaans liedje. Demasiado Corazón van Mink de Vil. Ik hoopte dat de zon een beetje door zou breken, maar dat is nog niet helemaal gelukt. En ik hoorde het ook van Elias in het nieuwsoverzicht dat het flink gaat regenen. Maar goed, ik weet niet, moet je nog naar buiten of zit je lekker binnen?
1: Ik zit heerlijk binnen en televisie te kijken naar jullie.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, hartstikke leuk. Nog plannen voor vandaag of...
1: Ik moet met de kat naar de dierenarts. Dus dat is even een dingetje.
0: Oh, dat is minder of is het voor een inenting of zo?
1: Ja, ik hoop nog eerst de pakken te krijgen. Dus

0: Nee, ja. Ik lok ze maar met snoepjes en dan kan ik ze gewoon pakken. Want daar reageert ze wel op.
1: Ja, ja, die van mij die is zo snel. Een soort Speedy Gonzales. Dus die, die sluit ook op in een kleine ruimte. En dan hoop ik dat die niet doorheeft dat we op reis gaan.
0: Ja, zodra die van mij het mandje al ziet, dan is het al mis.
1: Ja,
0: dan,
1: bij mij ook hoor. Dat,
2: dan weet ze hoe laat het is.
0: Ja, precies.
2: Dat is meestal niet leuk.
0: Nee, dat is vaak niet leuk, nee.
2: Marjolein, dankjewel voor het bellen. Dankjewel voor het meespelen. Gefeliciteerd natuurlijk. Zaterdag ga je bij Elias in die bingoballenmolen. En nou ja, ook succes vanmiddag dan.
0: Ja, dankjewel.
2: Ja, fijne dag hoor.
0: Dag.

0: Abba. In Goedemorgen Zeeland met The Name of the Game. Wat leuk dat jij erbij bent. Ja, we hadden het net even over katten. Ik ga het nu over paarden hebben. Want Stichting De Paardenkamp organiseert de verkiezing Het Leukste Oude Paard van Nederland. Uit 230 inzendingen, dat zijn er heel wat, is nu een top 20 samengesteld. En met in die top 20 een Zeeuws paard, Xioni. Ik weet niet of ik het goed zeg, dat horen we zo. Van kinderboerderij De Kleppenhoeve in Middelburg. Aan de telefoon, Millie Koger van De Kleppenhoeve. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zei ik het goed?

0: Nee, niet helemaal. Het is Scioni.
1: Scioni.
0: Scioni, ja, ja, dat is een IJslandse naam.
1: Ja, ik had het wel even opgezocht, ja, dat hij uit IJsland komt. Wel een leuke naam. Nou, gefeliciteerd in ieder geval met deze nominatie.
0: Ja, superleuk. Ja. Superleuk, ja.
1: Het gaat dus om de verkiezingen. Leukste oude paard van Nederland. Hoe oud is ze? Moet ik het goed zeggen? Scioni. Het is een beetje lastig, die S en die K en die J achter elkaar,
0: ja, klopt,
1: van mij.
0: Ja, ja. Nee, Scioni is 31 inmiddels.
1: 31?
0: Dus dat is toch wel een respectabele leeftijd.
1: Ja, ik heb niet zo heel verstand van paarden en leeftijden, maar hoe oud kunnen paarden worden?
0: Ja, dat hangt heel erg af van de grootte en het ras van het paard. Scioni is een IJslander. En ja, die kunnen 40 worden. Wil ook niet zeggen dat ze dat allemaal worden natuurlijk.
1: Nee, nee, nee.
0: Maar met 31 jaar is die toch al wel redelijk bejaard.
1: Ja, ik zei dus de verkiezing. Leukste oude paard van het land. Je hebt net verteld zijn leeftijd. Maar wat maakt hem dan zo leuk?
0: Ja, eigenlijk alles. Ik denk dat hij echt wel een bekend paard is. Zeker op Walcheren en ook echt wel bij toeristen. Vroeger heeft hij op Manege de IJslander heeft hij gestaan. Heeft hij heel veel strandritten gelopen met toeristen en met mensen. En wij krijgen hier dus regelmatig nog bezoekers op de kinderboerderij. Die zeggen, oh, is dat Scioni? Daar heb ik nog eens een strandrit op gedaan. Dus ja, hij is gewoon heel bekend en hij heeft altijd hard gewerkt. En een paar jaar geleden mocht hij met pensioen. En toen is hij samen met zijn zoon bij ons op de boerderij gekomen. En ja, hij is gewoon echt een aanwinst voor de boerderij. Hij is heel erg lief. Hij is zo voorzichtig met kinderen. Mm-hmm. En ja, en hij zit vol grappen. Dus het is
1: grappen,
0: echt een paard met...
1: Hoe precies dan?
0: Oh ja, de gekste dingen eigenlijk. Het halster vastpakken met zijn mond als je hem aan wil doen. En hem dan vasthouden en er een trekspelletje van maken.
1: Oh ja.
0: Hij heeft een redelijk slecht gebit, wat logisch is met zijn leeftijd natuurlijk. Dus hij krijgt elke dag krijgt hij een bak slobber. Dus dat is een soort dikke soep wat hij dan krijgt. Zodat hij toch voldoende vezels binnenkrijgt. Nou ja, als hij dat op heeft, dan zit hij er helemaal onder met zijn neus. En dan, ja, zijn vaste grapje is dan om zijn neus eventjes af te vegen aan bij voorkeur je schone trui.
1: Oh, lekker.
0: En dan, ja, zit je er dus heel de dag onder. Ja, en dan heeft hij gewoon de grootste lol. Dus ja, hij is gewoon echt ontzettend leuk.
1: Ik heb het wel eens gezien bij jullie volgens mij. Dat is volgens mij zo'n emmer met, ja, lijkt wel echt hele dikke ertjessoep, hè?
0: Ja, klopt. Ja, en hij vindt het heerlijk. Dus hij staat er ook elke dag op te wachten. En als we een kwartier te laat zijn, dan gaat hij tegen de deur staan schoppen. En dan laat hij wel even weten dat hij echt wel aan de beurt is. Dus ja, wat ik zeg, het is gewoon een paard met karakter.
1: Ja.
0: En echt een heel leuk karakter. En wij hadden zoiets van, nou weet je, hij verdient het echt wel om die nominatie het leukste oude paard te krijgen.
1: Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Maar geliefd bij jullie dus en bij bezoekers. Dit is nu dus de top 20. Scioni maakt kans op een plek in de finale nu. Hoe werkt dat precies?
0: Ja, je kan dus vanaf nu kan je stemmen online via www.paardenkamp.nl. Dan kan je stemmen op het leukste oude paard van 2026. En de paarden die in de top 3 komen, daarvan worden de eigenaren, dus de paarden zelf niet. Maar de eigenaren die worden uitgenodigd op 3 oktober bij de Dag van het Oudere Paard bij de Paardenkamp in Soest. En de bezoekers die daar die dag zijn, die gaan uit de top 3. Stemmen eigenlijk wie de uiteindelijke winnaar wordt. Dus echt het leukste oude paard van Nederland.
1: Ja, en stel, Scioni wordt het leukste oude paard van Nederland. Wat dan? Krijgt hij dan een beker? Of nou ja, misschien een extra emmer met soep?
0: Nou ja, dat sowieso. Ja, er zit inderdaad een prijzenpakket zit eraan vast. Dus we krijgen dan een hele grote foto van hem die helemaal uitvergroot is. En een cadeaupakket met paardenspullen. Een voerpakket voor het paard zelf.
1: Oh, kijk eens aan.
0: En de uiteindelijke winnaar die krijgt een covershoot en een groot interview in het paardenmagazine Bit & Cap.
1: Kijk eens
0: dus
1: aan.
0: Dan wordt hij helemaal beroemd.
1: Zover is het nu nog niet, maar ja, je kunt dus wel een handje helpen door te stemmen. Millie Koger van de Klephoeven, dank je wel en succes met die verkiezing.
0: Dank je wel.

Alex Warren met Fever Dream. Jeugdhonken Domburg. Dat seizoen begint er bij het jeugdhok Domburg. En zij zoeken vrijwilligers. Nou, straks meer daarover in Goedemorgen Zeeland. Lekker blijven luisteren dus.

0: love won't back down. Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. En de Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog. Met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland. De NS meldt dat er op dit moment geen treinen rijden tussen Goes en Middelburg. Het gaat om een onderzoek, ergens aan het spoor waarschijnlijk. De verwachting is nu dat de treinen weer normaal rijden rond 11 uur.
13: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: En kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes.

Creed High. Oeh, Cameron Whitcomb met Medusa. Hallo daar, dit is Goedemorgen Zeeland en leuk dat je luistert. Misschien kijk je ook wel, want deze radio-uitzending kun je ook bekijken via Omroep Zeeland TV. Ik bel straks met een vrijwilliger van het jeugdhonk Domburg, want ze zoeken meer vrijwilligers. Daarover straks dus meer. Wil je reageren op deze uitzending? Of wil je iets anders kwijt? Stuur een appje naar 0118 499 999.

0: Master KG met Jerusalem. Het jeugdhonk Domburg zoekt vrijwilligers. Een welzijnswerker bij het jeugdhonk Domburg is Joke Damen. Goedemorgen, Joke.
1: Goedemorgen.
0: Allereerst even, wat is dat jeugdhonk Domburg precies?
1: Het jeugdhonk is echt een, het woord zegt het al, hè, echt een honk waar jongeren van groep 8 en klas 1, 2 samen kunnen komen op de vrijdagavond. En dan kunnen ze lekker spelletjes doen, ze kunnen soms doen we een knutselactiviteit, ze kunnen biljarten, ze kunnen tafelvoetballen. We doen ook heel vaak sportdingen, weet je wel, dan huren de gyms al af en dan gaan ze lekker sporten. Mm-hmm. Dus ja, dat doen ze eigenlijk daar. En dat wordt begeleid door 2 vrijwilligers altijd op die avond.
0: Ik dacht eerst even een beetje aan een soort buurthuis, maar dit is eigenlijk meer gewoon lekker vlak voor het weekend samenkomen en leuke dingen doen.
1: Ja, dat ook. Want het is wel in een buurthuis hoor, inderdaad. In het verenigingsgebouw en het Schuttershof.
0: Oké.
1: Dus ja.
0: En hoeveel kinderen, jongeren komen er ongeveer op zo'n avond?
1: Dat loopt altijd al jaren goed. Ik denk dat we al zeker minstens 15 jaar open zijn. Ik denk toch wel 15 tot 20 jongeren per avond.
0: Oké, okay. Ja. Oh, dat is wel de moeite.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nu zijn jullie op zoek dus naar vrijwilligers. Wat doen vrijwilligers precies bij dat jeugdhonk?
1: Ja, die zorgen natuurlijk dat de sfeer goed blijft. En die verkopen ook wat, gewoon wat drinken en wat eten aan die jongeren. En die doen dan eens een knutselactiviteit. Die gaan ook echt het organiseren van zo'n sportavond, weet je wel. Dus die begeleiden die kinderen, inderdaad. Ja.
0: Ja, het zijn dus vrijwilligers, maar eigenlijk ook sfeermakers.
1: Ja.
0: En die zijn dus wel belangrijk.
1: Absoluut, want zonder vrijwilligers kan het jeugdhonk niet open. En op het moment heb ik er nog veel te weinig inderdaad. Dus ja.
0: Ja, want hoeveel zijn er nu ongeveer?
1: Ik denk 2.
0: 2. En hoeveel ben je blij?
1: 10.
0: 10.
1: Met 10 kan je wel een jaar, want we zitten echt in het schooljaar. Hè? Dus we openen op 2 oktober en we eindigen eigenlijk al op 16 april. Want ja, weet je, na april gaan kinderen weer buiten spelen en dan heeft het ook geen zin. Dus we zijn kort open. Maar goed, dan met 10 kan ik wel echt een seizoen draaien.
0: Ja, het zijn een beetje activiteiten voor de donkere dagen.
1: Ja, zeker. Ja,
0: het is dus zo dat je dan ongeveer 10 wil hebben. Dat betekent natuurlijk niet dat je iedere avond daar moet zijn.
1: Nee, want we zijn ook niet iedere week open. Een beetje om de week inderdaad. Mm-hmm. En in vakanties zijn we niet open. Omdat ouders het dan ook gewoon druk hebben en kinderen ook. Dus dat moet goed komen.
0: Ja, nou, het klinkt in ieder geval gezellig. Stel, er luistert iemand die denkt van nou, dat lijkt me eigenlijk best wel leuk af en toe eens op zo'n avondje bij die jongeren hangen. Ja. Zo noem ik het maar even. Hoe kunnen zij zich melden?
1: Ze kunnen een mail naar me sturen. Of mijn app inderdaad. Ik weet niet of ik nu mijn e-mail moet gaan noemen. Of de mensen dat nou echt gaan opschrijven.
0: Nee,
1: of ze kijken gewoon op de website van Welzijn Vieren.
0: Dat is denk ik het handigst dan, ja.
1: Ja, ik wou zeggen, dan vinden ze me wel. En anders kunnen ze naar het algemeen nummer bellen.
0: Nou, dat is helemaal duidelijk. Ik wens je in ieder geval een fijne tijd met die jongeren de komende tijd. Vanaf oktober dus. En succes met die zoektocht naar vrijwilligers.
1: Dankjewel.

love. Wow, blijft prachtig, hè? Coldplay met All My Love. Straks rond 10:30 krijg je natuurlijk weer een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. En daarna is Theo van der Sluis de gast in de studio. Ja, je kent hem misschien al wel. Iedere week is hij hier om allerlei tips te geven rond energieverbruik en duurzaamheid. Ja, dat is nuttig. Dus ja, zeker blijven hangen. En ook voor goede muziek, want Amy McDonald is hier met, nou ja, haar allereerste hit, This Is The Life.

0: Amy MacDonald met This is the Life in Goedemorgen Zeeland. Wat leuk dat je luistert. We gaan door met
1: muziek uit Zeeland.
0: Jazeker, of in ieder geval toch voor een deel. Secret Rendezvous, dat is Sietske Mors, maar ook Remy Lau uit Oost-Soeburg. Je hoort ze nu in Goedemorgen Zeeland met Better Than She Can.

0: Secret Rendezvous met Better Than She Can. En dat is dus voor een deel Zeeuws, want dat duo bestaat ook uit Remy Lau uit Oost-Soeburg. Het is 10:30, we gaan naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En het overzicht krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedemorgen.
2: Stefan, goedemorgen. Tussen Goes en Middelburg rijden geen treinen door een sein- en wisselstoring. Daar heeft het Zeeuwse treinverkeer al de hele morgen last van. Treinen konden wel rijden, maar moesten vanwege de storing langzamer rijden. Om de storing te verhelpen rijden er nu tot 11 uur helemaal geen treinen. Daarna zou alles weer verholpen moeten zijn. De Delta-commissaris dringt er bij het kabinet op aan dat Nederland het waterbeleid aanpast. Doorgaan met de huidige koers is geen optie met de extreme weersomstandigheden waar we vaker mee te maken krijgen, zoals de droogte deze zomer. Zeeland was dé plek met het grootste neerslagtekort van het land. Volgens Delta-commissaris Coverdaas schieten de waterkeringen op termijn tekort.
3: Op dit moment zijn we gewoon veilig, dat laat ik daar ook benadrukken. Hè. Ja, het is geen fijne boodschap, maar als je het mensen niet vertelt, dan is over 10 jaar natuurlijk de vraag van ja, waarom heeft u het niet verteld als u dat wist?
2: De gemeente Goes wil het gebied bij het NS-station flink gaan vernieuwen. Tijdens een inloopavond konden inwoners reageren op de nieuwste plannen. In het huidige ontwerp komt meer parkeerruimte voor fietsen en veel meer groen. Met het hele project is een kleine 8 miljoen euro gemoeid. Wordt betaald voor het grootste deel door de gemeente. ProRail en de provincie betalen ook voor een klein deel mee. En vanaf vandaag wordt er gewerkt aan 3 kruispunten op de N664 tussen Goes en Sierarenskerken. De provincie vernieuwt daar de verkeerslichten en vervangt het asfalt. Ook verdwijnt de afrit naar de parallelweg bij het oude tuincentrum. Die parallelweg wordt omgebouwd tot een fietsstraat. De werkzaamheden duren tot en met eind oktober en kunnen voor verkeershinder zorgen. Dan nog het weer in Zeeland. Het wordt een bewolkte dag. En vanochtend valt er verspreid wat regen. Vanmiddag regent het langere tijd. En vanavond is er ook nog kans op enkele buien. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan zee wordt de wind soms krachtig. Windkracht 6. Maximum temperatuur voor vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuwsoverzicht van 10:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard online terug te vinden in de app of omroepzeeland.nl.

0: Reggae, te gekke, Bob Marley en The Wailers met Iron Lion Zion. Ja, dinsdag iets na 10:30, tijd voor de wekelijkse energie- en bespaartips van Theo van der Sluis, manager bij Zeeuwind. Theo, jij bent hier wekelijks dus de gast in Goedemorgen Zeeland met allerlei tips rond verduurzaming, energiebesparen. Die energierekening van jou, die stelt denk ik niks voor. Ik hoef geen bedrag te horen.
1: Nee, die is wel een stuk lager natuurlijk. Maar energie kost nog steeds geld en je hebt het nodig. Dus, maar je kan er wel heel slim mee omgaan, zodat het minder kost.
0: Op allerlei manieren besparen. Ja. Daar heb je het vaak over. Waar wil je het vandaag over hebben?
1: Ja, over de wasmachine en een deel drogen. De wasmachine, alle Nederlanders en Zeeuwen dus ook gebruiken die wekelijks. Misschien wel dagelijks als je een groot gezin hebt. En er worden toch best wel veel vragen nog over gesteld. Van moet die trommel altijd helemaal vol zijn? Of is de ecostand goed? En is 30 graden, is dat wel warm genoeg? Dus daar wil ik het vandaag over hebben.
0: Ja.
1: En het belangrijkste is, vul die trommel gewoon. Want je kan er minder erin doen. En dan misschien op een korte setting zetten. Maar dan is het per kilo is het toch nog altijd duurder dan als je een volle trommel hebt. Want hij moet namelijk verwarmen. Met warm water gebeurt dat. Dus ik zeg altijd, wacht dan gewoon even een dag. Behalve bij spoed, doe dan een kort programma met de dingen die je moet hebben. Maar vul die trommel gewoon waarvoor die gemaakt is. Dat is echt het beste.
0: Ik denk soms, maar dat slaat waarschijnlijk helemaal nergens op, als ik soms wat kleinere hoeveelheden was heb, dat het dan schoner wordt.
1: Nee, eigenlijk niet. Je moet natuurlijk wel voldoende wasmiddel erin in doen. Maar dat wordt niet meer of minder schoon. Zo'n wasmachine is er gewoon voor gemaakt om zo vol mogelijk te zitten. En als die leeg is, ik denk niet dat dat heel veel uitmaakt.
0: Dus spaar het op, wacht tot die trommel vol is en dat scheelt je weer wat.
1: Ja.
0: Ja, dan over die standen. Zo'n wasmachine heeft best wel veel standen. Alhoewel, een stuk of 10 misschien, 8.
1: Ja.
0: Ik heb volgens mij Katoen, Eco. En nog wat, maar dat zijn eigenlijk de enige twee die ik af en toe gebruik. En intensief natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat is daarover jouw advies?
1: Nou ja, probeer zoveel mogelijk eco. Want wat er dan gebeurt eigenlijk, is dan verwarmt hij het water langzamer op. Waardoor die zeg maar, dat is zeg maar dan je winst. Want als die zeg maar, als je een korte periode, wat dan meestal 1,5-2 uur is zeg maar. Dan moet hij heel snel dat water gaan verwarmen. En dat kost gewoon heel veel stroom. In de eco-stand, en dat is wel even goed om te weten, duurt het lang. Dus als je snel je was eruit wil hebben, dan gaat de eco-stand niet helpen. Maar hou daar rekening mee, dat duurt gewoon 3 uur minimaal. Maar omdat het zo langzaam opwarmt het water, bespaart dat echt tot 2 tot 3 keer zoveel stroom.
0: Oh wow.
1: Ja, dat is echt significant. Vaak is dan ook een lagere temperatuur, 30. En daar wordt je was echt mee schoon. Als je maar wel de juiste wasmiddelen daarvoor neemt. Maar dus vaak staat het er ook op dat het geschikt is voor lage temperaturen. Poeder is vaak niet zo'n verstandig geheel met lage temperaturen. Want het lost niet goed op. Want voor poeder heb je eigenlijk wel een hoge temperatuur nodig.
0: Ah, oké. Okay. Nou, ik zet hem vaak op 30 graden en ik gebruik poeder. Maar dan zou ik dus beter gewoon vloeibaar wasmiddel kunnen gebruiken.
1: Ja.
0: En dan misschien voor een intensieve was met handdoeken, onderbroeken, sokken. Wel poeder en dan 60 graden.
1: Ja, ik ken natuurlijk niet alle wasmiddelen uit mijn hoofd.
0: Ik ook niet, absoluut niet.
1: Dus ik zou zeker eens op die doos kijken en kijken of dat het zeg maar geschikt is voor lage temperaturen, de poeder. Maar de meeste poeders lossen op in een warme omgeving. Dus dan heb je het over 60 graden. En als we het dan toch over de 60 graden hebben, want dat is best belangrijk. Je hebt wasjes, die wil je echt gewoon op 60 graden draaien. Denk aan je vaatdoekjes. Ja, ondergoed moet je even kijken wat voor kwaliteit het is. Maar er zijn gewoon, zeg maar, kledingstukken. En bijvoorbeeld ook je handdoek uit je keuken.
0: Beddengoed?
1: Beddengoed kan, dat trekt niet altijd heel veel bacteriën aan. Maar zo'n vaatdoekje natuurlijk echt wel.
0: Ja.
1: Of een washand. Ja, de meeste mensen gebruiken hem vaker, zeg maar, door de week. Nou ja, die leg je dan klam terug neer. Heb je gezicht mee gewassen, daar begint ook bacteriegroei in. Dus doe 1 keer per week of 1 keer in de 2 weken dan zo'n soort was op 60 graden. En dan spoelt gelijk zeg maar alle bacteriën en alles er weer uit.
0: Ja, nog even over die ecostand. Want dat klinkt dan ergens wel een beetje tegenstrijdig. Dat als het duurt langer eigenlijk, de periode, maar het kost je minder.
1: Ja, en dat zit puur in het opwarmen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus je wasmachine draait ook langer. Dus dan zou je zeggen, dat verbruikt al meer stroom. Maar het opwarmen van water kost echt heel veel energie.
0: Onderaan de strippen levert het juist op.
1: Ja, dat levert juist op. En dan als laatste, als je je was eruit haalt. Nou, het is vandaag niet zo'n hele mooie dag. Maar in september heb je echt nog wel vaak mooie dagen. hang die was lekker buiten aan de lijn.
0: Ja.
1: Dan hoef je droger niet aan. En dan ruikt het ook fris. De vorige keer zat ik hier, toen had het ook heel even over drogen. En veel mensen vinden die harde handdoek niet zo fijn.
0: Ja, dat kan ik me nog herinneren.
1: Ik hou ook van een zachte handdoek. En ik heb hem nu een aantal keer buiten gedroogd. En ik begin eraan te wennen van, nou, dat is toch ook wel lekker, zo'n wat hardere handdoek.
0: Ja.
1: Maar goed, ik vind het ook heerlijk als ze uit de droog komen. Maar nu, zeg maar, als het een beetje waait, het hoeft niet eens zonnig te zijn, maar als de wind er maar al doorheen gaat, dan droogt het eigenlijk voor niks.
0: Ja, ik hang er toch altijd binnen. Meer omdat ik nu eigenlijk geen mogelijkheid heb om het buiten te hangen.
1: Ja.
0: Maar dan is jouw advies dus ook om altijd een raampje open te zetten. Omdat je anders
1: last kan krijgen van schimmel. Want heel veel mensen die doen het binnen hangen in de winter. Want ja, buiten dan droogt het absoluut niet. Maar zet dan wel even twee ramen open tegen elkaar. Want je brengt echt heel veel vocht in je huis. Wat schimmel kan veroorzaken.
0: Ja. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Theo van der Sluis is de gast, zoals iedere week, manager bij Zeewind. Hij weet heel veel over het besparen van energie. En ook heel veel van wasmachines, merk ik. Heb je een vraag over die wasmachine, over het gebruik daarvan? Dan mag je een appje sturen naar 0118 499 999. En dan leggen we die vraag straks aan Theo voor.

0: Frankie Valli met Grease. Theo van der Sluis is de gast in de studio met bespaartips, zoals iedere week. En vandaag over de wasmachine. Ja, Theo, de boodschap is eigenlijk dat het best verstandig is om daar even over na te denken hoe je die wasmachine gebruikt, hè?
1: Ja, dus die trommel vullen en richting de ecostand. En het grappige is, ik hoor je net zeggen, mijn ecostand is 40 graden en geen 30.
0: Ja.
1: Dat zijn inderdaad de wat oudere machines. Ik zie dat zelf ook wel eens bij mensen thuis. En dan denk ik van ja.

0: Dat is toch jammer. Want de ecostand, zeg maar, met 30 graden bespaart dus 2 tot 3 keer zoveel. En zeg, ja, wat is dat dan, zeg maar? Maar als je 1 keer per week wast, dan is dat 30 euro op een jaar. Dus als je 2 keer was, is dat 60 euro.
1: Dat tikt wel aan.
0: Ja, dat tikt wel, dat tikt wel aan. Was je nou op 60 graden altijd alles, ja, dan scheelt het 4 tot 5 keer zoveel stroom. Ik heb er even geen bedragen bij staan. Maar ja, je kan wel uitrekenen dat het dan bijna dubbel is. Nog een keertje van als je op die ecostand 30 was. Ja, zit hij er niet op, dan zit hij er niet op.
1: Nee.
0: Maar elke keer als je hem op de ecostand zet, dan weet je van, nou ja, dit had me dus 30 euro per jaar kunnen besparen. Ja. Moet je geen nieuwe machine voor kopen overigens. Want dat is het niet waard.
1: Nee.
0: Dus laat hem lekker zijn ding doen zo lang mogelijk. Ga inderdaad niet direct al naar de winkel rennen van, oh jee, ik moet een zuinige machine. Want dat ding heeft ook gewoon een bepaalde waarde gedurende zijn levenstijd. Maar als je dan een nieuwe koopt, kijk dan even of dat die ecostand op 30 graden is.
1: Ja. Ja, je ziet me denken, het wordt nu nog interessanter voor mij. Maar ik ga eens even kijken, want het is allemaal geprogrammeerd. Dus misschien kan ik dat handmatig toch nog eens even veranderen.
0: Ja.
1: Kortom, volle trommel. Denk even goed na over die standen. Zoveel mogelijk op die ecostand. In ieder geval als het dan 30 graden is.
0: Ja. En lees even de wasmiddel. Of
1: ze
0: 30 graden geschikt zijn. De poeders denk ik bijna nooit. Maar de vloeibare eigenlijk bijna altijd. Maar kijk gewoon even op de verpakking.
1: Nou, ik heb wat te doen vanavond als ik thuis kom. Dankjewel weer voor deze week, Theo van der Sluis.

0: Mooi, hè? Shanna Spyro met Great Expectation. En daarvoor Ren, Lenny Ren van Acta en de Munich.
1: All I need is you.
0: Mooi, hè? Shanna Spyro met Great Expectation. En daarvoor Ren, Lenny Ren van Acta en de Munich. De Drag Queen verkiezingen in Zierikzee. Straks spreek ik een van de eerdere winnaars. Dat zometeen dus in Goedemorgen Zeeland.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
4: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
5: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah,

0: Check. Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
3: Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel- of vakantieparkarrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu. Op miva.nl/radio.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

Didn't I van Desha bij Omroep Zeeland. Goedemorgen, je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur ben ik bij je en straks hebben we het over de drag queen verkiezing in Zierikzee. Meekijken naar deze radio-uitzending, dat kan op Omroep Zeeland televisie. En reageren, dat mag natuurlijk ook door een appje te sturen naar 0118 499 999.

Bruno Mars was dat met All My Soul bij Goedemorgen Zeeland. Wat leuk dat je luistert. En daarvoor hoorde je de Doobie Brothers met Listen to the Music. Ja, ik had het net aangekondigd en jou misschien wel een beetje lekker gemaakt dat we zouden gaan bellen met een eerdere winnaar van de Drag Queen verkiezing in Zierikzee. Ja, ik krijg hem nog even niet te pakken, dus misschien lukt dat zo nog. Gelukkig heb ik wel fijne muziek voor je. Paul McCartney bijvoorbeeld.

0: Paul McCartney met Hope of Deliverance. Wat begon als een dag in Café Kortdag in Zierikzee om de drempel te verlagen tussen de regenbooggemeenschap en inwoners, ja, dat is toch wel uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement, de Drag Queen verkiezing, parel van Kortdag. Met zelfs een wedstrijdelement, een voorronde voor Hollandse Best Drag Artist. Aan de lijn heb ik een van de eerdere winnaars, Miss Sherry Grand Cru. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het gaat weer gebeuren, hè?
1: Het gaat sneller.
0: Ja, 19 september, dan is het zover, hè?
1: Ja, klopt.
0: Wat gaat er precies gebeuren?
1: We hebben weer een drag race met daarin twee rondes. Dus een playback show voor supporters, voor mensen die het leuk vinden om dat een keer te doen. En inderdaad een voorronde voor de Nederlandse verkiezing. Een Holland Best Drag Artist, ja.
0: Jij bent een van de eerdere winnaars.
1: Ja.
0: Doe je dit keer weer mee?
1: Ik doe dit keer weer mee, ja.
0: Oké, dus je hebt wel iets te verdedigen dan?
1: Ik heb zeker wat te verdedigen en ik ga ook zeker weer voor de winst. ik zou eigenlijk gewoon wat doen, een act. Alleen er zijn wat deelnemers afgevallen en eigenlijk is dat elk jaar zo. Want sommige mensen vergeten gewoon hoeveel voorbereidingen er treft en dat het toch nogal een ding is. Dus hebben ze gevraagd of ik dan met de wedstrijd wil meedoen. En ja, waarom niet?
0: Want wat komt er allemaal bij kijken?
1: God, wat komt er bij kijken? Ja, iedereen denkt, je trekt een jurk aan en je doet wat make-up op. En eigenlijk is het ook zo. Maar wat komt er bij kijken? Dat je er gewoon sowieso goed wil uitzien. Mm-hmm. Ik denk dat je je personage moet je al wel een klein beetje kennen. Dat je weet hoe je op het podium overkomt. Ja, en dan je act. En mensen vergeten het, dat als je thuis je act aan het oefenen bent, dat het echt totaal iets anders is dan dat je op een podium staat waar mensen heel enthousiast staan. En dat het nogal overweldigend is. Ik heb dat de eerste keer zo ervaren. Want ja, ik liep het podium op en het hele havenplein ging uitgebeld. En dat had ik niet verwacht.
0: Ja.
1: Dus ik was eigenlijk toen zo flabbergasted dat het lipzinken zeg maar wat minder ging. En dat was oké, want het was een topervaring. En dat.
0: Ja, want hoe werkt dat precies voor jou? Want als ik jou nu zou tegenkomen in Zierikzee of ergens anders, dan zou ik jou niet herkennen als Miss Sherry Grand Cru. Gaat er bij jou gewoon een knop om en ben jij in één keer dat personage? Hoe werkt dat?
1: Die knop die gaat inderdaad om. Zodra je een beetje gaat transformeren naar Sherry Grand Cru, zeg maar. Dan begin je eigenlijk al een beetje vanzelf je personage aan te nemen. En ik weet niet hoe dat zit. Ik denk dat het gewoon eigenlijk automatisch gaat. Ik loop persoonlijk niet van mezelf graag in vrouwenkleding. En om eerlijk te zijn, als ik de vrouwenkleding aan heb en ik kijk in de spiegel, ja, dat is ook geen gezicht. Dus ik vind het ook alleen maar mooi als het totaal af is. Dus ik ben echt een drag, zeg maar. Dus ik vind het een kunstvorm. Maar eerlijk gezegd, de prop omzetten, dat gebeurt wel inderdaad tijdens die transformatie. Dan ga je gelijk je eigen eigenlijk een soort van anders gedragen. Dat wordt wat valser of zo.
0: Oké. Nou, je klinkt nu in ieder geval hartstikke vriendelijk, hoor. 19 september is het dus weer zover. Hoe belangrijk is het voor jou, zo'n dag als deze?
1: Ja, voor mij is het eigenlijk vooral een feestje, eigenlijk. Ik vind het gezellig, het is leuk, het is kleurrijk. Wat ik belangrijk vind is het gevoel overbrengen eigenlijk dat iedereen zichzelf zou moeten kunnen zijn.
0: Ja.
1: En om ook een beetje die drempel te verlagen voor mensen die hoe dan ook zichzelf niet kunnen zijn. Of dat voor de buitenwereld vanwege welke omstandigheden dan ook. Of het geloof is of het de vriendenkring is. En ze niet vooral niet aan het worden om daar gelijk voor naar buiten te komen. Maar iemand zoeken om daarmee over te praten, zeg maar. Hoe ze zich voelen.
0: Ja. Je zei net dat er.
1: In Zierikzee is het. Ik heb daar zelf eigenlijk nooit last van gehad. Ik heb vrij lang in die bepaalde kast gezeten. Mm-hmm. En eigenlijk waar je het meeste last van hebt, is dan van de mensen die niet om je heen staan en die een mening hebben, zeg maar. Dus als jij in de kroeg staat en je hoort van mensen die je eigenlijk amper kent, van jij doet het toch met mannen of jij doet toch dit of dat. Ja, dat zijn pijnlijke opmerkingen eigenlijk, omdat je daar zelf eigenlijk mee in de kloot zit.
0: Ja.
1: Dat is meer voor mensen die dichter om iemand heen staan, zeg maar. Laat ik het zo zeggen.
0: Ik wou zeggen, want zo'n dag helpt dan misschien ook een beetje mee voor niet per se de mensen die zichzelf niet kunnen zijn, maar misschien ook de mensen eromheen die meteen een oordeel klaar hebben.
1: Het was ook om het een beetje een soort samen te brengen en dat om die mensen een andere mening te geven. Of daar anders tegenaan te laten kijken, laat ik het zo zeggen.
0: 19 september, dan is het dus weer zover. Je zei al dat er wat mensen af hebben gemeld. Hoeveel aanmeldingen zijn er ondertussen?
1: Volgens mij zijn er voor de Drex zijn er zes aanmeldingen, zes deelnemers. En als er mensen zijn die denken van nou, dit is wat voor mij en ik kan dat, of ik heb al iets klaar liggen, nou, voel je groepen om je nog aan te melden.
0: Aanmelden kan nog steeds.
1: De Playback Show, die zit vol.
0: Oké. Okay. Hoe kunnen mensen aanmelden?
1: Dat zou ik eigenlijk niet eens weten. Volgens mij is er een e-mailadres voor. Maar je kan sowieso naar de Parels van Kordag. Dat is een Facebookpagina.
0: En daar staat meer informatie?
1: Daar staat meer informatie op en ook een mailadres. En er hangen overal flyers en die staan ook op die pagina.
0: Nou, dan moet dat zeker goed komen. De 19e, dan is het dus zover, die drag queen verkiezing. Miss Sherry Grandcru, dankjewel voor nu en veel plezier alvast, hè?
1: Dankjewel en jij nog een fijne uitzending.
0: Komt goed.

0: Shakira en Burna Boy met Die Die.
1: De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!
0: Het is bijna 11:30, tijd dus voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En Martijn van der Werf heeft dat overzicht. Hallo Martijn.
3: Goedemorgen Stefan. Op het Zeeuwse spoor rijden de treinen weer volgens dienstregeling. Het treinverkeer was de hele morgen verstoord vanwege een sein- en wisselstoring tussen Middelburg en Goes. Tot 10:00 vanmorgen moesten treinen daarom langzamer rijden en reden er tussen 10 en 11 helemaal geen treinen vanwege het verhelpen van de storing. Een van de slachtoffers die gisteren is gebeten door een hond was de eigenaar van het dier. De eigenaar werd gisteren aan het eind van de dag gebeten in de Tromstraat in Middelburg. Om aan zijn hond te ontkomen klom de eigenaar op het dak van een geparkeerde auto. De hond viel ook nog een tweede persoon aan. Over de aard van de verwondingen is niks bekendgemaakt. De hond werd uiteindelijk opgesloten in een huis en later gevangen door de dierenambulance. De hond is uiteindelijk ingeslapen. De gemeente Goes wil het gebied bij het NS-station flink gaan vernieuwen. Tijdens een inloopavond konden inwoners reageren op de nieuwste plannen. In het huidige ontwerp komt meer parkeerruimte voor fietsen en veel meer groen. Met het hele project is een kleine 8 miljoen euro gemoeid. Wordt betaald voor het grootste deel door de gemeente zelf. ProRail en de provincie betalen ook een deel mee. En vanaf vandaag wordt er gewerkt aan 3 kruispunten op de N664 tussen Goes en Seerarenskerke. De provincie vernieuwt daar de verkeerslichten en vervangt het asfalt. Ook verdwijnt de afrit naar de parallelweg bij het oude tuincentrum. Die parallelweg wordt omgebouwd tot een fietsstraat. De werkzaamheden duren tot en met eind oktober en kunnen uiteraard voor verkeershinder zorgen. Dan nog het weer in Zeeland. Wordt een bewolkte dag. Vanochtend vallen er nog verspreid wat regen, maar vanmiddag regent het langere tijd. Vanavond ook nog kans op een paar buien. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover dit nieuwsoverzicht van 11:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard terug te vinden op omroepzeeland.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Martijn.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en...

Miles Smith met Nice to Meet You. Dat zeg ik ook tegen jou. Want ja, normaal zit Elsa hier natuurlijk in Goedemorgen Zeeland. Ik kreeg al een berichtje van Nico via onze appnummer 0118-499-999. Hij maakte zich een beetje zorgen en vroeg of Elsa ziek is. Dat is gelukkig niet het geval. Zij heeft vakantie, dus daarom zit ik hier nu. Vandaag, morgen ook nog. Donderdag en vrijdag hoor je Esme Beg. Dus ja, je moet het met ons doen. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk. En zeker nu, want we spelen het spel Check de Plek. Ik geef jou straks een omschrijving van een plek in Zeeland. Aan jou de vraag, zoals altijd, welke plek dat is. Misschien een stad, een dorp, een brug, een tunnel. Het kan echt van alles zijn. Dat is nou zo leuk aan Check de Plek. Goed, de aanwijzing voor vandaag. Het zijn maar twee woorden, dus let goed op. Kort maar krachtig. De aanwijzing luidt, niet versleten. Wat kan dat zijn? Denk er even over na. Niet te lang natuurlijk. Niet versleten. Je mag bellen. 0118-499-999. Nog een keer de aanwijzing. Niet versleten. Bellen kan dus. 0118-499-999. Misschien spreek ik jou zo.

0: Phil Collins met Look Through My Eyes, een gouden ouwe. En ook die hoor je bij Omroep Zeeland natuurlijk. Nieuwe hits, gouden ouwe en ook Zeeuwse muziek. Straks komt er trouwens een Zeeuws lied aan. Maar eerst even belangrijke dingen, want we spelen Check de Plek. Ik gaf jou net een aanwijzing. Niet versleten. Ja, en dat hoort dan bij een plek in Zeeland. En ik ben benieuwd of jij het antwoord weet. We zijn gebeld uit Zoutelanden. Zoutelanden, hallo, met wie?
1: Ja, met Renate.
0: Hallo Renate. Niet versleten, zei ik. En waar dacht je toen aan?
1: Ja, ik dacht Krakemikkies.
0: Oh, en is dat een plek in Zeeland?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nou, ja, het is wel leuk bedacht.
1: Ik dacht alleen het tegendeel van versleten.
0: Ja, op die manier. Ja, ik dacht even in de andere richting.
1: Sorry hoor.
0: Nou, misschien kunnen we er nog eens voor zorgen dat ooit een plaatsnaam wordt in Zeeland.
1: Ja, ik denk het.
0: Dan win je met terugwerkende kracht. Dank voor het bellen in ieder geval hoor. Fijne dag.
1: Oké, dag meneer.
0: Dag hoor. Gaan we door naar Goes. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met hallo Hans. Ja, ik zei niet
2: Nieuwdorp.
0: Nieuwdorp. Hoe kom je daar zo bij?
2: Een beetje Veteranendag. Bevrijdingsmuseum.
0: Mm-hmm. Ja, en natuurlijk niet versleten, dus nieuw.
2: Ja.
0: Je hebt het helemaal goed, Hans.
2: Oh, kijk aan.
0: Zag je dat niet aankomen? Je klinkt verrast.
2: Nee. Ja, goed. Je hebt Nieuwland ook nog.
0: Ja, er zijn natuurlijk
2: waarschijnlijk nog meer.
0: Nieuwe Kerk. Ja, er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden. Maar in dit geval, Nieuwdorp is wel de plek die wij zoeken.
2: Oh, nou, mooi.
0: Dus, nou, van harte gefeliciteerd.
2: Dank je wel.
0: Je hebt nog niks gewonnen. Ja, wel de eer natuurlijk. Dat is heel belangrijk. Maar vrijdag spelen we de finale van Check de Plek. Dan word jij gebeld.
2: Ja,
0: en dan,
2: prima.
0: Dan weer misschien. Gaat het allemaal goed in Goes?
2: Ja hoor, zeker.
0: Ja.
2: Hart van Zeeland, hè?
0: Hart van Zeeland, nou, dat kun je wel zeggen.
2: Ja, Vlissingen het eind. Middelburg de hoofdstad. En Goes is het hart.
0: Goes het hart. Kijk, nou. En het gaat allemaal goed in dat hart van de provincie vandaag.
2: Natuurlijk.
0: Ja?
2: Natuurlijk.
0: Zit je gewoon lekker thuis de radio te luisteren? Of,
2: Ja. Ik ben gepensioneerd, dus ik heb de tijd aan mezelf.
0: Oh, nou, dan is het toch lekker dat je gewoon even lekker om op Zeeland aan hebt staan. En,
2: Heeft ook nadeel natuurlijk, hè?
0: Nou, om op Zeeland luisteren toch niet, hoop ik?
2: Nee. Met pensioen zijn.
0: Ja, wat zijn die nadelen dan?
2: Nou, dat de vakanties in elkaar overlopen.
0: Oh ja, dat is wel vervelend, ja. Dat klinkt heel erg.
2: Ja.
0: Hans, jij hebt dus gewonnen. Vrijdag spreken we je weer. En dan win jij misschien de prijs van de week.
2: Ja, dankjewel.
0: Dank voor het bellen. Fijne
2: dag. Goeiedag.
0: Hoi.

0: Dankjewel, lieve schat.
1: Ik vind het live misschien nog wel beter klinken. Bluff, samen met Hanna May. Tijdens Concert at Sea, de afgelopen editie. Misschien was jij daar wel bij. Heb je dat allemaal gezien? Ja, je hoorde dus die uitvoering van Ik ben niet meer bang. Goedemorgen, je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur. Natuurlijk Check de Plek gespeeld. Hans uit Goes heeft gewonnen. Hij gaat door naar de finale vrijdag. Ja, die lijnen stonden weer roodgloeiend, volop geappt. Morgen natuurlijk weer een nieuwe kans. Dan zit ik hier weer. En natuurlijk iets na 11:30 weer een nieuwe editie van Check de Plek. Ik krijg nog een appje, 0118-499-999 van Wim. Hij zegt, we zijn op vakantie in Bruinisse. Nou Wim, ik wens je heel veel plezier. Hij stuurt er ook nog achteraan dat er nog geen regen is. Of tenminste geen regen hier. Nou Wim, ik ben bang dat het er wel aankomt. Maar goed, weet je, ik hoop dat je gewoon binnen kan zitten en lekker Omroep Zeeland luisteren. Dan hoor je nu America met The Border. Fijn dat je luistert naar Goedemorgen Zeeland.

0: ABC met When Smokey Sings. En daarvoor hoorde je America met The Border. Goedemorgen Zeeland, voor vandaag zit er bijna op. Leuk dat je luisterde en blijf vooral ook luisteren. Michiel hoor je straks met Zeeland Nu. En later vanmiddag vanaf 4 uur Zeeland komt thuis. Michiel, wat heb jij straks allemaal voor ons in petto?
1: Je hoort meer over het Zeeuwse politieke seizoen wat weer gaat beginnen. Staat veel op de agenda, grote dossiers. Denk aan woningnood, kerncentrales, asielopvang, stikstof. Nou, noem het allemaal maar op. Daarom trekken we hem door naar vanmiddag om 17:30 in Zegt U Het Maar. Heb je het gevoel dat Zeeuwse politici eigenlijk weten wat er bij jou speelt? Want het zijn besluiten die veel Zeeuwen direct gaan raken. De stelling waar je zo meteen op kunt reageren. Ik voel mij niet gehoord door de Zeeuwse politiek. Weet eens oneens en jouw verhalen. Benieuwd wat voor jou het grootste onderwerp is dan voor dat politieke seizoen. Kun je laten weten, zometeen om 17:30 in Zegt U Het Maar.
0: Het is een interessante, denk er alvast even over na. En bel dan vooral ook dus 17:30 naar Zegt U Het Maar.

0: wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
0: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. En de politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
14: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Dus jij wil naar Egypte?
4: Ja, met NAV.
3: En waarom NAV?
4: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
3: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
4: Tuurlijk.
3: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
4: Jazeker.
3: Cairo en de piramide?
4: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
3: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
10: Zeeland zet zich schrap voor een nieuw politiek seizoen. Centraal daarin kerncentrales, woningtekort, protesterende boeren en asielzoekerscentra. Wat kunnen we verwachten? Dat hoor je zo in Zeeland nu. En verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Is motocross eigenlijk wel veilig? Er gebeuren regelmatig ongelukken op de crossbaan in Reeland. Toch lijken de crossers zelf zich niet zo'n zorgen te maken. En wat moet je eigenlijk doen als je na een ziekenhuisopname nog niet fit genoeg bent om naar huis te gaan? Zijn er genoeg herstelbedden in Zeeland? We praten erover straks in de Zeeuwse Kamer. Het is 5:05, een hele goede middag. Kerncentrales, het nieuwe busvervoer, de Westerschelde-tunnel die dichtgaat, de provinciale verkiezingen in maart. Het politieke seizoen, het is begonnen. En er staan een aantal belangrijke thema's, zoals je hoort, op de agenda. De politici zijn nu terug van vakantie en schrapen hun kelen en knopen en hun stropdas. Ook commissaris van de Koning, Hugo de Jong, is terug in het provinciehuis en hij verwacht vuurwerk het komende jaar.
11: Commissaris van de Koning Hugo de Jonge, wat wordt het voor een politiek jaar, het seizoen 2026-2027?
12: Ik denk best een heel erg spannend politiek jaar, omdat we natuurlijk nieuwe verkiezingen hebben. Pas in maart 2027, maar toch, je zult de komende tijd gaan zien dat alle politieke partijen daarop een beetje aan het voorsorteren zijn. Maar ook een spannend politiek jaar, omdat we een aantal hele grote politieke dossiers te doen hebben eigenlijk, de komende tijd. Alle colleges van burgemeester en wethouders, die zijn natuurlijk net geïnstalleerd. Die zijn volop bezig met wonen bijvoorbeeld, met het bouwen van nieuwe woningen. Waar komen die? Voor wie bijvoorbeeld? Dat zal een levendig debat gaan worden. Bereikbaarheid. De Westerschelde-tunnel moet worden gerepareerd. Daardoor zullen we weer eens opnieuw worden bepaald bij hoe lastig soms de bereikbaarheid is in Zeeland. Hoe groot de afstanden zijn. Hoe moeilijk het soms gaat ook met het openbaar vervoer. Dus ik denk dat dat een levendig thema gaat worden.
11: Ik denk dat heel veel Zeeuwen ook denken van, wordt er nou eindelijk eens een keer een besluit genomen over die kerncentrales?
12: Ja, want dat speelt natuurlijk al heel erg lang. En al best vaak hebben we gedacht, nou, dit zou wel eens het jaar kunnen worden dat besluit wordt genomen. Maar nu, naar het zich laat aanzien, gaat dit komende politieke jaar toch wel echt het jaar worden waarin dat besluit inderdaad gaat vallen. Hè? Eerst moet die keuze worden gemaakt van, wordt het Zeeland, wordt het Groningen? Ja, en daarna gaat natuurlijk die onderhandeling plaatsvinden en wij verwachten dat in de eerste helft van volgend jaar dat besluit echt gaat vallen voor de voorlopige locatiekeuze. En of het er komt en waar het er komt, dat is natuurlijk aan het kabinet. Maar het is aan Zeeland om met het kabinet over de voorwaarden te onderhandelen, waaronder dat ze eventueel mogelijk zou zijn, zodat we ook met elkaar een aantal kansen kunnen benutten. He, natuurlijk, we zijn denk ik ook wel bezorgd van wat gaat het allemaal wel niet betekenen als dat bij ons in de buurt komt. Maar ik denk ook dat heel veel Zeeuwen en heel veel Zeeuwse politieke partijen toch ook wel de kansen zien van, ja, stel dat het komt, ja, dan zou dat ook zomaar wel eens een magneet kunnen zijn voor nieuw talent bijvoorbeeld. Of een magneet kunnen zijn voor nieuwe mogelijkheden ook weer voor nieuwe bedrijvigheid. Hè? Dus ja, de meeste Zeeuwen zien er toch ook wel kansen in als er op een goede manier wordt gekozen.
11: En als er dan eindelijk een besluit wordt genomen, want Zeeland wordt al jaren aan het lijntje gehouden, in die zin dat we iedere keer horen voor de zomer, na de zomer, eind dit jaar, begin volgend jaar, en nu is het bericht alweer van ja, de eerste helft van 2027, terwijl eigenlijk werd gezegd, na de zomer van 2026 komt het besluit. Ja, dus we worden maar telkens aan het lijntje gehouden.
12: Ja, en ik denk dat dat ook gewoon een uiting is dat de Haagse politiek het ook gewoon ingewikkeld vindt om dat besluit te nemen. Het gaat natuurlijk over een hele grote ruimte. En om dat goed in te passen in de ruimte, maar ook in te passen op het elektriciteitsnet, dat valt nog niet mee. En wat de taak is voor de Zeeuwse overheden, voor de Zeeuwse politiek bestuurders, is om te zorgen dat als ze er komen, dat Zeeland daar maximaal van profiteert.
10: Zegt Hugo de Jong over het komende politieke jaar en wat betreft die kerncentrales. Het kabinet neemt pas volgend jaar een keuze over de voorlopige locatie. Het is een sport waarbij de snelheden oplopen, de sprongen steeds groter worden en waar de omstandigheden een cruciale rol spelen. Het gaat over motocross. Bij de baan in Rilland gebeuren er met enige regelmaat ongelukken waarbij zelfs een traumahelikopter aan te pas moet komen. Maar de crossers zelf die maken zich geen zorgen om de veiligheid op de baan, hoorde verslaggever Misha Tromp.
13: Feline, vandaag op training hier in Rilland. Hoe is dat?
14: Ja, hartstikke leuk. Gewoon, ja, ik vind de bochten, die pak ik het hardste. En ik vind het leuk om te springen, gas geven en plezier maken, hè. Ja. Dat is het. Ja, het is een mooie, lange baan. Ene deel is zand, andere deel is hard. En daar ben ik ook wel goed in.
13: Hoe anders is deze baan vergeleken met andere banen hier in Zeeland?
14: Ja, het is geloof ik een van de langste banen van Zeeland. En het is het dichtst bij voor mij. En als je goed wilt trainen, dan is dit zeker wel een baan waar veel op leert.
13: Ja. Tijdens deze training zijn er ook mensen van de EHBO aanwezig. Er zijn vlaggers aanwezig. Vind je dat ook fijn dat dat ook aanwezig is bij zo'n dag als vandaag?
14: Ja, zeker. Want Zeeland is ook de langste baan waarschijnlijk. Maar ook best wel een moeilijke baan. Er vallen ook veel mensen hier zo, veel helikopters. Traumahelikopters zijn er al gekomen. En ja, het is een risico van het sport, hè. Ja.
13: Wat doet dat dan met jou als je dan al hoort dat er dan zo vaak traumahelikopters nodig zijn?
14: Ja, ik doe er niet zoveel mee. Nee. Gewoon gas blijven geven en als je valt, ja, hopen dat het goed komt, hè. Ja.
13: Maar je valt wel hard met dat soort snelheden, denk ik.
14: Het ligt eraan. Soms kan je heel dom vallen en alles breken. En de ene keer val je hard en dan breek je niks. Ja.
13: Maar in ieder geval genoeg hulp aanwezig om ervoor te zorgen dat jij met een gerust hart de motor op kan.
14: Ja, dat zeker. Dat is heel goed geregeld hier zo.
13: Joran, je was net lekker aan de motor aan het sleutelen. Je bent vandaag aan het trainen.
15: Ja, klopt. Ja, mijn ketting wat aanspannen. Je moet de motor onderhouden, dat hij goed blijft.
13: Vandaag dus op de baan in Rilland. Wat maakt die baan nou zo mooi?
15: Ja, ik vind het een prachtige baan. Je hebt te onderhouden het heel goed dat je heel veel sporen en prachtige bergen hebt. Dus ja, ik rij er heel graag. Ja.
13: Wat vind je van de veiligheid op deze baan? Is dat ook anders dan op andere banen waarop jij crost?
15: Ja, ik vind van wel. Ik vind dat ze hier meestal wel voldoende vlaggenman hebben om, om het veilig te laten gebeuren. Als er iemand valt, dat ze zeker klaar zijn.
13: Zie je dat ook wel eens bij andere banen, dat ze ook EHBO en zijn vlaggers hebben?
15: Ja, en de meeste wel, maar ook niet allemaal. Dus ik vind hier wel zeker voldoende.
10: De volgende wedstrijd op de banen in Rilland is op 26 september.

0: Winans en I Wanna Be The Only One. Het is 11:15 op je dinsdagmiddag. Sjoe Gennaert, die houdt het weer voor ons vandaag in de gaten. Sjoe, goedemiddag.
1: Zeker, goedemiddag.
0: En als jij dan naar buiten kijkt en als we allemaal naar buiten kijken, zien we dat het ineens grijs en grauw is geworden.
1: Ja, grijs was het meteen al inderdaad vanochtend vroeg door dat front wat aan het naderen is en ook inmiddels voor een deel is gearriveerd met wel schaars opklaringen, maar dat was natuurlijk geen vergelijk met gisteren. Ja, dat front van vandaag dat dan loopt vanaf Normandië over het Nauw van Calais tot aan Noord-Holland, zeg maar, over zee dus. Dat komt langzaam over onze regio en het zal ook terrein winnen, dus gaandeweg vanmiddag komt er overal wat regen en of motregen bij. Zeker in het tweede stuk van de middag. Nu beperkt zich dat vooral tot Walcheren, West-Vlaanderen en een stukje Schouwduiveland. Maar er kan toch redelijk wat vallen. Tot in het begin van de avond, zo 5 mm of iets meer, is zeker wel mogelijk. Het blijft dus overwegend bewolkt, zeg maar zonloos een beetje gaandeweg de middag. Met een temperatuur nu van 18 graden aan zee tot net aan boven de 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Maar er gaat uiteraard wat vanaf als het overal begint te regenen. In de regen zal het een graad of 17 zijn. En de wind is een beetje variabel in kracht. Dat is nu even wat minder. Windkracht 2 tot 4, maar de wind zal wel toenemen en wordt aan zee af en toe windkracht 6. Dus een toch al regenachtige middag zit eraan te komen, of is begonnen, beter gezegd. En vanavond zijn er dan eens nog enkele buien. De wind draait naar west tot noordwest. Er kan enkele flinke buien bij zijn. Trouwens, dat ook nog eventjes. En later is het dan droger met een paar opklaringen. En vannacht nog een enkele bui. Bij minimumtemperaturen overigens van 12 in Zeeuws-Vlaanderen tot 15 à 16 graden vlak aan zee.
0: Oké, dat is vanavond, vannacht en ook vandaag. Dan vooruitkijken naar morgen en de komende dagen.
1: Ja, de komende dagen een beetje een soort van typische afwisseling van septemberdagen. Met dan weer eens een mooie periode met flinke opklaringen. Dan een dag met een beetje regen, zonder veel regen overigens. De meeste regen valt later vandaag. En dan weer een dag met weer wat meer zon en zo goed als droog weer. Dat is het programma van de komende dagen. Opklaringen zijn er dus vannacht al. Die geven morgenochtend vrij mooie zonnige periode. Ook wat stapelwolken. En gaandeweg de dag is er dan kans op enkele toch wel lokaal pittige buien, denk ik. Klein kansje op onweer ook. Wellicht ook een enkele hagelbui, maar het regent dus niet constant. Regen is ook maar kortdurend. En de wind is behoorlijk stevig met windkracht 4 tot 6 morgen. Uit west tot noordwest bij een maximum van 17 tot 19 graden. En donderdag is dan weer een zo goed als droge dag met mooie zonnige periode. Matig windje. Vrijdag valt er af en toe een klein beetje regen, maar dus zeker niet veel. En zaterdag zou er weer zo goed als droog moeten zijn.
0: Oké, Sjoe Gennaert, dankjewel.

0: Lefty en Basten hier bij Omroep Zeeland. Steeds meer slachtoffers kloppen aan bij het Centrum voor Seksueel Geweld. Verspreid over het land zijn 16 locaties waar onder meer de GGD, artsen, advocaten en de zedenpolitie onder één dak zitten. Je kun je met of zonder afspraak binnenlopen na een nare ervaring en krijg je hulp. Alleen al in Amsterdam deden ruim 800 mensen dat sinds de oprichting in oktober 2024.
1: Kijkend naar dit jaar al zien we echt procentueel ook een stijging van mensen die aankloppen bij ons voor hulp.
2: En hoe verklaart u dat?
1: Omdat meer mensen ons weten te vinden, de laagdrempeligheid en ook omdat ze hier kunnen binnenlopen, zonder of met afspraak.
3: Ja, ik had wel meteen het idee dat ik op een goede plek was. En de warmte van mensen die meteen meeleven was ook heel belangrijk.
0: Het Centrum voor Seksueel Geweld zegt bij AT5 dat het aantal vrouwen dat zich meldt nog maar het topje van de ijsberg is. Vandaag start de week van lezen en schrijven om extra aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. 1 op de 5 Nederlanders heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. In Katwijk is dat zelfs 1 op 4. God ook voor deze vrouw.
4: Ik moest van Dongen naar Tilburg voor de eerste keer met de bus. Nou, ik kan je vertellen, ik kwam in Eindhoven uit.
2: En dan, omdat je niet kan lezen waar je eruit moet.
4: Ja, en ik was ook toen nog niet zo van de chauffeur van... Kun je zeggen wanneer ik moet daar en daar zijn? Kun je zeggen wanneer ik eruit moet? Dat durfde ik toen niet.
2: Want je schaamt je dan?
4: Ja.
0: Maar nu is ze al jaren taalambassadeur en helpt ze anderen. Het verhaal van Luke Hartog heb je ongetwijfeld meegekregen. Hij krijgt wereldwijd veel lof voor zijn heldendaad. Hij redde zaterdag tijdens een race in Shanghai een andere coureur, want hij is zelf een Nederlands coureur, uit een brandende auto met gevaar voor eigen leven. Hartog die sloopt een deur, probeerde met een brandblusser de vuurzee te bestrijden. Het trok de gewonde coureur uit het brandende wrak. Hij hoefde daar geen seconde over na te denken.
5: Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn. Ik wist met zo'n klap en zo'n... Dat iemand niet in de mogelijkheid zou zijn om zelf daar uit te kunnen klimmen.
6: Maar er waren ook mensen die doorreden.
5: Dat klopt. Er zijn uiteindelijk heel veel mensen doorgereden. Maar ik denk gelukkig na vandaag dat niet meer het geval gaat zijn.
0: Nee, de coureur ligt nog in het ziekenhuis met een hoop botbreuken en een gekneusde long. Hartog die krijgt reacties van over de hele wereld, ook van Max Verstappen. En die zegt eigenlijk dat Milroy, die coureur waar het om gaat, het waarschijnlijk niet had overleefd zonder het optreden van Hartog. Dat is nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Zometeen een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. Hier bij Omroep Zeeland, na Bruce Springsteen. Dit is Hungry Heart.

0: Ellie Goulding en Love Me Like You Do. Het is 12:30, zometeen in de Zeeuwse Kamer. Het gaat over herstelbedden na ziekenhuisopnames. Zijn er eigenlijk genoeg van in Zeeland? Hoor je zometeen, net als het laatste Zeeuwse nieuws. Martijn van der Werf heeft het voor je.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 12:30, het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Als gevolg van een stroomstoring in het centrum van Middelburg is de brandweer vanmorgen meerdere keren opgeroepen voor liftopsluitingen, waaronder ook in een hotel. De stroomstoring, die uiteindelijk maar een half uur duurde, is veroorzaakt in het station van Stedin, waar gewerkt werd. Hoeveel huishoudens er getroffen zijn door de storing, is niet bekend. Een van de slachtoffers die gisteren is gebeten door een hond was de eigenaar van het dier. De eigenaar werd gisteren aan het einde van de dag gebeten in de Tromstraat in Middelburg. Om aan zijn hond te ontkomen klom de eigenaar op het dak van een geparkeerde auto. De hond viel ook nog een tweede persoon aan. Over de aard van de verwondingen is niks bekendgemaakt. De hond is uiteindelijk opgesloten in een huis en later gevangen door de dierenambulance en is uiteindelijk ingeslapen. Het wordt een spannend politiek jaar volgens commissaris van de Koning Hugo de Jonge. Dit zegt de Jonge vanwege de Provinciale Statenverkiezingen die in maart volgend jaar zijn en vanwege gevoelige dossiers die nog op tafel liggen, zoals de stikstofplannen en de mogelijke komst van de kerncentrales. Over beide dossiers moeten nog beslissingen worden genomen. En verkeer tussen Goes en Sierarenskerk moet de komende weken rekening houden met hinder. De provincie is tot eind oktober bezig met het vervangen van verkeerslichten op de drie kruispunten op de N664. Ook wordt het asfalt op die plekken vernieuwd. De parallelweg naast de weg verdwijnt en wordt omgebouwd tot een fietsstraat. Dan nog het weer in Zeeland. Wordt een bewolkte dag. Er valt vanmiddag ook nog regen voor een langere tijd. Vanavond ook nog kans op enkele buien. En dit alles bij een krachtige zuidwestenwind. En het wordt uiteindelijk 18 tot 20 graden. En tot zover meer nieuws uiteraard op omroepzeeland.nl en natuurlijk ook in onze app.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
2: Zong ze zelf al I knew it, I knew you hier bij Omroep Zeeland. 8:08, de hoogste tijd voor de Zeeuwse Kamer. Ja, wat als je na een ziekenhuisopname niet fit genoeg bent om naar huis te gaan? Is er dan ergens plek voor je waar je tijdelijk kunt herstellen? Want een ziekenhuisbed bezet houden, dat is duur. Maar waar kom je dan terecht? Soms toch niet in de buurt van je huis en familie, horen we wel eens. Maar hoe komt dat precies? Nou, we gaan erover praten in de Zeeuwse Kamer met drie gasten vandaag. Linda Keming, zij is lid van, van de Raad van Bestuur van het ADRZ. Ja, Wilaert, namens Zorg in Balans. En Rian Schout van het Zorgcoördinatiecentrum Ouderen. Welkom, fijn dat jullie er zijn allemaal. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Om bij jou te beginnen, Rian, om over dat zorgcoördinatiecentrum te beginnen. Jullie hebben een overzicht van waar welke bedden beschikbaar zijn. Kun je kort uitleggen van wie dan zich kan aanmelden? Daarvoor, hoe gaat dat in zijn werk?
3: Dit is dus inderdaad juist bedoeld om op één plaats te kunnen laten zien welke plaatsen er beschikbaar zijn voor mensen die nazorg nodig hebben. Dus wij hebben aan de ene kant hebben wij zicht op de beschikbare bedden. En langs de andere kant zijn wij één centraal punt waar al die aanmeldingen binnen kunnen komen. En op die manier kunnen wij in ieder geval die vraag en dat aanbod aan elkaar koppelen.
2: Ja, wat eerder dit jaar waren er landelijk berichten dat het aantal oudere patiënten dat niet naar huis kan groeit. En dat er in verpleeghuizen ook geen plek is. En dat ze dus langer in een ziekenhuis moeten blijven. Hoe is die situatie in Zeeland eigenlijk?
3: Ja, die is wisselend. Dat is eigenlijk een beeld dat elke dag anders is. Er zijn helaas verschillende momenten in het jaar geweest dat het niet allemaal op elkaar paste en dat de mensen langer in een ziekenhuis moesten blijven liggen waar ze eigenlijk niet thuis horen.
2: Nee, wat ik net zeg, een ziekenhuisbed is duur natuurlijk. Hoe komt het eigenlijk, want we horen ook regelmatig dat mensen dan ergens ver van hun familie, soms op een ander eiland, ineens moeten verblijven. Hoe kan dat?
3: Ja, dat zijn de moeilijke beslissingen die je met elkaar daarin moet nemen. Aan de ene kant, iemand die niet op het juiste bed ligt, krijgt ook niet de zorg die eigenlijk daarvoor nodig is. Dus dan is het soms de afweging van, is er geen bed dichtbij beschikbaar dat wel passend is? En dan zal je soms ook een bed moeten kiezen dat iets verder weg is.
2: Ja.
3: En natuurlijk probeer je er altijd naar te kijken en tegemoet te komen aan de wensen. Maar dat lukt niet altijd.
2: Nee, soms is het niet anders mogelijk dan. Maar begrijp ook dat er pieken in de aanvragen zijn. Het is bijvoorbeeld vorst, want dan heb je veel valpartijen. Je hebt de hittegolven, griepgolven. Wat doen jullie dan op zo'n moment?
3: Nou, die zijn er zeker. Hè. Net zoals er momenten zijn dat het allemaal redelijk goed loopt, zijn er ook wel momenten waarin er wel een meerdere wachtende zijn, of dat het toch wel elkaar, dat het wel aan het opstoppen is. Ja, dan komt juist de samenwerking goed naar voren volgens mij. Dat betekent op tijd schakelen met elkaar, informeren en ook wel extra capaciteit proberen vrij te maken om toch ervoor te zorgen dat die mensen toch naar de juiste zorg toegewezen worden.
2: Ja, wat komt het wel eens voor dat je dan nee moet zeggen tegen een ziekenhuis dat het gewoon niet lukt?
3: Ja, nee in de zin van het lukt niet direct. Ja, dat gebeurt. Dus dan is het wachten totdat er een bed beschikbaar is.
2: Maar het is frustrerend, denk ik, aan beide kanten.
3: Dat is voor iedereen, voor de patiënt als eerste, maar ook voor die zorgaanbieders is dat ook heel vervelend. Ja, klopt. Ja.
2: Linda Keming van het ADRZ. Wat merken jullie? Groeit het aantal ouderen dat niet direct naar huis kan?
4: Het aantal ouderen dat niet naar huis kan is best hoog. En het is heel erg wisselend. Ik denk dat het wel gegroeid is in de afgelopen tijd. En we verwachten ook dat het zal groeien. Wij hebben nu gemiddeld over het jaar 17 mensen die eigenlijk op de verkeerde plek zijn. Maar we hebben ook wel eens 40 mensen. En eerder dit jaar zelfs een keer 50 mensen die op, wij noemen dat, een verkeerd bed liggen. Het is natuurlijk een hele lelijke term. Wat we daarmee bedoelen is dat deze patiënten andere zorg nodig hebben dan wij bieden in het ziekenhuis. Het ziekenhuis is er voor onderzoek en behandeling van zieke mensen. En als dat klaar is en je hebt revalidatie nodig of verzorging nodig, wordt dat veel beter gedaan op een andere plek dan bij ons. Dus de zorg die je dan nodig hebt, kunnen wij eigenlijk niet leveren. En tegelijkertijd kunnen we iemand anders die zorg wel nodig heeft, misschien niet opnemen, niet behandelen.
2: Want ergens denk je in het ziekenhuis ben je op de juiste plek, maar dan houdt het voor jullie ook enigszins op en zeg je ergens anders ben je toch beter af.
4: Zeker. Je bent niet voor alle situaties in het ziekenhuis op de beste plek. Gelukkig hebben we het in Nederland zo georganiseerd dat je bijvoorbeeld in een revalidatieplek of een verpleeghuisplek die zorg kan krijgen die sommige mensen nodig hebben, die waar wij niet van zijn. En die wij ook niet zo goed bieden als een andere partij.
2: Kunnen we geen andere term verzinnen voordat we op een verkeerde plek liggen of die verkeerd bed, de situatie. Het klinkt gek inderdaad, hè?
4: Het klinkt ook gek. We hebben het tegenwoordig over een succesvol ontslag. Op het moment dat jij een andere plek nodig hebt, dat je dat ook krijgt. Dat is een veel mooiere term.
2: Ja, precies. Nou, dan houden we die er maar in, denk ik. Langer patiënten in het ziekenhuis houden, dat betekent toch niet dan dat het geld in die zin stopt voor het ziekenhuis? Want het ziekenhuis krijgt daar toch wel gewoon het geld voor?
4: Je krijgt daar ook bekostiging voor. Overigens is dat minder dan voor patiënten die we behandelen. Maar het gaat ons veel meer om de kwaliteit van zorg. Het is niet goed voor deze patiënt. En het is niet goed voor die andere patiënt die dat bed nodig heeft om zijn behandeling te krijgen. Dat is eigenlijk veel meer waar wij met elkaar over praten. Om dat zo goed mogelijk te doen. En dan zeggen wij ook in het ziekenhuis, het is misschien niet altijd de plek die het dichtstbij is. Dat kunnen we niet altijd bieden met elkaar. Nee. Maar wel een plek die passend is. Die het beste is voor deze situatie.
2: Om toch heel even in dat

0: revalideren.
1: Maar om het toch een klein beeld van te krijgen, hebben we het over honderden euro's? Gaat het over duizenden euro's per dag?
0: Honderden euro's, ja.
1: Even over dat coördinatiecentrum waar we Rian net al over horen. Hoe belangrijk en hoe bijzonder is dat eigenlijk, Linda, dat we dat hebben in Zeeland?
0: Ja, het is hartstikke belangrijk dat we dat hebben. Het is ontstaan in COVID-tijd. Toen moesten we ineens zoveel organiseren dat dit bedacht is. En gelukkig is dat blijven bestaan. Want het alternatief is dat het ziekenhuis elke instelling afzonderlijk moet gaan bellen. Met de vraag, heb je een plaats voor deze patiënt met deze behoeftes? En dat hebben we nu gecoördineerd op deze manier, zodat wij ook onze aanmeldingen op één punt kwijt kunnen en veel meer onderling ook het overzicht hebben van de plaatsen en de vragen die er zijn.
1: Ja, maar belangrijk dus, hoor ik.
0: Heel belangrijk.
1: Ja, ja, Wilaert, bestuurder van zorgorganisatie Amarijn en ook bestuurder van de Zorg in Balans, dus de club die de ouderenzorg in Zeeland probeert toekomstbestendig te maken. Dat even vanuit je rol als directeur van een verpleeghuis, merk jij dat er bij jullie meer ouderen ook voor zo'n tijdelijke opname geplaatst worden?
2: Ja, zeker. Dat merken we. De vergrijzing neemt natuurlijk echt meer dan evenredig toe. En wij zien dat ook al natuurlijk begint bij de thuissituatie. Hè. Mensen blijven natuurlijk heel lang thuis. Dat wordt ook door ons wel gestimuleerd om dat te doen. Maar dan zie je dat het op een gegeven moment niet meer kan. Dan is het gewoon niet meer houdbaar door allerlei redenen. En dan wil je natuurlijk heel graag dat er een plek komt, een passende plek, voor iemand in het verpleeghuis of in de revalidatie of waar dan ook. En dat is echt een hele puzzel om dat voor elkaar te boksen. En we doen elke dag ons best om dat zo goed mogelijk te realiseren. En dat lukt, over het algemeen lukt dat ook wel. Maar ja, dat is best heel ingewikkeld.
1: Maar geeft het ook wel eens problemen?
2: Soms is het ook een probleem, absoluut. Dat je inderdaad iemand nog niet kan opnemen waarvan je eigenlijk vindt dat het wel moet gebeuren. En dan is inderdaad het contact met het coördinatiepunt ook van belang. Om te kijken op welke plek zou dat dan haalbaar zijn. Liefst natuurlijk in de woonomgeving van iemand zelf. Ja. Maar als dat onverhoopt niet kan, ja, dan zijn we toch blij dat het op een andere plek, in een ander verpleeghuis, wel lukt.
1: Ja, dan even naar Zorg in Balans. Er zijn 8 crisisbedden non-stop toegewezen aan Zeeland. Ja. Is dat genoeg?
2: Ja, dat is ook een beetje afhankelijk van het moment. Hè. Zoals we net al besproken hebben, het is volatiel, dus het beweegt. En soms is 8 genoeg. En dan zijn er zelfs misschien wel 2 die leeg liggen ergens. Maar het kan ook zo zijn dat er een piek is. Dus wij zijn wel met elkaar in gesprek. Voortdurend en ook met de zorgverzekeraar om te kijken of die 8 of dat toereikend is, medegelet op het feit dat natuurlijk inderdaad de vergrijzing toeneemt.
1: Ja, maar wat denkt u de richting de toekomst? Blijft die 8 voldoende of moet het wel groeien?
2: Ik denk dat het eerder meer dan minder zal worden, maar een exact aantal, dat hebben we nog niet in beeld.
1: Nee. Dan komen we toch weer op het kostenplaatje uit. Wie betaalt die bedden?
2: Uiteindelijk heb je in het Nederlandse stelsel heb je 2 systemen. Je hebt de WLZ en je hebt de ziektekostenverzekering. En je zou kunnen zeggen, vanuit die 2 systemen wordt het gefinancierd. En wij, het is vrij technisch, dat zullen we nu niet bespreken, maar wij weten dan op welke manier we cliënten moeten adviseren, naar welk loket ze moeten gaan, om te zorgen dat ze die betaaltitel of die indicatie, dat ze die krijgen.
1: Ja. We hadden het net al, hè, over het coördinatiecentrum en de hoe fijn het is in Zeeland. Is het volgens jou ook bijzonder dat we dat hebben?
2: Ja, het is wel heel mooi dat we dat gebouwd hebben een aantal jaar geleden. Dus zoals net gezegd door de collega's. Het is ook in ontwikkeling. Dus we proberen het ook nog steeds beter en rijker te maken. Zodat ja, dat voor de transfers, om het zo maar te noemen, nog beter werkt dan dat het op dit moment werkt.
1: Ja, dan horen we van jou al, hè, als het in de toekomst gaat veranderen, dan eerder meer bedden dan minder crisisbedden. Linda, hoe kijk jij naar de toekomst?
0: Wij schatten in dat we meer zorgvraag gaan krijgen, ook in de ziekenhuizen en ook in de verzorgingshuizen. En we schatten in dat we minder personeel zullen hebben. Want dat gebeurt met de vergrijzing in Zeeland. Dus we zijn ook met elkaar bezig om na te denken, kun je ook nog op andere manieren zaken organiseren? Door digitalisering, door dingen te automatiseren. Ik vind een heel mooi voorbeeld in ons ziekenhuis. De Academie voor Zelfzorg, zoals we die noemen. Soms is het zo dat iemand weinig hulp nodig heeft, iets net niet zelf kan en daardoor niet naar huis kan. Maar dat wel kan leren of de mantelzorger, een partner of een dochter of een zoon die dat zou kunnen leren. En dat iemand dan toch naar huis kan zonder thuiszorg. Ja, dat zijn van die voorbeelden. En dan moet dat haalbaar zijn. Het moet kwalitatief natuurlijk goed zijn. Maar als je dat kunt regelen, dan kan je ook weer meer. En voor patiënten is het heel fijn om thuis te zijn.

0: waar dat kan. Dat is toch de beste plek.
1: Ja.
0: En als je dat kunt organiseren in plaats van nog 3 dagen blijven liggen. Dat is heel waardevol. En die dingen proberen we ook met elkaar te bedenken.
2: Zeker.
0: En dat kan zijn voor ons als ziekenhuispatiënten naar huis kunnen. Maar het kan ook zijn voor patiënten die anders naar een plek moeten of thuiszorg moeten hebben. Die iets moeten leren zelf doen, zodat ze het nog wat langer zelf kunnen.
1: Nou, het zal niet in elke situatie mogelijk zijn. Maar waar het kan, is dat natuurlijk heel handig. Want dan voorkom je weer dat iemand ergens anders naartoe moet. En toch fijn naar huis kan gaan.
2: Ja, dus heel goed dat Linda dat zegt. Eigenlijk is dat het kernvraagstuk is eerder personeel dan bedden, zou je kunnen zeggen. En ja, de schaarste van het personeel brengt met zich mee dat het echt soms kritisch is om de passende zorg te verlenen. En dan is het fijn als je via zelfzorg, via eigen regie of positieve gezondheid, mensen adequaat zelf hun eigen dingen laten doen, voor zover dat natuurlijk mogelijk is.
1: Ja.
2: En dat, ik denk, dat is het begin van de keten. En eigenlijk moeten we ook met elkaar, dat zijn we ook aan het doen, aan het begin van de keten ook veel meer acties zetten om te voorkomen dat het in die achterkant van die keten, dat het daar gaat stokken.
1: Oké, maar we horen dus eigenlijk, het probleem zit hem niet zozeer in de bedden, maar in het personeel. Hoe kijk jij, Rian, vanuit het zorgcoördinatiecentrum daarnaar?
3: Nou, dat is wat je inderdaad wel ziet. En ik vind het wel heel mooi dat we dat in gezamenlijkheid bespreken. Dat we ook naar de toekomst kijken. Dat we juist proberen te voorkomen om die kritische situatie, dat die plaatsvindt of zo min mogelijk plaatsvindt. Want ja, helemaal eens met de mensen die hiervoor hebben gesproken. Iedereen die thuis verder kan herstellen, die zal daar veel beter bij zijn dan in een opgenomen situatie.
1: Ja, hoe zie je de toekomst voor je van het zorgcoördinatiecentrum?
3: Nou, wij zien in ieder geval wel het nut en de noodzaak. En wij denken dat wij met de samenwerking die er nu is, dat we het ook verder kunnen uitbreiden. We zien bijvoorbeeld dat thuiszorg zo'n schakel is die een hele belangrijke onderdeel zou kunnen zijn om mensen thuis te kunnen laten blijven of sneller naar huis te kunnen laten gaan. En we zijn nu ook in een gesprek met elkaar om ook dat stukje toe te voegen aan het coördinatiecentrum. Om daar ook ondersteuning in te gaan bieden.
1: Ja, zodat iedereen uiteindelijk meedoet.
3: Ja.
1: Belangrijk. Dank om daarover te praten hier in de Zeeuwse Kamer. Linda Kemink, Rian Schot hoorde je net en Jaap Wielaert. Dank voor jullie komst en veel succes met alles.
3: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar een toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, het is 1 uur geweest. Zometeen een muziekmiddag met Elias. Eerst even kijken naar de weg. Want er zijn vertragingen gemeld in en rondom Zeeland. Op de N57 van Middelburg naar de Brouwersdam. Daar is voor de Oosterscheldekering een file van 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is daarom afgesloten. Hou rekening met vertraging. Er staat ook stil op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen voor Bergen op Zoom Noord. Een file van 3 kilometer. Daar 5 minuten optellen bij je reistijd.
12: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
13: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
14: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
13: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
15: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten. Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl. Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
19: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
18: En voor Harold met een staalopstoel.
20: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
21: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
23: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
22: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
23: De olifanten van Botswana, NRV.
22: Of luipaarden in Sri Lanka.
23: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
21: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Atomic Kitten. Het avontuur begon in 1998 in Liverpool. Toen deze band werd opgericht door een van de bandleden van Orchestral Maneuvers in the Dark. Ja, en dit is gewoon een samengestelde band natuurlijk. Dat gebeurde wel vaker. Ze hadden best wel wat hits in de loop van de jaren. Bijvoorbeeld deze Hole Again. Maar ook twee keer een cover. Eternal Flame and the Tide is High. En daarmee zijn we deze muziekmiddag begonnen. Het is 8 september. Omroep Zeeland. Straks Simply Red, Ilse de Lange. En ik ga weer een kort fragment laten horen van een hit die verderop in deze uitzending wordt gedraaid. En dan kan je dus weer even meeraden.

Mick Hucknall, de zanger van Simply Red, schreef dit liedje toen hij 17 jaar was. En hij zat toen in een punkband. Hoe anders is de muziek jaren later geworden? Dit was Holding Back the Years van het debuutalbum van Simply Red. De nieuwe van Ilse de Lange heet Something Good. En wat is die good?

When the heartache is over. Ja, telkens als ik het liedje hoor, dan denk ik, die tekst had ik zelf ook wel kunnen schrijven. Maar dan zegt mijn vrouw altijd, doe het dan. When the heartache is over van Tina Turner. Straks het Zeeuwse nieuws. We gaan je op de hoogte brengen van wat er speelt in Zeeland. Ja, en in het tweede half uur van deze uitzending hoor je sowieso deze hit. En de vraag is, welke plaat is dit? Wel een heel kort fragment vandaag hoor. Nou, misschien weet je het gelijk of moet je er nog even over nadenken. Ik ga hem straks nog even laten horen hoor, dat fragment.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren in Zeeland.nl.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, 1:30, het Zeeuwse nieuws. Ik ben Martijn van der Werf. Het centrum van Middelburg kampt nog met de gevolgen van een stroomstoring van eerder vandaag. Die storing, veroorzaakt door werkzaamheden in een kast van Stedin, duurde maar 1/2 uur, maar daardoor zijn er nu nog wel problemen met niet werkende verkeerslichten in het centrum. Eerder werd de brandweer meerdere keren opgeroepen voor mensen die opgesloten zaten in een lift. Een van de slachtoffers die gisteren is gebeten door een hond was de eigenaar van het dier. De eigenaar werd gisteren aan het einde van de dag gebeten in de Trompstraat in Middelburg. Om aan zijn hond te ontkomen klom de eigenaar nog op het dak van een geparkeerde auto. De hond viel ook nog een tweede persoon aan. Over de aard van de verwondingen is niks bekendgemaakt. De hond werd uiteindelijk opgesloten in een huis, later gevangen door de dierenambulance en is uiteindelijk ingeslapen. En het wordt een spannend politiek jaar volgens commissaris van de Koning Hugo de Jonge. Dit zegt de Jonge met het oog op de provinciale statenverkiezingen in maart volgend jaar. En vanwege gevoelige dossiers die nog op tafel liggen. Zoals de stikstofplannen van het kabinet en de mogelijke komst van kerncentrales. Over beide dossiers moeten nog beslissingen worden genomen. En de provincie is op zoek naar mensen die willen meewerken aan een onderzoek naar de luchtkwaliteit in de kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen. De bedoeling is dat mensen met een speciaal kastje fijnstof gaan meten in de buitenlucht. De gegevens moeten de provincie en de gemeente een beter beeld geven van de luchtkwaliteit en moeten helpen om verbeteringen door te kunnen voeren. Dan nog het weer in Zeeland. Vanmiddag trekt een regenfront over en vanavond pas weer droge periode met nog steeds kans op buien. Verder staat er nog een krachtige zuidwestenwind en wordt het maximaal 18 tot 20 graden. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 1:30 bij Omroep Zeeland. Meer nieuws uiteraard op omroepzeeland.nl en natuurlijk in onze app. En dan gaan we naar de situatie op de weg. ANWB Verkeersinformatie bij Omroep Zeeland. De N57, Middelburg richting de Brouwersdam. Tussen Vrouwenpolder en de Oosterscheldekering staat de file van 2 kilometer. Vertraging van ruim 31 minuten. Nou, gewoon ruim 30 minuten dus. Door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht. Daarom ook de andere kant op. De N57, Brouwersdam richting Middelburg. Tussen Burghaamsteen en de Oosterscheldekering staat inmiddels een file van 4 kilometer. Door datzelfde ongeluk met een vrachtwagen. En de weg is daar dus dicht. Ja, een omrijden is dus eventjes niet mogelijk. Want de Zeelandbrug die is natuurlijk ook afgesloten.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

zijn de Four Preps. Prachtige, prachtige uitvoering. En Paul Jong heeft daar ook natuurlijk een enorm succes mee gehad. Welke plaat is dit? Nou, heel kort fragment zoals je weet. En je moet nog even geduld hebben. Want zo dadelijk het antwoord.

verboden om te draaien op de radio in Thailand, omdat het de stad Bangkok in een negatief daglicht zou stellen. Het is geschreven door de heren van ABBA en het komt uit de musical Chess. Murray Head. En dat is de man die aan het praten is in deze song. One Night in Bangkok.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48... Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan verkeersinformatie bij Omroep Zeeland. De weg over de Oosterscheldekering is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Dat kan nog wel uren duren, want er is brandstof gelekt op de weg. En het betekent dat nu zowel de kering als de Zeelandbrug afgesloten is. Verkeer van en naar Schouwen-Duiveland moet nu omrijden via Bruinisse en Tolen. En verder meldt de ANWB dat op de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom Noord file staat. 3 kilometer op dit moment en dat geeft je een vertraging van 7 minuten.
12: Dag Jaap.
13: Hi.
12: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
13: Ja, we hebben echt veel nodig.
12: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
13: Klopt.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
14: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
14: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
15: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: True Lease met Genke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
20: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
22: Vlieg door je tijdlijn.
23: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
21: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
23: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
22: Vodafone.
9: Goedemiddag, de lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Dinsdagmiddag, de muziekmiddag. Hier word je vrolijk van. Lucky van Jason Mraz en Colby Calais. Vroeger had je nog MySpace in de tijd van zeg maar, dat dit uitkwam in 2009. En Mraz en Colby Calais schreven dat nummer grotendeels digitaal via dat populaire platform toen de tijd. Zometeen bespreek ik wat er zoal gebeurde in het verleden op deze datum. Is de nieuwe van Teddy Swims, Break Up in Reverse.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuw.

De Magical Mystery Tour was een tv-special niet om aan te zien. Maar de soundtrack was natuurlijk wel weer Des Beatles, dus van een hoge kwaliteit. Dit is Omroep Zeeland, 8 september is het. En op deze datum in 1994 verschenen Michael Jackson en Lisa Marie Presley voor het eerst in het openbaar tijdens de MTV Video Music Awards. En dat is inmiddels alweer 32 jaar geleden. En Kurt Cobain en Courtney Love verschenen ook op deze datum voor het eerst in het Echi samen op een podium. In 1993 was dat, in Los Angeles. En daar speelden ze samen twee liedjes. En toen was het wel duidelijk dat ze een setje waren. In 1955, op 8 september, gebruikte Chuck Berry voor het eerst zijn beroemde Duck Walk. En dat is een loopje wat hij deed op het podium. Volgens het verhaal gebruikte hij de beweging om de kreukels in zijn pak minder zichtbaar te maken. En het werd wel een van zijn handelsmerken.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek bij Omroep Zeeland. Altijd

Helaas niet meer onder ons deze man, Rob de Nijs en Banger Hart. Ik ga weer eens even draaien aan het rad met al die jaartallen. En het rad gaat bepalen uit welk jaar ik de volgende plaat ga draaien. Even kijken. Ja, hij blijft hangen op 1985. Nou, even snel het mapje uit 1985 erbij pakken. Op 10 juli van dat jaar werd het Greenpeace-schip Rainbow Warrior in de haven van Auckland door Franse geheime agenten tot zinken gebracht. Dat is wel nieuws wat heel groot was. Misschien herinner je dat nog wel als je in ieder geval voor 1985 bent. Ook het Heysel-drama was in dat jaar. Dat was een wedstrijd tussen Liverpool en Juventus. Daar braken rellen uit en vervolgens stortte een deel van de tribune in. 39 mensen kwamen daarbij om het leven. Het was ook het jaar van USA for Africa, We Are the World. De Commodores kwamen terug zonder Lionel Richie met Night Shift. En ook Bruce Springsteen, Tears for Fears, Madonna, Elton John. Ze stonden allemaal hoog in de hitlijsten in 1985. En eentje die ik ook wel heel erg goed vind uit het jaar is deze, Kaylee.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, 2:30, het Zeeuwse nieuws. Ik ben Martijn van der Werf. Op dit moment is er geen direct verkeer mogelijk tussen Schouwen-Duiveland, de Bevelanden en Walcheren. Door een ongeluk op de Oosterscheldekering is de N57 daar in beide richtingen dicht. De Zeelandbrug, normaal gesproken de alternatieve verbinding, is sinds vorige week voor langere tijd dicht voor groot onderhoud. Politie en Rijkswaterstaat werken er daarom aan zo snel mogelijk de weg over de kering zo snel als mogelijk weer beschikbaar te maken. Bij het ongeluk tussen een vrachtwagen en een bergingswagen raakte overigens niemand gewond. Het centrum van Middelburg kampt met de gevolgen nog van een stroomstoring eerder vandaag. Die storing, veroorzaakt door werkzaamheden in een kast van Stedin, duurde slechts een half uur, maar daardoor zijn er nu nog wel problemen met niet werkende verkeerslichten in het centrum. Eerder werd de brandweer meerdere keren opgeroepen voor mensen die opgesloten zaten in een lift. En het wordt een spannend politiek jaar volgens commissaris van de Koning Hugo de Jonge. Dit zegt de Jonge met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar en vanwege gevoelige dossiers die nog op tafel liggen. Zoals de stikstofplannen van het kabinet en de mogelijke komst van kerncentrales. Over beide dossiers moeten nog beslissingen worden genomen. En de provincie is op zoek naar mensen die willen meewerken aan een onderzoek naar de luchtkwaliteit in de kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen. De bedoeling is dat mensen met een speciaal kastje fijnstof gaan meten in de buitenlucht. De gegevens moeten de provincie en de gemeente een beter beeld geven van de luchtkwaliteit en helpen om verbeteringen door te voeren. Dan nog het weer in Zeeland. Vanuit het westen gaat het op meer plaatsen regenen. Komende uren verlopen dan ook nat. Er staat een matige tot aan zee krachtige zuidwestenwind bij maximaal 20 graden. Vanavond klaart het weer pas weer op. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 2:30 bij Omroep Zeeland. Meer nieuws op omroepzeeland.nl en natuurlijk in onze app. Gaan we nog naar de ANWB verkeersinformatie hier bij Omroep Zeeland. De eerder genoemde N57, Middelburg richting de Brouwersdam. Tussen Vrouwenpolder en de Oosterscheldekering staat een file van 5 kilometer. Komt door dat eerder genoemde ongeluk tussen die bergingswagen en een vrachtwagen. De weg is daar dus dicht. De verwachting is dat die afsluiting nog tot 4 uur vanmiddag duurt. En de andere kant op diezelfde N57 ook een file. De Brouwersdam richting Middelburg. Tussen Burghaamsteden en de Oosterscheldekering staat nu nog een vertraging van 5 minuten. Komt door dus diezelfde ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via de A4 uiteindelijk. En daardoor ook een file op de N59. Sirooskerk richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Sirooskerk op Schouw en Zierikzee een file van 3 kilometer. En een vertraging van 12 minuten.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

De Lambada, wat was dat een hit, hè? 1989, 1990. Maar die melodie, die hadden ze toch wel gejat van een Boliviaanse band. En die was daar helemaal niet blij mee. Dat werd een rechtszaak wegens plagiaat en auteursrechten schending. En uiteindelijk werden ze ook in het gelijk gesteld.

Ik vertelde het gisteren al, ze namen het op in Nashville, Tennessee. En dat is toch wel een bakermat van goede muziek. Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran. En als je de film Saturday Night Fever opzet, dan is dit het eerste wat je hoort. En dan zie je John Travolta lopen.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis, al vanaf €61.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
13: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
14: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Haman Aileen. Wat opvallend was, is dat er geen enkele synthesizer in het liedje werd gebruikt. En dat hoorde je wel heel veel in andere liedjes in de jaren 80. De Dexys Midnight Runners. En we kijken ook

0: Cher Walking in Memphis. Mocht je nou vandaag jarig zijn op deze 8e september, dan gaan we even voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: Ik hoop eerlijk gezegd voor jou dat je niet hoeft te werken, maar dat je gewoon een rustige, heerlijke verjaardag hebt met vrienden en familie. Vandaag jarig is ook Pink. Zij wordt 47, gisteren nog te horen in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. En op deze datum werd Avicii geboren. Hij zou vandaag 37 jaar zijn geworden, maar hij is helaas overleden op 28-jarige leeftijd.

Van Morrison was uit zijn band Dam gestapt, waarmee hij toch een aantal hits had. Zoals Gloria. En toen kwam hij met zijn eerste solo-hit in 1967. En dat was gelijk raak. Brown Eyed Girl bij Omroep Zeeland. Wil je weten wat er speelt in Zeeland? Blijf dan luisteren, want zometeen rond 3:30... het

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, 3:30, het Zeeuwse nieuws. Ik ben Martijn van der Werf. De N57 over de Oosterscheldekering is in beide richtingen weer open voor het verkeer. De weg was sinds het begin van de middag dicht na een aanrijding tussen een vrachtwagen en een bergingsvoertuig. Door de afsluiting was er een paar uur geen direct verkeer mogelijk tussen Schouwen-Duiveland, Walcheren en Noord-Beveland. De Zeelandbrug, normaal gesproken een omleidingsroute, is niet beschikbaar, omdat die brug weken dicht is vanwege groot onderhoud. Busmaatschappij Connection kan nog niet inschatten wat de gevolgen van de landelijke OV-staking morgen voor Zeeland zijn. Het bedrijf heeft nog geen idee welke bussen wel of niet kunnen rijden. Dat hangt af van welke collega's mee gaan doen aan de staking. Dat wordt morgen pas duidelijk als chauffeurs zich moeten aanmelden voor de staking. Connection raadt mensen aan de reisplanners goed in de gaten te houden. De vakbonden staken uit onvrede over de geplande bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Door de staking rijden er ook geen treinen in Zeeland. De Westerschelde ferry vaart morgen wel. En het wordt een spannend politiek jaar volgens commissaris van de Koning Hugo de Jonge. Dit zegt de Jonge met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar. En vanwege gevoelige dossiers die nog op tafel liggen, zoals de stikstofplannen van het kabinet en de mogelijke komst van kerncentrales. En de provincie is op zoek naar mensen die willen meewerken aan een onderzoek naar de luchtkwaliteit in de kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen. De bedoeling is dat mensen met een speciaal kastje fijnstof gaan meten in de buitenlucht. De gegevens moeten de provincie en gemeente een beter beeld geven van de luchtkwaliteit en helpen om verbeteringen door te voeren. Dan nog het weer in Zeeland, volop regen. Komende uren verlopen dan ook nat. Er staat een matige tot aan zee krachtige zuidwestenwind bij maximaal 20 graden. Vanavond volgen er opklaringen. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 3:30 bij Omroep Zeeland. Meer nieuws is terug te vinden op omroepzeeland.nl en natuurlijk in onze app.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: Talk Talk. Ja, die band is na dit grote succes de jaren daarna hele andere muziek gaan maken. New Age, iets wat zweverig, maar zeker de moeite waard. Het is wel zo dat de fans nogal schrokken daarvan toen de tijd.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Een liedje over een zomervakantie in Zeeland. Gemaakt door iemand die hier vandaan komt uit Zonnemeren. René Gilhoed met zijn band Vos. Is dit Zeeland?

0: twee.
1: Het is een publieksfavoriet hoor, dit liedje Have a Little Faith van Sonmieu in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Zometeen na vieren, dan kun je weer op deze dinsdag luisteren en een uurtje kijken naar Zeeland Komt Thuis met Michiel. Wat zit er in die uitzending?
2: Nou, hoe veilig is nou eigenlijk de motocrossbaan in Rilland? Regelmatig moet daar een traumahelikopter landen als er iemand is gevallen. We zochten het uit, je hoort het zometeen na vieren in Zeeland Komt Thuis. En het nieuwe politieke jaar, dat gaat van start. Grote dossiers staan er op het programma. Denk aan woningnood, kerncentrales, asielopvang, stikstof. Wat vind jij nou eigenlijk het belangrijkste dossier? Je verhaal mag je delen, zometeen om 17:30 in Zichthut. Maar je kunt alvast op de stelling reageren via ons WhatsApp-kanaal. Die is vandaag, ik voel mij niet gehoord door de Zeeuwse politiek. Ik ben benieuwd, voel je wel gehoord, niet gehoord? Hoor je heel graag zometeen van je om 17:30 in een nieuwe Zichthut.
1: Oké, dankjewel. We blijven luisteren. It's

0: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
4: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
4: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
3: NRV.
4: Waar vraag je dat?
3: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
4: Wij?
3: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
5: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: NRV.
7: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de Omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die ligt het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. De Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28... Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Het is 1 minuut over 4. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil in en rondom Zeeland op de volgende plekken. De N57 van Middelburg naar de Brouwersdam. Voor Seroskerke 4 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 5 minuten. De A4 Antwerpen naar Rotterdam. Voor Bergen op Zoom Zuid 4 kilometer. Daar ruim 10 minuten op dit moment. De A16 Breda naar Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum 11 kilometer. Daar ruim een kwartier. En diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda voor Hendrik Ido Ambacht. 6 kilometer, daar ruim een kwartier. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. Laatst in het overzicht de A29, Rotterdam naar Bergen op Zoom. Voor de afrit Numansdorp, 4 kilometer. Een kwartier optellen daarbij je reistijd.
12: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169.
12: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
16: voordeeluitjes.nl.
14: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
19: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
20: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
22: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
24: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
23: En voor Harold met een staalopstoel.
25: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
23: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
26: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
29: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
30: Omroep Zeeland.
31: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
32: Omroep Zeeland.
11: Motocrossen. Is dat eigenlijk wel veilig? Want er gebeuren regelmatig ongelukken op de crossbaan in Rilland. De crossers zelf die maken zich geen zorgen. Maar meer over die ongelukken en over die baan hoor je zometeen in Zeeland komt thuis. Moeten burgemeester en wethouders van de gemeente Borselen meer verdienen dan gebruikelijk is? En onze ziel in het buitenland, Ineke, ze pakt haar koffers er langzaam in. Ze verlaat Zeeland bijna en gaat terug naar Amerika. Toch weet ze wel wat daar allemaal speelt. Haar verhaal hoor je hier zometeen iets na 5:30. Dat en meer in Zeeland komt thuis op je dinsdagmiddag. Goed dat je luistert. Nou, Omroep Zeeland en muziek van UB40.

0: Breakfast in Bed, hier bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland komt thuis op je dinsdag. Ja, van een simpele tand door de lip tot aan botbreuken of zelfs iemand die overlijdt. De baan in Rilland is allemaal voorbijgekomen. Regelmatig landt er een traumahelikopter daar bij de crossbaan als er iemand is gevallen. En verslaggever Misha Tromp sprak met de organisatie van MC Rilland over de veiligheid van de baan.
1: Anja Otto Sanders van MC Rilland, vrijwilliger en EHBO'er. We zijn vandaag bij een training. En dan gebeurt ook wel eens wat, toch? Qua ongelukken.
2: Dat klopt, zeker gebeurt er wel eens wat. En hoe komt dat? Het ligt of aan de rijder. Of er gaat iets fout tijdens het rijden, waardoor ze ten val komen. Dan gaan wij als eerste EHBO'er kijken wat er aan de hand is. Proberen om ze van de baan af te laten gaan als dat mogelijk is. En als dat niet mogelijk is, dan bellen we 112. En die beoordelen dan verder wat er moet komen. Als je 112 belt, hebben hun een protocol die ze moeten volgen. En hun bepalen of dat er een traumahelikopter moet komen en of een brandweer. Politie komt sowieso altijd. Als er een 112-melding gemaakt wordt, komt er altijd politie. Omdat dat gewoon het protocol is. Soms ziet het er heel erg uit, terwijl het reuze meevalt. En dat heeft denk ik niks met de veiligheid van de baan te maken. Het gaat vooral om, denk ik, de rijders die en hun verstand moeten gebruiken. Maar ook, voor zichzelf de veiligheid moeten waarborgen, zodat er niks gebeurt. En het kan natuurlijk ook een technische fout zijn aan de motor, waardoor er iets gebeurt tijdens het rijden. En dan kan je wel eens pech hebben. Als we gaan trainen is er meestal 1 EHBO aanwezig. En als het wedstrijd is, zijn er 2 aanwezig. En dan staan ze verdeeld over de baan. Er zijn meerdere banen, ook waar wij komen, waar geen eens een EHBO'er is. Dus het is echt wel heel uniek dat er überhaupt een EHBO'er rondloopt. Maar ook dat er vlaggers zijn. Wij hebben iedere training, dus op woensdag, zaterdag en zondag, meer dan 5 vlaggers tot onze beschikking. En dat is ook wel heel bijzonder.
1: Kan er nog meer gedaan worden om deze baan nog veiliger te maken? Of zegt u van, we doen eigenlijk al meer dan genoeg?
2: Nou, ik denk dat wij meer dan genoeg doen om de veiligheid te waarborgen voor onze rijders. Sowieso met veel vlaggers die we hebben, die wekelijks komen, 3 keer per week. Iedere week EHBO'ers te hebben. We hebben een jeep tot onze beschikking, zodat we mensen van de baan kunnen halen met de plank. We zijn allemaal gediplomeerd, dus ja, meer kunnen we echt niet doen.
0: De trainingen van MC Rilland vinden doorgaans in de weekenden plaats. De eerstvolgende wedstrijd is daar op 26 september.

0: Sienna Spyro en Material Lover bij Omroep Zeeland. Het is bijna 4:15. Ga voor het weer naar Jules Gernert. Jules, goedemiddag.
1: Michiel, een goedemiddag.
0: Voor de gezelligheid moet je niet naar buiten kijken, hè, op dit moment.
1: Nee, dan moet je gaan klaverjassen of iets dergelijks. Dat is wel duidelijk inderdaad. Ja. Een vrij actieve regenfront is er aan het passeren. En dat gaat ook maar langzaam natuurlijk. Het duurde eventjes voordat het op gang kwam en er ons toe kwam. Maar het is toch behoorlijk regenachtig nu in heel Zeeland trouwens. Heel veel is er nog niet gevallen. Alla, 1 mm in Sassagent, 2 in Kruidingen en 3 nu in Domburg. Maar dat kan nog wel verdubbeld worden, die cijfers. Want we zijn er nog niet 1, 2, 3 vanaf. Kan wel tot een uur of 7, wellicht tot 19:30 of 8 uur gaat duren voordat het allemaal is gepasseerd. Dus een regenachtig staartje van de dag met een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Aan zee kan de wind nog even aantrekken naar windkracht 6. Nou goed, de temperatuur is gedaald naar 17 à 18 graden. Na maxima van 19 à 20 graden, iets hoger zelfs in Zeeuws-Vlaanderen. En na die regenfase gaat de wind draaien naar west tot zuid-noordwest, moet ik zeggen. Wordt windkracht 4 tot 6 later vanavond en ook vannacht. Daar komen nog wel een paar opklaringen mee, maar ook nog enkele buien en de temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden. Oké, morgen een stuk beter. Dat is ook het patroon van deze week. Met af en toe weer een dag met meer opklaringen en dan weer een dag met dat regen. Dat is een beetje alles in één morgen. Met eerst droog weer en brede opklaringen. Wat stapelwolken. Best fris in de ochtend met die wind erbij. In de middag en avond zijn er een paar behoorlijke buienopkomst. En een enkele bui is ook goed voor wat onweer wellicht. En een enkele hagelbui is ook mogelijk. Dat geeft dan een maximumtemperatuur morgen van 17 tot 19 graden. Maar in een bui is het maar een graad of 15 morgenmiddag.
0: Maar wat je zegt, alles is mogelijk zo ongeveer. Die dagen daarna, hoe ziet het er dan uit?
1: Ja, een beetje typisch weer voor september met dan weer dus een dag met meer zon, dan weer een dag met wat regen. Zonder dat er veel valt overigens. Het is echt licht wisselvallig de komende week na morgen bedoel ik dan. Met donderdag waarschijnlijk een vrij droge dag, vrij zonnige dag ook met stapelwolken. Door een hoog drukgebied dat het dichterbij komt via Frankrijk. Maxima rond de graad 20, matig westen tot zuidwestenwindje. Allemaal prima. Vrijdag komt er dan weer een zwak front deze keer met af en toe wat regen. Vooral in de ochtend en in de middag kan dat. Later is er wat zon. En zaterdag is dan weer een overwegend vrijwel droge dag met meerdere opklaringen. En daarna kan je het een beetje zelf gaan invullen per dag.
0: Oké, gaan we dat maar doen. Jules Gernert, dankjewel voor dit moment. Op de weg best wel wat vertragingen. Op de A58 onder andere van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaad 4 kilometer, daar 5 minuten. De N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirooskerke 4 kilometer, 7 minuten daar. De N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 6 kilometer, daar ruim 10 minuten. En nog 2 meldingen van de A16. De eerste van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk 12 kilometer, daar ruim een kwartier. En de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor Hendrik Ido Ambach 10 kilometer. Daar je vertraging ruim 20 minuten. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar afgesloten.

0: Ka-ching.
1: Shania Twain hier bij Omroep Zeeland. 4:30, zometeen een update van het laatste Zeeuwse nieuws. Laten we eerst even kijken naar nieuws wat opvalt buiten de provincie. Beginnen we bij de Duitse politie. Zij hebben een man opgepakt op verdenking van sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales. Gebeurde bij een verkeerscontrole niet ver van de stad Aken, vertelt deze correspondent van de NOS.
2: De vermoedelijke dader kon worden gepakt omdat hij heeft geprobeerd bij een verkeersafzetting voorbij te komen in de buurt van een energiecentrale, waar ook al eerder een sabotagepoging heeft plaatsgevonden.
1: Nou, dat valt dan op. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Minister Rianne Letschert zegt geen andere keus te hebben dan de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken, nadat het commissariaat voor de media heeft geoordeeld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Adolf Hitler werd getoond. De NPO verzocht gisteren om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Terwijl ze eind augustus nog iets anders zeiden, zegt de directeur.
3: 2 weken geleden zat ik nog bij de raad van bestuur van de NPO aan tafel. Is mij een brief getoond van 21 pagina's. Waar op de laatste pagina stond conclusie. Er is geen grond om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Of voor ons om daar een verzoek toe te doen.
1: Maar goed, de minister zegt nu geen andere keus te hebben. Het besluit betekent niet dat Ongehoord Nederland direct van de buis is. Want de omroep kan nog in beroep gaan tegen zo'n besluit wat ze hebben gedaan. En kunstdieven hebben hun slag geslagen in het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Vanochtend braken 2 dieven in bij het museum in de buurt van Nice. Ze namen 4 kunstwerken mee, vertelt deze Vlaamse journalist.
4: Tijdens een vlucht lieten ze er 2 vallen in de tuin. De 2 dieven zijn voorlopig spoorloos. De waarde van de gestolen schilderijen wordt geschat op enkele miljoenen euro.
1: De afgelopen maanden kregen verschillende Franse musea te maken met overvallen en diefstallen, vaak op klaarlichte dag. Het Franse ministerie van Cultuur heeft musea aangeraden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Nieuws buiten onze provincie. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. En step by step muziek van Whitney Houston hoor je direct na Suzanne en Freek.

0: te swingen met Whitney Houston en Step by Step op deze dinsdagmiddag. Moet je niet naar buiten kijken, dan is het een beetje zomer in je hoofd. 4:30, het Zeeuwse nieuws krijg je zo van Martijn van der Werf. En benieuwd of de zon eigenlijk te zien is in Amerika. Weet ze ongetwijfeld, nu zit ze nog in Zeeland, maar ze gaat wel weer snel naar Amerika toe. Onze Zeeuwen naar buitenland, Ineke, haar verhaal zometeen.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Martijn van der Werf heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Martijn, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. Ja, buiten lijkt het net al avond, hè? Ja. Ik snap de verwarring. We gaan naar de OV-staking van morgen. Want busmaatschappij Connection kan nog niet inschatten wat de gevolgen van de landelijke OV-staking morgen voor Zeeland zijn. Het bedrijf heeft nog geen idee welke bussen wel of niet kunnen rijden. Dat hangt namelijk af van welke collega's mee gaan doen aan die staking. En dat wordt morgen pas duidelijk als de chauffeurs zich moeten aanmelden voor de staking. Connection raadt mensen aan de reisplanners goed in de gaten te houden. De treinen rijden ook niet in Zeeland. De Westerschelde-ferry daarentegen vaart morgen wel. Het provinciebestuur is kritisch over het verzoek van de gemeente Borselen. De burgemeester en wethouders vinden dat ze meer moeten gaan verdienen. Ze hebben daar recht op, vinden ze, omdat het werk in de gemeente zwaarder is dan in vergelijkbare gemeenten. De hoogte van het salaris van de gemeentebestuurder wordt bepaald op basis van het inwoneraantal. Zo verdient een wethouder in de kleinste gemeente ruim 6.000 euro bruto per maand. In de grootste gemeente in Nederland is dat bijna 13.000 euro. En de N57 over de Oosterscheldekering is in beide richtingen weer open voor het verkeer. De weg was sinds het begin van de middag dicht na een aanrijding tussen een vrachtwagen en een bergingswagen. Door de afsluiting was een paar uur geen direct verkeer mogelijk tussen Schouwduiveland, Walcheren en Noord-Beveland. De Zeelandbrug, normaal gesproken een omleidingsroute, is niet beschikbaar omdat die brug weken dicht is vanwege groot onderhoud. En in delen van Middelburg zijn de gevolgen van de stroomstoring eerder vandaag nog steeds merkbaar. Door een verhoogde spanning bij een stroomstation van Stedin kwamen delen van het centrum zonder stroom te zitten. En dit had onder meer gevolgen voor de verkeerslichten, die nu nog steeds niet allemaal optimaal werken. Ook klagen mensen nog dat hun internetsignaal nog niet hersteld is. Nog het weer in Zeeland, volop regen. Komende uren verlopen dan ook gewoon ronduit nat. Er staat een matige tot aan zee krachtige zuidwestenwind. Het wordt maximaal 20 graden. Vanavond volgen er wel opklaringen. En tot zover het nieuwsoverzicht van 4:30. Uiteraard ook terug te vinden op omroepzeeland.nl en anders in onze app.
0: Martijn, dankjewel. Kijk op de weg met vertraging op de N57. Dat is Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirruskerken 4 kilometer, daar zo'n 10 minuten. Diezelfde N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis-Oudehoorn 5 kilometer. Kleine 10 minuten vertraging daar. En je staat ook nog stil op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk 15 kilometer, daar bijna een half uur. Laatst in het overzicht is de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Hoge Heide 5 kilometer. Daar 10 minuten vertraging.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Merckx en Annie Grammer in The Thing I Love. We gaan naar, ja, niet zo heel erg ver. Ik wilde zeggen, we gaan naar Illinois in de Verenigde Staten. Maar dat is bijna zover. Hè? Ineke, wanneer ga je weer terug?
1: Ja, ik ga over 2 dagen, donderdag, dan vlieg ik dus weer terug naar Chicago. Dus ja, dan zit het er weer op.
0: Ja, dan is het weer klaar.
1: Ja. Het is weer klaar, ja, ja.
0: Ik vind het toch typisch. Ja. Je zit hartstikke dichtbij. En de verbinding is 3 keer zo slecht als dat je in Illinois zit.
1: Oh god, ja, jammer.
0: Nee, maar dat is Zeeland. Dat is Nederland. Dat kan gebeuren. Geniet je een beetje van dit herfstachtige weer? Want het is ineens omgeslagen.
1: Ja, ik vind het toch wel lekker hoor. Ik zat net nog even buiten te kijken. En ik denk bij mezelf, je ziet het gras met een minuut groener worden, hè? Dat is toch wel een mooi gezicht. Ja, lekker. Ja, dat regendansen heeft toch wel effect gehad, hoor.
0: Nou, inderdaad. Wat heb je het meeste gemist straks als je weer in Amerika bent?
1: Je mist natuurlijk familie, mensen in het dorp, vriendinnen en zo. Dat is natuurlijk weer wel jammer dat die niet mee kunnen komen.
0: Nee, dat snap ik, ja.
1: Dan ben je er weer en dan zit je ook weer op een gegeven moment ook weer gewoon in het ritme daar van hier achteraan dit doen dan ben je weer terug in het ritme daar.
0: En je zult je man toch ook wel gemist hebben, lijkt mij.
1: Natuurlijk zeg. Oh god, wat zal die blij zijn als ik hem dat vertel.
0: Dat moet je luisteren.
1: Maar, ja, dat doet hij. Ja, hij luistert iedere week heel trouw. Ja.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Hey, toch hou je een beetje alles in de gaten wat er in Amerika gebeurt. Vrijdag is toch altijd een bijzondere dag daar.
1: Ja, inderdaad. Dan is het dus 9-11. En ja, dit jaar is het dan ook weer al 25 jaar geleden. Dat toch wel vreselijke gedenkwaardige dag. En ook in Naperville wordt er dan ook weer bij stilgestaan. Misschien kun je je nog herinneren dat op een gegeven moment in New York hadden ze van die enorme lichtbundels, zou ik zo zeggen, die of dus symbolisch stonden voor die twee torens.
0: Ja.
1: En dat hebben ze nu dus in Naperville ook aanstaande vrijdag. En ik denk dat ik dat toch wel even ga kijken om te zien hoe of dat is. En er is ook inderdaad een soort van een herdenkingsplaats in Naperville, waarop je dan ook ieder jaar een herdenking hebt. En daar zullen ook best wel genoeg mensen op afkomen. Ja.
0: Ja. Wat weet jij daar zelf eigenlijk nog van? Want jouw man die komt uit de staat New York, toch?
1: Ja, ja, inderdaad. Ik moet ook eerlijkheidshalve zeggen, ik had echt niks in de gaten totdat mijn man belde van heb je het al gezien? En ik denk, oh jee, wat heb ik gemist? Dus vlug de televisie aangedaan en op dat moment kwam net dat tweede vliegtuig, die vloog toen in New York, die toch. En iedereen was echt van wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand? Hoe kan dit? Hè? En dat was natuurlijk heel wat. En de mensen, de vliegtuigen die in de lucht zaten. En dan hoor je ook dat de twee andere vliegtuigen, dat ze daar ook niet meer de controle over hadden. En dan staat het toch echt wel eventjes op zijn kop, hè?
0: Ja. Ja,
1: ja,
0: dit gaat wel anders zijn dit jaar, denk je. Omdat het 25 jaar geleden is. Dan gebeurt er wel meer in het land.
1: Ja, inderdaad. En natuurlijk helaas ook weer die controverse dat alle presidenten er zijn, behalve de huidige. En dan denk ik van mensenkinderen. Hè, dat is dat ook weer jammer, vind ik. Want dan denk ik, zet dat dan eens even opzij voor al die mensen die het leven gelaten hebben. Maar
0: maar dat lukt helemaal op de een of andere manier bij dit soort dingen en ook bij andere activiteiten. Lukt het hem niet?
1: Nee. Nee, helaas niet. En dan denk ik, zet dat nou eens allemaal even opzij. Maar ja.
0: Ja.
1: Wie ben ik?
0: Nou, onze zeeuw in het buitenland. Ineke, die het allemaal voor ons in de gaten houdt. Er stond de koffer vol met bolussen en dat soort zaken, zou ik zeggen. Potten mayonaise.
1: Tot de volle kilo's hoor, absoluut.
0: Precies, en bijboeken op Schiphol, ik hoor het al inderdaad. Nou, goede reis alvast en we spreken elkaar volgende week. Dan weer in Illinois in de Verenigde Staten.
1: Dan weer
0: Ineke,
1: in Illinois.
0: Tot dan.
1: Ja, dag Zeeland.
0: En dag Ineke, ook in Zeeland. Dag.
1: Ook in Zeeland.

Chicago en baby, what a big surprise. 4:15, zo meteen om 17:30 een nieuwe editie van Zegt u het maar, waar het vandaag gaat over het Zeeuwse politieke seizoen, wat weer afgetrapt is. Want september, iedereen weer terug van vakantie en grote dossiers die de komende tijd liggen te wachten. Kijk naar woningnood, kerncentrales, asielopvang in de provincie en ook stikstof. Je besluiten die jou raken, die mij raken. Maar heb jij het gevoel nou eigenlijk dat Zeeuwse politici weten wat er bij jou speelt? Voel je een beetje gehoord eigenlijk? De stelling is dan weer die tegenstelling. Ik voel mij niet gehoord door de Zeeuwse politiek. Daar kun je alvast op reageren via ons WhatsApp-kanaal. 84% is het daar liefst mee eens met die stelling. 16% oneens. Met welke groep hoor jij? Laat je stem achter via dat WhatsApp-kanaal. En om 17:30 hoor ik dan heel graag wat misschien volgens jou wel het grootste dossier is. Misschien die woningnood, de kerncentrales, de asielopvang. Hoop ik je zo meteen te spreken om 17:30 in een nieuwe editie van Zegt u het maar. Nu muziek van Bluff en Nielsen. Dit is Mama Harten.

0: Opnieuw samen met Nielson en Mannenharten. De burgemeester en wethouders van de gemeente Borselen willen meer verdienen. Ze vinden dat hun werk veel zwaarder is dan in gemeenten die net zo groot zijn door moeilijke portefeuilles als de kerncentrale en het industriegebied Vlissingen-Oost. De provincie moet een oordeel vellen, maar die vindt dat burgemeester en wethouders eerst maar eens goed moeten aantonen dat hun werk echt veel zwaarder is. Provinciebestuurder Harry van der Maas.
1: De vraag zal ook zijn aan Borselen. Jullie vinden dat je meer wilt verdienen en jullie hebben toch gekozen om slechts met 3 wethouders in dit college te gaan zitten. Waarom heb je dan niet gekozen voor bijvoorbeeld een wethouder meer? Nou, dat zijn vragen.
2: Omdat het werk wat minder zwaar wordt.
1: Dat is dan wel logisch. Als je zegt het werk is te zwaar, wij kunnen het eigenlijk niet aan, we willen meer salaris. Moet je dus als provincie, dat is onze taak, hè, dat zou ook voor een andere provincie gelden als die zou moeten beoordelen, moeten wij wel die vragen stellen aan gemeente Borselen. Waarom heb je gekozen voor dit aantal wethouders? Terwijl je zegt, ik kan het eigenlijk niet aan. En 2, is het daadwerkelijk, dus objectief gezien, een zwaardere klus om in Borselen wethouder te zijn en burgemeester te zijn dan in een vergelijkbare gemeente met evenveel inwoners?
2: Maar nou lijkt me Borselen toch best een moeilijke gemeente. Je hebt daar zware opgaves. Natuurlijk de hele discussie over de komst van kerncentrales. Je hebt dat industriegebied, je hebt havencriminaliteit, drugscriminaliteit. Dat is denk ik een heel ander pakket dan bijvoorbeeld ja, pak een beet in Capelle.
1: Ja, maar Capelle zit ook in een andere klasse. Dat is ook met minder inwoners. Dus dan heb je een ander salaris ook voor de burgemeester en wethouder. Dat is bij Borselen al hoger. Maar natuurlijk, je hebt een punt. Je moet heel eerlijk ook gewoon kijken wat voor type dossiers zijn er. Hoe moeilijk is dat? Wat voor kennis, wat voor vaardigheden vraagt dat van een wethouder? Dus daar mag je inderdaad heel eerlijk naar kijken.
2: Hebben ze nou in de gemeente Borselen gekeken naar de gemeente Sluis, waar de wethouders al jaren extra betaald krijgen vanwege wat zij dan zeggen, de zwaarte van onze portefeuille. Terwijl denk je aan Sluis, dan denk je aan winkelen aan een landelijke strandgemeente.
1: In Sluis heeft men ook te maken met de grensproblematiek. Dat is echt een grensgemeente. Een gemeente die natuurlijk ook heel veel toeristen heeft, wat meer dan verdubbeld in de zomermaanden. Met een ander voorzieningenniveau. Dus met andere woorden, Sluis zat in het verleden in een hogere inwonersklasse.
2: Die was dus opgeclassificeerd, zoals dat dan heet?
1: Precies. En die hebben toen de tijd, jaren terug al gezegd, wij willen in die klasse ook gehonoreerd blijven.
2: Dus in Borselen denken ze wat ze daar in Sluis krijgen, dat willen wij ook?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat moet u aan Borselen vragen. Kijk, wat wij doen als provincie, dat is gewoon heel objectief beoordelen, gewoon heel eerlijk beoordelen. En dat kan gewoon leiden tot een ja. Het is terecht dat u meer salaris wil. Het kan ook leiden tot een nee. Maar ik vind dat wij dat heel objectief, heel eerlijk moeten gaan beoordelen. Waarbij ik wel gezegd wil hebben dat ik ook weet dat het ministerie van Binnenlandse Zaken sowieso naar de honorering van de burgemeesters en wethouders kijkt van de lagere inwonersklassen. Die komen binnenkort met een uitspraak daarover. En dat zou ons kunnen helpen.
0: Dit is provinciebestuurder Harry van der Maas in gesprek met Ariane Lafort.

0: Vincent Nedik hier bij Omroep Zeeland. 4 minuten voor 5, zometeen nog veel meer nieuws van vandaag. Het gaat over het nieuwe politieke seizoen. Veel thema's daarin die toch bepalend gaan zijn voor de komende tijd. Denk aan kerncentrales, denk aan het woningtekort, denk aan de opvang van asielzoekers, denk aan protesterende boeren. Nog veel meer wat daarin centraal staat. Heb jij een beetje vertrouwen in alles wat ze aan het doen zijn en... heb je vooral het idee dat je gehoord wordt door de Zeeuwse politiek? Daar praten we zo meteen over na 5:30 in Zegt U Het Maar. Het gaat over de landelijke OV-staking morgen. Hou rekening met de eventuele vertragingen. Ja, en waarom valt een hond nou ineens zijn eigenaar aan? Gisteren een hond die niet één, maar twee personen heeft aangevallen in Middelburg. Meer over dat verhaal en ook ander nieuws hoor je zo meteen na 5:00... als je blijft luisteren naar Zeeland Komt Thuis. Omroep Zeeland.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis... is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, het is 5 uur, Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markizaten een file van 4 kilometer. Na je vertraging iets meer dan 5 minuten. De N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirofskerken Walcheren 5 kilometer, daar zo'n 10 minuten. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hogerheide 5 kilometer, daar bijna een kwartier vertraging. En op de A16 sta je stil van Breda naar Rotterdam. Voor Ridderkerk ruim 20 kilometer. Je vertraging is daar meer dan 30 minuten. En de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file. Daar is je vertraging iets meer dan 10 minuten op dit moment.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
6: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Huh? Dit is een hek. We hebben al je klantgegevens. Nee.
13: Hek plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hek. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met bouwgarant.
15: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
17: Omroep Zeeland.
1: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
17: Omroep Zeeland.
3: Ja, Zeeland zet zich schrap voor een nieuw politiek seizoen. En centraal daarin onder andere de kerncentrales, het woningtekort en asielzoekerscentra. Wat kunnen we verwachten? Blikken zo meteen erop vooruit. Het gaat ook over vertragingen morgen. Hou daar rekening mee. Dus namelijk een landelijke OV-staking. En een hond heeft gisteren 2 personen aangevallen in Middelburg. Waarom valt een hond nou eigenlijk iemand aan? Hoor je zo meteen. In Zeeland komt thuis. 5 minuten over 5 is het. Ja, september is aangebroken. De vakantieperiode is voorbij. Niet alleen voor jou, niet alleen voor mij. Ook voor politici. Zij vissen hun colbert, hun pantalon, stropdas maar weer eens uit de kledingkast en maken zich klaar voor een nieuw politiek jaar. Maar welke thema's zijn dit jaar belangrijk? Denk eens aan de Westerschelde-tunnel, kerncentrales, nieuw busvervoer. Maar ook de opvang van asielzoekers. Niet alleen in Tholen, maar ook in Terneuzen moet de raad beslissen over een nieuwe AZC. De vraag is of de inwoners op die discussie zitten te wachten.
18: Die mensen moeten naar huis naartoe, hè?
19: Ja.
18: Maar je kan ze niet op straat laten lopen.
19: Nee. Weten we ook waar?
18: Ja, er zijn zoveel mogelijkheden, maar om nou te zeggen van kijk, ja, dat Neckerman gebouw, dat was enorm veel tegenstand tegen. Ja. Dat heb ik wel gelezen. En ja, een andere plek, ja. Het is een heel gedoe.
19: Ja.
18: Ja, en ik vind dat de politiek zich daar eigenlijk toch beter zou moeten inleven en kijken van jongens, waar kunnen we het dan wel plaatsen?
20: Kunnen ze misschien ook een deel van de asielzoekers van die man uit Den Haag, die heenhuisje van Paard Santé, kunnen ze misschien daar eens een paar mensen onderbrengen? Of een koninklijk huis? Ja, daar ben ik gewoon keihard in.
19: In dat paleis?
20: Ja, waarom niet?
19: Laat ik het zo vragen, zijn ze ook welkom?
21: Voor mij persoonlijk niet.
19: Hoe komt dat eigenlijk?
21: Omdat ze hun eigen niet aanpassen.
22: Wat mij betreft wel. Ja, mits een beetje gedragen natuurlijk. Dat is wel een vereiste.
23: Ik woon zelf op het Java. En daar zijn ook asielzoekers in de oude bibliotheek.
19: Ja, oh ja, ja, ja.
23: En daar heb ik nul overlast van. Oh. Als je het niet weet, dan zou je het niet weten dat er asielzoekers zijn. Dus ik denk dat het bij het Neckerman gebouw niet veel anders zal zijn.
20: Had ik nou de gemeente had om iets te vragen? Nee, dat geeft niet. Maar komt er een achter mij van een asielzoeker? Gaat allemaal deur, die doen zo. Die krijgen een nieuwe koelkast, een nieuwe fiets, een nieuwe... Alles. Maar ik... Eten, maar ik moet ervoor werken. Ik heb er mijn leven lang voor gewerkt. Hey, en ze komen binnen, net als aan mijn buurvrouw zegt. Die passen het er eigenlijk niet aan. Want als je iets zegt, dan kan je nog maar ze je rug krijgen ook.
21: Het is wat ik denk dat ze er veel kunnen aan doen. Maar dat ze een keer echt een keer logisch met boerenverstand moeten nadenken. En niet die getalletjes en die cijfertjes gebruiken.
19: Wat zou dan volgens u de oplossing zijn?
21: Ze zouden meer normen en wetten moeten opstellen. En hun ook dus zeggen van kijk, als je dit doet en dat doet en je gaat gewoon mee met de leefwereld van Nederlanders of van België, gaan jullie wel welkom zijn. Maar dat willen ze niet en dat doen ze niet. Op het gebied van eten, op het gebied van leven, op het gebied van lawaai maken, dat doen ze allemaal niet. En daar hebben wij veel problemen mee.
20: Ik denk dat de gemeente een beetje beter na moet gaan denken met waaraan ze bezig zijn.
19: Ja.
20: Ik kan geen huis krijgen in Terneuzen, hoor. Ja, ik heb een huis, maar als je bepaalde leeft, die jonge gasten, die kunnen in Terneuzen geen huis meer. Dat vind ik schandalig.
3: Een verdeelde reactie is dus van de Terneuzenaren. Het COA stelt voor om de oude bibliotheek in Terneuzen langer open te laten. Daar zal het college de komende maanden beslissing over moeten nemen, want in de oude bibliotheek daar zitten momenteel 100 asielzoekers. In Middelburg zijn gisteren 2 mensen gebeten door een hond. Een van de slachtoffers is de eigenaar van het dier. Het incident roept veel reacties op social media. Vooral over de vraag hoe een hond zo agressief kan worden. Verslaggever Adéa Unland die ging langs bij hondengedragsdeskundige Pieter Nel van Haafden.
0: U heeft zelf ook een hond?
2: Klopt. Ik heb zelf een Duitse herder van 7,5 jaar.
0: En hij heet?
2: Amor.
0: Ja, en als ik Amor nou op straat tegenkom en ik ben een beetje bang voor honden, wat moet ik dan doen?
2: Niet naar hem kijken en met een boogje rustig om hem heen lopen.
0: Want Amor ziet er eigenlijk voor mij heel lief uit. Hij zit nu naar ons te kijken. Hij zit op zijn vaste plekje in de tuin. Hoe kun je nou zien aan een hond of die agressief is? Of niet?
2: Een kalm hond die loopt rustig met de baas mee. Heeft zijn kop redelijk laag. Zijn oortjes ontspannen naar achteren. En zijn staart hangt ontspannen of is recht met het lichaam. Het ligt ook een beetje aan het ras, hoe de staart wordt gedragen. En een hond die wat enthousiaster is of overprikkeld is, angstig is, onzeker is, loopt met zijn staart of tussen de poten of met zijn staart heel erg omhoog. Zijn kop omhoog, borst wat meer naar voren. En daar zie je ook echt wel de spanning een beetje in het lijf.
4: Allemaal, kom.
2: Kom maar. Ja, kom maar. Nou, ik maak hem nu even heel erg druk. En dan zie je, hij gaat dus lekker met zijn bek.
0: Ja, hij is een beetje aan het happen.
2: Ja, hij is een beetje. Want ja, wat moet hij anders doen? Hij heeft alleen maar poten en een bek.
0: Toch?
2: Dus en ik vraag dit nu, hè?
0: Ja.
2: Want ik laat met mijn gedrag zien dat de heel druk zijn heel goed is.
0: Ja.
2: En hij kan moeilijk, als ik zo heel raar gek druk zit te doen, dat hij dan blijft liggen. He, dus hij gaat daarop reageren.
0: U hypt hem op eigenlijk.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja, klopt. En als ik nu wil dat hij rustig is, ik stop. En dan stopt hij ook.
0: Ja, hij staat er heel rustig bij. Ja. Hij is een klein beetje aan het piepen. Ja. Hij denkt misschien, wat doen ze nou allemaal?
2: Wat doen ze allemaal? Wat een rare dag is dit. Dit gebeurt nooit. Ja. Zo kan je ook met lichaamstaal sturen dat de hond weer kalm en rustig is. Als ik nu wil dat hij weer terug naar zijn plek gaat, dan kan ik dat ook zonder woorden.
0: Ja, ik zie het. Hij volgt u.
2: Ja.
0: En dan gaat hij zitten.
2: Gaat hij rustig zitten. Ja, dat klopt. En ik heb geen trucjes gebruikt. Ik heb niet gezegd dat hij moet zitten. Ik heb niet gezegd dat hij moet volgen. Ik heb alleen met mijn lichaam gestuurd dat hij naar zijn plek gaat. En dan pakt hij zelf de kalmte. De meeste honden willen ook graag geleid worden. De meeste honden zijn volgers.
0: Ik kan echt zien dat hij u ook als leider ziet.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, hè?
0: Ja.
3: Ah, het zit hem dan vooral in het leiderschap van de baas. De hond die gisteren zijn eigenaar en een andere persoon beet, die is later op de avond met toestemming van de eigenaar door een dierenarts ingeslapen.

0: Phil Collins en Too Hard hier bij Omroep Zeeland. Het is 4:15. Ja, de herfst is vandaag toch wel echt begonnen als je naar buiten kijkt, Sjoerd Gernaert. Wat kunnen we allemaal gaan verwachten de komende dagen?
1: Ja, de komende dagen een beetje een soort van typische afwisseling van septemberdagen. Met dan weer eens een mooie periode met flinke opklaringen. Dan een dag met een beetje regen, zonder veel regen overigens. De meeste regen valt later vandaag. En dan weer een dag met weer wat meer zon en zo goed als droog weer. Dat is het programma van de komende dagen. Opklaringen zijn er dus vannacht al. Die geven morgenochtend vrij mooie zonnige periode. Ook wat stapelwolken. En gaandeweg de dag is er dan kans op enkele toch wel lokaal pittige buien, denk ik. Klein kansje op onweer ook. Wellicht ook een enkele hagelbui, maar het regent dus niet te constant. En regen is ook maar kortdurend. En de wind is behoorlijk stevig met windkracht 4 tot 6 morgen. Uit west tot noordwest bij een maximum van 17 tot 19 graden. En donderdag is dan weer een zo goed als droge dag met mooie zonnige periode. Matig windje. Vrijdag valt er af en toe een klein beetje regen, maar dus zeker niet veel. En zaterdag zou er weer zo goed als droog moeten zijn.
0: Oké, duidelijk. Sjoerd Gernaert, dankjewel. Vertragingen zijn er op de weg. Onder andere de A58, Vlissingen naar Bergen op Zoom, voor knooppunt Markiezaad, 4 kilometer. Je vertraging is er iets meer dan 5 minuten. De N57, Middelburg richting de Brouwersdam, voor Sirooskerken, 5 kilometer. Daar iets minder dan 10 minuten optellen bij je reistijd. Maar even terug naar de A58. Tussen Breda en Bergen op Zoom sta je ook stil. Dat is voor de Anfrit Wouwse Plantage, 3 kilometer. Daar 5 minuten. En de A4 is de laatste in dit overzicht, van Antwerpen naar Rotterdam, voor Hoge Heide. File van 6 kilometer, 10 minuten optellen bij je reistijd. Morgen dan rijden er geen treinen en veel minder bussen in Zeeland door een landelijke OV-staking. Het openbaar vervoer staakt niet voor de eigen CAO, maar tegen bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid. Verslaggever Niels Schuurbeers, die is in Goes. Niels, wat rijdt er morgen allemaal niet?
2: Nou, busvervoerder Connexxion laat weten nog geen idee te hebben welke bussen er morgen wel of niet rijden in Zeeland. Dat hangt af van welke chauffeurs wel komen werken en wie er gaat staken. We weten al wel dat de Westerschelde-ferry dat die gewoon vaart. En sommige andere busaanbieders die zullen wel gewoon sommige buslijnen voor hun rekening nemen. Maar eigenlijk is het advies voor iedereen: hou de reisplanner morgen in de gaten. En ja, hoe je het morgen gaat doen, daar waren de reizigers vandaag op het busstation van Goes ook al mee bezig.
3: Je staat nu bij de bushalte. Hoe ga je het morgen doen?
4: Ik weet niet hoe dat gaat werken dan morgen.
5: Mijn moeder gaat me brengen, dus daar heb ik wel geluk mee.
3: Dames, moeten jullie morgen ook met het openbaar vervoer?
6: Ja, zeker. We moeten van Zierikzee naar Goes om naar school te gaan.
3: En hebben jullie al gezien of dat kan?
6: Nou, er staat van wel, maar de meesten zeggen van niet.
3: Is er een backup plan?
6: Eigenlijk nog niet.
3: Wat vind je ervan dat het openbaar vervoer morgen niet rijdt?
6: Nou, eigenlijk vind ik het wel slecht, want kinderen moeten ook naar school, dus ja.
4: Ja, jammer, maar misschien hoef ik dan niet naar school. Dus ik ga wel eens kijken hoe dat morgen gaat werken.
6: Ja, dan geen school. Ja, ik vind dat niet zo heel erg.
0: Nou, dat waren de reizigers vandaag. Niels, morgen, wat doen de scholen?
2: Een rondgang langs Zeeuwse middelbare scholen leert dat nergens de roosters worden aangepast. Wel hebben de meeste scholen de leerlingen en hun ouders en verzorgers geïnformeerd. En worden de leerlingen dus op de normale tijd op school verwacht. Het Calvijn College in Goes is nog wat verder gegaan. Zij gaan ervan uit dat de bussen van Connexxion helemaal niet rijden. Maar op hun website staat een lijst van lijnen die morgen, als het goed is, wel rijden. En verder adviseert die school ook om de reisplanners in de gaten te houden.
0: Dan toch naar dat vervolgonderwijs aan Zit en Skalda, daar gaan ook veel studenten met het OV naartoe.
2: Dat klopt. De HZ laat weten dat studenten morgen het onderwijs digitaal kunnen volgen. En dat zij ook de studenten tijdig hebben gewaarschuwd voor de staking. Skalda zegt dat het onderwijs morgen gewoon doorgaat. En dat hun student is gevraagd om alternatief vervoer te regelen. Ja, en anders, als ze echt niet kunnen komen, moeten ze dat aan hun mentor melden. En ja, dan zal de school daar coulant in zijn. Want dan is het overmacht volgens Skalda.
0: Ja, morgen is die staking. Zijn we dan na morgen voorlopig van OV-stakingen af?
2: Ja, dat is de vraag, want nu wordt er dus niet gestaakt voor de CAO van het OV-personeel. Maar de onderhandelingen voor die nieuwe CAO van de buschauffeurs in het streekvervoer, die zijn wel vastgelopen. Het zou daarom zomaar kunnen dat er eind van deze maand of in oktober ergens nieuwe stakingen komen om die onderhandelingen vlot te trekken. En ja, dat geldt dan dus nogmaals alleen voor de bussen. De treinen vallen niet onder die CAO, dus die zullen dan wel gewoon rijden.
0: Oké, Niels Schuurbeers, dankjewel. En ook alvast een voorwaarschuwing voor de ochtendspits van morgen. Want naar verwachting wordt die ook extra aan druk. Niet alleen zullen alle mensen die normaal gezien al met het openbaar vervoer rijden op een andere manier moeten rijden. Het gaat ook regenen, is de verwachting. Dus dat zorgt normaal gezien al voor meer verkeer op de weg. En de mensen die morgen de fiets pakken in plaats van de trein of bus, die kunnen dus beter dan hun regenpak meenemen. Klein advies dan vanuit ons. Zometeen gaat het over een bijzondere rechtszaak. Mercy Kamermans praat ons daarover bij. Doet ze in Zeeland, komt thuis. Eerst muziek van Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran en Camera hier bij Omroep Zeeland. Hoofdpijn, neusbloedingen, pijn in de voetzolen, hoge ontstekingswaarden en een hond die elke dag over zijn nek gaat. Inge Heijer, haar zoon en hond die ontvluchten in februari dit jaar hun huurwoning in Domburg na onverklaarbare klachten. Inmiddels denkt Inge te weten waardoor het komt. Haar twee onder één kap woning van Zeeland uit 1982 is gebouwd op een gasfabriek. Ja, de grond zou niet goed gesaneerd zijn, waardoor giftige dampen het huis konden binnendringen. In een kort geding daagde Inge woningcorporatie Zeeland voor de rechter. Meneer Kamermans, jij was vandaag bij dat kort geding aanwezig. Wat was nou de kern van het geschil?
1: Ja, Inge, dus de huurder van de woning, die eiste dus eigenlijk van Zeeland vervangende woonruimte en een vergoeding van de kosten die ze afgelopen tijd heeft moeten maken. Want ze is dus in februari uit die woning gegaan omdat het echt niet meer ging, volgens eigen zeggen. En sindsdien verblijft ze op campings, in B&B's. Ja, en ze betaalt ook gewoon nog de huur door van de woning. Dus ze zegt, ik zit helemaal financieel aan de grond. Mijn reserves zijn op. Dus ze wil eigenlijk ook wel geld zien. Maar ja, Zeeland die voelt zich absoluut niet geroepen om aan haar eisen te voldoen. De woningcorporatie zegt eigenlijk van dat huurhuis is gewoon geschikt voor bewoning. Er is geen sprake van verontreiniging. De laatste sanering heeft plaatsgevonden in 1999. En sindsdien hebben er natuurlijk een heleboel mensen gewoond. En daar hebben we ook nooit klachten van gekregen.
0: Oké, maar die huurder Inge zegt dus wel degelijk last te hebben van giftige stoffen. In hoeverre heeft ze daar dan bewijs voor?
1: Het begint eigenlijk allemaal voor haar als een sprookje. Want ze woont er nog maar sinds 2023. Dus kleine 3 jaar. En ze komt uit Vught. En ze reageerde op deze woning. En ze dacht, ik heb een paradijsje gevonden. Hè, aan de Schelpweg, vlakbij het strand. Een rustige wijk. Maar goed, al snel krijgt zij dus en ook haar zoon dus lichamelijke klachten. En als ze dan hoort van iemand, dit huis is gebouwd op een voormalige gasfabriek, dan gaat er bij haar een belletje rinkelen. Ze gaat er zelf op onderzoek uit. Ze duikt bijvoorbeeld het Zeeuws archief in. Ze zegt dat ze daar 2 weken heeft gezeten om helemaal uit te pluizen hoe dat zit met dat oude gasfabrieksterrein. Ze laat ook een onafhankelijk bureau komen. Die doen allerlei metingen in de kruipruimte van de woning. En daar blijkt inderdaad wel dat er sprake is van schimmel. En dat er ook wel wat giftige stoffen gemeten worden. En dan schakelt ze ook nog een milieufysicus in. En die kan die meting een beetje duiden. En die zegt, eigenlijk vind ik het niet verantwoord inderdaad dat hier nog mensen wonen.
0: Maar neem aan dat Zeeland dat dan weer anders ziet.
1: Ja, die zijn weer kritisch op dat rapport. Want die zeggen, jij hebt alleen maar gemeten in de kruipruimte. Maar daar woon je niet. Je woont in de woonkamer, in de keuken, in de slaapkamers. En gemiddeld gezien gaat er ongeveer 10% van stoffen die in de kruipruimte zitten, die gaat naar boven, naar de woonkamer. En als je dan de grenswaarde zou meten van die 10%, dan is het wel onder de grenswaarde. Dus daar kan ze dan volgens Zeeland niet zo ziek van zijn geworden.
0: Het lijkt me een lastig verhaal, ook voor de rechter vandaag.
1: Ja, die had er een behoorlijke kluif aan. Er waren ook wel wat verwijten over en weer. Hij probeerde uit alle macht om de partijen bij elkaar te brengen en om ze er samen uit te laten komen. Ze zijn ook nog eventjes de gang op geweest, maar dat duurde een kwartiertje en toen bleek eigenlijk dat ze er niet zelf uit konden komen. Zeeland die zei wel van, wij zijn bereid om grondig onderzoek te doen in die woning. Inge zei, de huurder, van wil ik wel. Daar wil ik wel aan meewerken. Maar dan wil ik ook alvast een voorschot hebben aan financiën voor alle kosten die ik heb gemaakt. Ja, en daar ging de woningcorporatie niet in mee. En dus is het aan de rechter om uitspraak over te doen. En dat weten we dus over 2 weken.
0: Oké, merci. Dank je wel.

0: Shaboozy en Barstong. Het is 5:30. Martijn van der Werf is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En straks een nieuwe editie van Zegt u het maar.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Busmaatschappij Connexxion kan nog niet inschatten wat de gevolgen van de landelijke OV-staking morgen voor Zeeland zijn. Het bedrijf heeft nog geen idee welke bussen wel of niet kunnen rijden. Dat wordt morgen pas duidelijk als de chauffeurs zich moeten aanmelden voor de staking. Connexxion raadt mensen aan de reisplanners goed in de gaten te houden. De vakbonden staken morgen uit onvrede over de geplande bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Door de staking rijden er ook geen treinen. De Westerschelde-ferry vaart morgen wel. Het provinciebestuur is kritisch over het verzoek van de gemeente Borselen. De burgemeester en wethouders vinden dat ze recht hebben op een hoger salaris, omdat het werk in de gemeente zwaarder is dan in vergelijkbare gemeenten. De hoogte van het salaris van de gemeentebestuurder wordt bepaald op basis van het inwoneraantal. Zo verdient een wethouder in de kleinste gemeente in Nederland ruim 6.000 euro bruto per maand. In de grootste gemeente is dat bijna 13.000 euro. In delen van Middelburg zijn de gevolgen van de stroomstoring eerder vandaag nog steeds merkbaar. Door een verhoogde spanning bij een stroomstation van Stedin kwamen delen van het centrum zonder stroom te zitten. Dit heeft onder meer gevolgen voor de verkeerslichten. Ook klagen mensen dat hun internetsignaal nog niet terug is. Delta geeft nu aan dat niet alle apparatuur in het netwerk goed is herstart. Monteurs werken hard aan een oplossing. De internetprovider kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voordat alle problemen zijn opgelost. We blijven nog even in Middelburg, want daar is vanmiddag een basisschool ontruimd. Meerdere personen roken een gaslucht, belde de brandweer. Vanmiddag heeft een bedrijf de riolering van de school geïnspecteerd. Na de werkzaamheden bleef er een gaslucht hangen. De kinderen werden daarop vanuit de school overgebracht naar een gymzaal. Dan nog het weer in Zeeland, volop regen. Er staat een matige tot aan zee krachtige zuidwestenwind, maximaal 20 graden. En over een paar uur, ja, je kan het haast niet geloven, zou het gaan opklaren. Tot zover het nieuwsoverzicht van 5:30. Meer nieuws natuurlijk op omroepzeeland.nl en in de app.
5: Oké, Martijn, dankjewel. Zometeen zegt u het maar. Eerst kijken op de weg waar je best wel wat vertragingen tegenkomt. Bijvoorbeeld op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaten, file van 3 kilometer. Die vertraging iets meer dan 5 minuten. Diezelfde A58, maar dan van Breda naar Bergen op Zoom. Voor de afrit Wouwse Plantage, daar 3 kilometer. 10 minuten optellen bij je reistijd. En 57, Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Serafskerken 2 kilometer, daar 5 minuten. En diezelfde N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluizen-Oudehoorn 3 kilometer, 5 minuten vertraging daar. De A4 sta je stil, dat is Antwerpen naar Rotterdam. Voor Hogerheide 6 kilometer, 10 minuten vertraging. En de A17 Dordrecht richting Roosendaal, dat is de laatste in dit overzicht. Voor knooppunt de Stok 4 kilometer, uw vertraging is er iets meer dan 10 minuten.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
5: Waar het nieuwe politieke seizoen is begonnen. Heb je eigenlijk een beetje het idee dat Zeeuwse politici weten wat er bij jou speelt? Want grote dossiers staan er klaar voor dit komende jaar. Denk aan woningnood. Denk aan kerncentrales. Gaan die er komen en zo ja, waar? Asielopvang, stikstof, nog veel meer zaken. En dat zijn allemaal besluiten die jou direct raken, die mij direct raken, die iedereen in Zeeland direct raken. We gaan er zo over praten. Inzicht u het maar. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Wat is volgens jou misschien wel het grootste dossier? Waar moet de meeste aandacht op liggen? En heb je het gevoel dat er geluisterd wordt naar je? Word je een beetje gehoord door de Zeeuwse politiek? Je mening is welkom. Kun je zo meteen achterlaten door te bellen of te appen? Doe dat dan naar 0118 499 999. Zometeen, inzicht u het maar. We gaan bijna beginnen.

0: Hey meisters, een hartebreker, 9 over half 6. Welkom bij een nieuwe editie van Zegt u het maar. Waar het gaat over de politiek. Want wat kunnen we allemaal verwachten het komende politieke seizoen in Zeeland? Veel dossiers die er klaar liggen. Hè? Denk aan de woningnood, de kerncentrales, asielopvang, stikstof en nog veel meer. Wat denk jij? Word je een beetje gehoord door de Zeeuwse politici? Weten zij echt wat er speelt? Je kunt reageren op de stelling via ons WhatsApp-kanaal. Ik voel mij niet gehoord door de Zeeuwse politiek. Grote meerderheid. Die stemt op eens. Oneens mag uiteraard ook, maar laat het weten. Via ons WhatsApp-kanaal ben ik benieuwd naar jouw reactie. Ik zit even te kijken wat er binnenkomt. Meteen een oplossing voor Terneuzen. Daar is Lilian dan bezig met het probleem van de plaatsing van asielzoekers. Waarom proberen ze het belastingkantoor niet te krijgen voor de asielzoekers? Dat staat al jaren leeg. En Erlin die zegt, ja, de politiek heeft alles al besloten. Wij als bewoners die hebben totaal niets te zeggen. Al zeggen de politici van wel. We vroegen eerder aan de commissaris van de koning Hugo de Jonge wat hij verwacht van het komende politieke jaar.
1: Ik denk best een heel erg spannend politiek jaar, omdat we natuurlijk nieuwe verkiezingen hebben. Pas in maart 2027, maar toch, je zult de komende tijd gaan zien dat alle politieke partijen daarop een beetje aan het voorsorteren zijn. Maar ook een spannend politiek jaar, omdat we een aantal hele grote politieke dossiers te doen hebben eigenlijk, hè, de komende tijd. Alle colleges van burgemeester en wethouders, die zijn natuurlijk net geïnstalleerd. Die zijn volop bezig met wonen bijvoorbeeld, met het bouwen van nieuwe woningen. Waar komen die? Voor wie bijvoorbeeld? Hè, dat zal een levendig debat gaan worden. Bereikbaarheid. De Westerschelde-tunnel moet worden gerepareerd. Daardoor zullen we weer eens opnieuw worden bepaald bij hoe lastig soms de bereikbaarheid is in Zeeland. Hoe groot de afstanden zijn. Hoe moeilijk het soms gaat ook met het openbaar vervoer. Dus ik denk dat dat een levendig thema gaat worden.
0: Nou, enzovoort, enzovoort. Veel thema's die er liggen voor 2026, 2027. Dat nieuwe politieke seizoen. Maar wat is volgens jou nou eigenlijk het belangrijkste thema? Waar moeten die Zeeuwse politici nou echt mee aan de slag? En voel je je een beetje gehoord door ze? Benieuwd naar jouw mening. Laat die achter door het te bellen of te appen naar 0118 499 999.

Raccoon en Hey Yo Jip. Dus zegt u het maar op deze dinsdag. Het gaat over de politiek en het nieuwe jaar wat eraan zit te komen. Wat is nou heel erg belangrijk volgens jou? Want er zijn heel veel dingen die toch wel de komende tijd beslist gaan worden. Wat vind jij belangrijk? Het gaat bijvoorbeeld over de plaatsing van asielzoekers. Want in Terneuzen gaat dat natuurlijk weer besproken worden. Je moet voldoen aan de spreidingswet. Er wordt eindelijk een beslissing genomen over kerncentrales. Wordt het grote reactoren, kleine reactoren? Je hebt de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Staat er verkiezingen, woningnood? Ja, wat vind jij belangrijk? Wat moet nou echt bovenaan die agenda staan voor Zeeuwse politici? Je mening, die is welkom. Kun je geven door te bellen of te appen? En dan meteen ook de vraag, joh, heb je een beetje het gevoel dat er geluisterd wordt naar je? Via het WhatsApp-kanaal kun je reageren op de stelling van vandaag. En die is als volgt. Ik voel mij niet gehoord door de Zeeuwse politiek. Bijna 86% is het op dit moment eens met die stelling. Zo'n 14% is het daarmee oneens. Hoe denk jij daarover? Laat het weten door te bellen of te appen. Erg benieuwd naar jouw mening. Zegt u het maar.

me niet voorstellen dat niemand in Zeeland hier een mening over heeft. Wat nou het allerbelangrijkste is en waarvan jij denkt, Zeeuwse politici moeten hier meteen mee aan de slag. Wat moeten ze eerst aanpakken? Is dat inderdaad die beslissing rondom de kerncentrales? Gaat het over de stikstof, de asielopvang? Toch over de woningnood? Benieuwd? Laat het weten via de app of door te bellen 0118-499-999. Eens even kijken. Rinus die zegt nog via de app, wat zegt hij nou? Even erbij pakken. Hij zegt, nee, ik voel me niet gehoord door Zeeuwse politici. Volgens mij moeten ze de woningnood als eerste aanpakken. Ben je het misschien eens met Rinus? Of zeg je nee, het moet juist over stikstof gaan. Of toch over die kerncentrale. Want ik maak me toch zorgen over wat er gebeurt straks in mijn achtertuin. Laat het weten. Hoort je mening heel graag zo. Inzicht u het maar.

0: dat is gezellig. We gaan naar Middelburg. We gaan naar Rini Vanen. Goedemiddag.
1: Ja, hoi ja. Michiel. Het was zo smerig rustig. Ik dacht, ik ga toch maar eens even bellen dan.
0: Kijk, dat is gezellig. Rini, ja, wat vind jij het belangrijkste? Waar moeten Zeeuwse politici meteen mee aan de slag, volgens jou?
1: Nou, wat Rinus dan ook al zo pas net zei, de woningnood is denk ik heel erg belangrijk. CQ-nood of de woningen. Mm-hmm. Wij zitten zelf ook eigenlijk in het rolthuis en we willen best naar wat anders. Alleen, dan moeten er dus huizen zijn.

0: We woonden in een keurige provincie.
1: Toch wel, volgens jou?
0: Ja, dat dacht ik wel. Ik zou er natuurlijk gewoon gelukkig. Nee, ik ga niet mee hier. Dus dat.
1: Maar jij hebt het over die woningnood, hè? Met het Rijk heeft Zeeland een woondeal gesloten. Ja. Het komt erop neer dat in Zeeland de komende 4 jaar 16.500 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat is toch goed nieuws?
0: Dat is goed nieuws. Alleen zorg wel dat je de goede woningen er eigenlijk gaat bouwen. Dat je dus ook doorstroming krijgt. En dat je dus bepaalde dingen gewoon op elkaar zet. Dus het moet geen flats wezen van 4 hoog of zo. Maar toch wel een beetje hoog bouwen. En dan kan je een hele hoop mensen leuk bij elkaar zetten.
1: Oké, maar dat is dan de juiste manier van bouwen volgens jou?
0: Nou ja, er zijn diverse vormen. Want ja, de jongelui die willen ook weg. En dat is best wel ingewikkeld. Wij hebben in de tijd geluk gehad dat we onze kinderen hebben kunnen helpen aan woonruimte. Ja. Maar ja, als je dat niet kan, dan is het echt heel erg duur. En het ziet er nou uit dat het niet goedkoper wordt met al die toestanden.
1: Nee, daar moet je niet vanuit gaan, denk ik, op de korte termijn, inderdaad. Dat er ineens een kortingsdingetje bij komt. Even naar die bredere vraag, Rini. Voel jij je gehoord door de Zeeuwse politiek? Heb je het idee dat die Zeeuwse politici echt weten wat er speelt bij ons?
0: Dat gebeurt zeker. Dus ik ben best tevreden. Je kan het niet met elke partij eens zijn. Dat zien we in Duitsland ook. Maar ik vind dat we het eigenlijk goed doen. En je kan in de politiek in Nederland eigenlijk alle kanten op. We kunnen kiezen voor onze eigen gemeente. We kunnen kiezen voor onze eigen provincie. En dan ook nog eens een keer voor het waterschap. En het landelijk bestuur. En je moet dan tevreden zijn met wat er dan op een gegeven moment uitkomt. Ja. En zelf je goede beentje ook voorzetten.
1: Nou, en naar binnen kun je nog kiezen. Het is allemaal smaakjes. Je kunt naar rechts, je kunt naar links, je kunt in het midden een beetje kiezen. Er zijn veel keuzes.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk, Michiel.
1: Maar goed, die woningnood, we zetten hem bovenaan en jouw naam daarachter, dat is belangrijk. Rini Vaaner, dank eventjes om te bellen.
0: Graag gedaan. En ik hoop dat er nog meer mensen reageren, want
1: dat is wel gezellig.
0: Moesten toch een beetje mensen naar jou komen luisteren en een beetje meedoen.
1: Nou, inderdaad. Rini, dank om dat voorbeeld te geven. Fijne avond.
0: Graag gedaan. Hoi.
1: Woningnood, zeer belangrijk. Hier komt nog een berichtje binnen. Zeker voor mensen die in een scheiding liggen. Moet als eerste geholpen worden en voorrang krijgen. Dit om escalatie te voorkomen tussen echtbaren en eventueel kinderen die aanwezig zijn. Oké, dat is weer een hele andere invalshoek natuurlijk. Waarom die woningbouw en die woningnood dan zo belangrijk is. Ben je het daarmee eens? Of denk je, er moet iets heel anders bovenaan die agenda komen? Dan heb je zoiets, die spreidingswet en de opvang van asielzoekers. Daar moet goed naar gekeken worden. Daar hoor je heel graag van. Je bel dan nu 0118-499-999. Ging je eerder ook de straat op en daar was dan ook de vraag... wat moet er dan gebeuren met die asielopvang in Terneuzen?
2: Die mensen moeten nergens naartoe, hè?
3: Ja.
2: Maar je kan ze niet op straat laten lopen.
3: Nee. Weet u ook waar?
2: Ja, er zijn zoveel mogelijkheden, maar om nou te zeggen van kijk, dat Neckerman gebouw, dat was enorm veel tegenstand tegen. Ja. Dat heb ik wel gelezen. En een andere plek, ja. Het is een heel gedoe. Ja. En ik vind dat de politiek zich daar eigenlijk toch beter zou moeten inleven en kijken van jongens, waar kunnen we het dan wel plaatsen?
1: Oké, beter inleven, zegt deze meneer in Terneuzen. Adrie die zegt dan nog, ik voel me niet gehoord door de politiek. Goed om die mening dan ook nog te geven. Misschien voel jij je wel gehoord en wil je je mening delen. Een paar minuutjes kun je dat uiteraard nog doen. Hierin zegt u het maar.

0: gaan naar Schavenpolder, we gaan naar meneer Filius. Goedemiddag.
1: Ik heb heel dikwijls gebeld over woningen, weet je dat nog?
0: Zeker, absoluut.
1: Ik heb het gezegd, ze moeten kleine woningen bouwen of meer bij elkaar appartementen voor oude vandaag. En dan komen er zeker 100.000 woningen vrij. En dan hoeven ze allemaal niet nieuw te bouwen. En ze bouwen liever grote woningen en niks voor oude mensen. En oude mensen, ja, ze dienen gewoon hun wachtmaat dat als je onder grond houden of als je verbranden, een van de tweeën. Dan ze doen niks voor ons.
0: Maar u zegt ook, het belangrijkste wat ze in Zeeland moeten aanpakken is die woningnood.
1: Ja, dat is geen woningnood, dat is woningen voor oudere mensen. En dat is geen woningnood, want die mensen die als ze oud zijn en je wacht nog langer, dan kunnen ze niet meer van huis ook. Want oude bomen kan je moeilijk verplanten. Nee. En dat moet je op tijd doen. Dan moeten mensen wezen van 70, 75 jaar en daar moeten appartementen voor wezen, zijn voor de tweeën of voor één. Ik zit hier nu alleen, maar ben er met z'n tweeën begonnen en ik zit al 20 jaar hier in een appartement.
0: Ja.
1: En zit met 40 appartementen bij mijn kanten. En de zorg, als de zorg komt, die kan zo van de ene naar de andere nodig is. En als ze allemaal andere woningen hebben, dan moet ik op een fiets, op mijn auto, de dorp of overal naartoe.
0: Toch zegt u net, hè, die woningnood, dat is er niet. Dus we vergeten oudere mensen. Maar als je dan toch kijkt naar jonge mensen, er zijn wel heel weinig woningen die bijvoorbeeld alleenstaande zelfstandige ondernemers, om het als voorbeeld te geven, die kunnen dat helemaal niet betalen, nieuwe woning.
1: Nee, maar dat gaat niet over nieuwe woningen betalen, huurwoningen. Ja. Maar de corporaties die hebben bergen miljoenen al gekregen en die doen er niks mee. Die laten het allemaal op de plank liggen. Die bouwen alleen maar, die kopen alleen maar grond en dan laten ze grote huizen opbouwen en voor de rest niks.
0: Ja, maar vergeet die oudere mensen niet in dat hele woningprobleem. Dat is uw oproep eigenlijk.
1: Ja, daarom. Nou, maar daar moet je geen grote huizen voor bouwen. Daar moet je appartementen voor bouwen die als je huurbaar bent.
0: Ja.
1: En betaalbaar.
0: Ja. Voelt u zich gehoord? Ik vroeg het net ook aan Rini Vaanen. Voelt u zich gehoord door de Zeeuwse politiek? Hebben zij door wat er allemaal speelt?
1: Nou, de Zeeuwse politiek. Dat hou ik allemaal niet zo bij, want over de stikstof is allemaal wassen neus. Het is allemaal flauwekul. Het is alleen maar Nederland, België, Duitsland en Luxemburg. Frankrijk doet er allemaal niet aan mee. Heel die stikstof niet, maar Nederland heeft ervoor getekend. Dus ja, die moet dat doen.
0: Oh. Maar goed, de woningnood hebben we geleerd in deze, zegt u het maar. En wat u dan nog als...
1: woningnood?
0: Nee, precies.
1: Dat is jaren geleden was het al, toen er de woningnood was. Dat weet ik nog. Een kind worden, moest je in... En we gingen naar een oude oma of een opa of mijn tante, daar gingen we dan inwonen. En toen ik in 1964 ben wij getrouwd en toen waren er ook geen huizen. En toen kwam een andere burgemeester van Velsen uit, die kwam uit Krabbendijken. En die kwam uit Sint-Philipsland en die zei, waarom hebben jullie geen grond? Ja, sowieso. Die zei, als je geen geld hebt, dan moet je naar Den Haag toe en dan krijg je geld. En dan ga je grond kopen, die heeft er een half dorp bij gebouwd, die man. En die leeft nog.
0: Oh, ja.
1: Dan kan het horen, want
0: die woont
1: in Oud-Dorp.
0: Nou, kijk, hopelijk luistert hij dan mee. Maar goed, woning voor oude mensen, vergeet dat niet. En Rini Vaanen zegt nog inderdaad ook, die woningbouw, die woningnood, vergeet dat niet. Hoog op de agenda zetten, dus ook in de Zeeuwse politiek. Goed. Meneer Filius, bedankt en een fijne avond.
1: Ik heb er meer over gebeld, dat weet je wel.
0: Zeker, zeker.
1: Maar je mag hoog zitten, want ze doet er niks aan.
0: Ik hoor het.
1: Okay.
0: Bedankt en een fijne avond. Dag, tot de volgende. Goed, zegt u maar, zit erop. Morgen een nieuwe editie vanaf 5:30.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Voordeelhaartjes.nl, Friesland ontdekken? Boek nu Haasheer het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
4: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Mama! Mama! Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Mama!
10: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
17: Robert Baltus met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
20: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
19: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
21: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
22: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
24: Omroep Zeeland.
16: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
25: Zeeland. Sten de Mol uit Capelle speelt morgen tegen FC Barcelona. Hoe dat precies zit hoor je zometeen. En hij is mogelijk niet de enige Zeeuw die gaat spelen. Ja, en niet één, niet twee, maar duizenden boompjes heeft de Zeeuwse Milieufederatie vandaag uitgedeeld. Melissa Ernst is onze Zeeuw van de dag, haar verhaal zometeen. En het weer, het gaat veranderen, je merkt het vandaag ook al. Wat je kunt verwachten, weet Sjoerd Gernaert zometeen. Dinsdagavond is begonnen, goed dat je luistert naar Omroep Zeeland. En muziek van Johnny Hates Jazz.

0: Johnny Hates Jazz and I Don't Wanna Be a Hero. Feyenoord speelt morgenavond in de Champions League uit tegen FC Barcelona. De enige Zeeuw in de Feyenoord-selectie, Bart Nieuwkoop uit Tholen, is geblesseerd en zal niet in actie komen. Maar toch staan er morgen Zeeuwse voetballers tegenover FC Barcelona. En Feyenoord onder 19 speelt namelijk tegen de leeftijdsgenoten. Sten de Mol uit Capelle is de keeper van Feyenoord onder 19. En voor hem wordt dat natuurlijk een prachtige wedstrijd.
1: Ja, dat is wel een behoorlijke droom, ja zeker. Barcelona is altijd wel echt mijn droomclub geweest. En ja, ik heb wel super veel zin om daar tegen mogen te spelen.
2: En ben jij zelf al eens bij wedstrijden van het eerste van Barcelona geweest?
1: Nee, nog niet. Nee. Ik ben wel een keer een stadiontour hebben gedaan. Toen ik heel klein was, maar daar kan ik me niet heel veel meer van herinneren.
2: En jullie reizen dinsdagmiddag samen met de eerste selectie van Feyenoord naar Spanje. Wat weet je al van jullie tegenstander?
1: We hebben vandaag de eerste beelden gezien. Een kleine analyse van wat we kunnen verwachten. En een heel aanvallend team. We willen veel de bal hebben. En ja, wat ze zeggen over Barcelona, erg tiki-taka. Dat konden we wel terugzien in de beelden. We gaan sowieso voor het maximaal haalbare daar. Ja, ik ben benieuwd wat dat is.
2: Even terug naar de start van dit seizoen. Nou, hoe is jouw voorbereiding op dit seizoen verlopen? Want je bent bijvoorbeeld in juli met de eerste selectie meegeweest op trainingskamp naar België. Hoe was dat?
1: Ja, super gaaf. Dat was ook een hele mooie ervaring. Ik was dan in de winter. Afgelopen winter was ik toen ook mee met het eerste. Dat was de eerste keer op trainingskamp en nu de tweede keer. En ja, dat verveelt nooit. Dat is echt, die ervaring blijft uniek.
2: En merk je dan dat het verschil, zeg maar, in niveau, tempo veel groter is dan bij jullie?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, bij ons is het natuurlijk ook van een erg hoog niveau, maar daar gaat alles nog wel 10 keer zo snel. En ja, de kwaliteiten die spelers daar hebben en vooral de slimmigheden, zeg maar. Dus hoe slim ze zijn in wat ze doen, daar merk je wel verschil in.
2: De Youth League was wel iets waar jij echt de afgelopen jaren naar uitkeek, hè? Toen Feyenoord zich plaatste voor de Champions League, dacht jij van, ja, dan gaan wij spelen.
1: Ja, nou, inderdaad, vorig jaar was het nog wel spannend of dan Feyenoord ging kwalificeren voor de Champions League. Daar had ik wel alle vertrouwen in natuurlijk. En zelf waren we natuurlijk ook kampioen geworden, waardoor we sowieso de Youth League ticket al binnen hadden. Maar nu speel je tegen de tegenstanders waar eerst ook tegen speelt. Ja, dat is super gaaf natuurlijk en daar kijk ik erg naar uit.
2: Ja, want je speelt dus nog tegen Como thuis, Real Betis uit, Inter thuis, Porto. Je gaat volgens mij naar Noorwegen, naar Viking.
1: Ja, dat is de laatste.
2: Je kunt slechter treffen.
1: Je kan het slechter treffen, ja. En ik moet zeggen, we hebben de loting dan met z'n allen gekeken. En toen we Barcelona uitzagen, ja, toen sprongen we wel even met z'n allen de lucht in. Toen waren we wel even aan het juichen.
2: Krijg je woensdagmiddag nog steun vanuit Zeeland op de tribune in Barcelona?
1: Mijn vader en mijn broer die komen kijken. Dus dat is natuurlijk super fijn en dat geeft ook wel echt vertrouwen. Het is altijd leuk dat als ze aan de zijlijn staan. En nog 3 andere vrienden, 2 vrienden van mijn vader en nog een goede vriend van mijn broer komen ook kijken. Dus ja, dat is superleuk dat er zoveel mensen voor mij komen kijken.
2: En zij willen dat natuurlijk ook meemaken.
1: Ja, precies. Die zijn ook wel erg benieuwd ernaar.
0: Doelman Sten de Mol zei dat in gesprek met sportverslaggever Barry van der Hoofd. De Mol is niet de enige Zeeuw die met Feyenoord onder 19 tegen FC Barcelona speelt. Sam Verdonk uit Rhythm en de uit Vlissingen afkomstige Eli Grootfaam die zitten ook bij die wedstrijdselectie morgen.

0: himself. In de vorm van Teddy Swims. Hier bij Omroep Zeeland. Een wisselvallige dag hebben we gezien. Was het in het begin nog wel droog. Vanmiddag veel regen gevallen in de provincie. Herfstachtig weer. Jules Gernaert, wat kunnen we verwachten de komende tijd?
1: Oké, morgen een stuk beter. Dat is natuurlijk het patroon van deze week. Met af en toe weer een dag met meer opklaring. En dan weer een dag met wat regen. Dat is een beetje alles in één morgen. Met eerst droog weer en brede opklaring. Wat stapelwolken. Best fris in de ochtend met die wind erbij. In de middag en avond zullen er een paar behoorlijke buien opkomst. En een enkele bui is ook goed voor wat onweer wellicht. En een enkele hagelbui is ook mogelijk. Dat geeft dan een maximumtemperatuur morgen van 17 tot 19 graden. Maar één bui is maar een graad of 15 morgenmiddag.
0: Maar wat je zegt, alles is mogelijk, zo ongeveer. Die dagen daarna, hoe ziet het er dan uit?
1: Ja, een beetje typisch weer voor september met dan weer dus een dag met meer zon. Dan weer een dag met wat regen. Zonder dat er veel valt overigens. Het is echt licht wisselvallig de komende week. Na morgen bedoel ik dan. Met donderdag waarschijnlijk een vrij droge dag. Vrij zonnige dag ook met stapelwolken. Door een hoog drukgebied dat het dichterbij komt via Frankrijk. Maxima rond de graad 20. Matig westen tot zuidwestenwindje. Allemaal prima. Vrijdag komt er dan weer een zwak front deze keer. Met af en toe wat regen. Vooral in de ochtend en in de middag kan dat. Later is er wat zon. En zaterdag is dan weer een overwegend vrijwel droge dag met meer opklaringen. En daarna kan je het een beetje zelf gaan invullen per dag.

0: Madonna en The Power of Goodbye. Hier bij Omroep Zeeland. We kijken naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie vandaag. We moeten eerst naar Duitsland, want de Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales. Gebeurde bij een verkeerscontrole niet ver van de stad Aken, vertelt deze correspondent van NOS.
1: De vermoedelijke dader kon worden gepakt omdat hij heeft geprobeerd bij een verkeersafzetting voorbij te komen in de buurt van een energiecentrale, waar ook al eerder een sabotagepoging heeft plaatsgevonden.
0: De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Minister Lescher die zegt geen andere keuze te hebben dan de erkenning van Ongehoord Nederland die omroep in te trekken, nadat het commissariaat voor de media heeft geoordeeld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. De omroep die kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Adolf Hitler werd getoond. De NPO verzocht gisteren om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken, terwijl ze uit augustus nog iets anders zeiden, zegt de directeur.
2: 2 weken geleden zat ik nog bij de raad van bestuur van de NPO aan tafel. Is mij een brief getoond van 21 pagina's. Waar op de laatste pagina stond conclusie. Er is geen grond om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Of voor ons om daar een verzoek toe te doen.
0: Ja. Besluit, dat betekent niet meteen dat Ongehoord Nederland direct van de buis is, want ze kunnen nog in beroep gaan tegen dit besluit. En kunstdieven hebben een slag geslagen in het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Vanochtend braken 2 dieven in bij het museum in de buurt van Nice. Ze namen 4 kunstwerken mee, vertelt deze Vlaamse journalist.
3: Tijdens een vlucht lieten ze er 2 vallen in de tuin. De 2 dieven zijn voorlopig spoorloos. De waarde van de gestolen schilderijen wordt geschat op enkele miljoenen euro.
0: De afgelopen maanden kregen verschillende Franse musea te maken met allerlei overvallen en diefstallen. En er vaak ook nog eens op klaarlichte dag. Het Franse ministerie dat heeft het museum nu aangeraden om extra maatregelen te nemen. Zeeuwse nieuws krijg je zometeen. Wat speelt er allemaal in de provincie? Hoor je zometeen van Martijn van der Werf. Eerst muziek van Ilse de Lange. Dit is Get It Right.

0: Bold Faces, Lazy Sunday. Het is 6:30. Martijn van der Werf is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het nieuws van 6:30, dat krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedenavond.
7: Goedenavond. Als gevolg van de stroomstoring vanmorgen in Middelburg hebben klanten van Delta in Middelburg mogelijk geen tv en internet. Delta geeft aan dat niet alle apparatuur in het netwerk goed is herstart. Monteurs werken nog aan een oplossing, maar de provider weet niet hoe lang het duurt voordat alle problemen zijn opgelost. Een huurder uit Domburg heeft woningcorporatie Zeeuwland voor de rechter gedaagd. De vrouw woont in een huis dat gebouwd is op een voormalig gasfabriekterrein. Ze denkt dat giftige stoffen uit de grond haar woning binnendringen en dat zij en haar zoon daar ziek van zijn geworden. Ze eist vervangende woonruimte en een vergoeding van haar kosten. Zeeuwland zegt dat de woning gewoon bewoonbaar is. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het provinciebestuur is kritisch over het verzoek van de gemeente Borselen. De burgemeester en wethouders vinden dat ze recht hebben op een hoger salaris, omdat het werk in de gemeente zwaarder is dan in vergelijkbare gemeenten. De hoogte van het salaris van de gemeentebestuurder wordt bepaald op basis van het inwoneraantal. Zo verdient een wethouder in de kleinste gemeente ruim €6.000 bruto per maand in Nederland. In de grootste gemeente ligt het salaris rond de €13.000. En busmaatschappij Connection kan nog niet inschatten wat de gevolgen van de landelijke OV-staking morgen voor Zeeland zijn. Het bedrijf heeft nog geen idee welke bussen wel of niet kunnen rijden. Dat wordt morgen pas duidelijk als chauffeurs zich moeten aanmelden voor de staking. Connection raadt mensen aan de reisplanners goed in de gaten te houden. De Westerschelde-ferry vaart morgen overigens wel. Het weer in Zeeland, volop regen. Er staat een matige tot aan zee krachtige zuidwestenwind. Het werd vandaag maximaal 20 graden. En later vanavond gaat het opklaren. Tot zover het nieuwsoverzicht van 6:30 bij Omroep Zeeland. Meer hierover uiteraard op omroepzeeland.nl en anders in onze app.
6: Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: op jou.
1: De Boema's.
2: Samen met Snelle op jou heb ik gewacht. Niet één, niet twee, niet drie, niet vier. Duizenden boompjes zijn er uitgedeeld. Door de Zeeuwse Milieufederatie wordt volgens mij jaarlijks gedaan onze Zeeuw van de Dag. Weet er alles over. Melissa Ernst hoor je zo bij Omroep Zeeland. En dit is Chaka Khan.

0: Bruno Mars hoorde je, Risk It All. Hier in Zeeland komt thuis, bijna 7:15. Elke ochtend stellen we je voor aan een ziel van de dag. En dan gaan we eens 12 uur later kijken hoe de dag nou is geweest. Dat is vandaag de dag van Melissa Ernst. Melissa, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, het is jaarlijks volgens mij toch dat de Zeeuwse Milieufederatie druk is met duizenden boompjes?
1: Dat klopt, ja. We organiseren het dit jaar voor de 6e keer. We doen het samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland en het Veld.
0: Kijk, dat doen jullie met z'n drieën. Maar jij dan vanuit de ZMF. Vandaag een belangrijke dag, hè, wat mensen konden ze bestellen dan?
1: Ja, klopt. Ja. We hebben 36.000 boompjes weg te geven.
0: Hoeveel?
1: Er zijn nog niet 36.000 boompjes.
0: Wauw, ja.
1: Ja, ze zijn nog wel aan de kleine kant, hoor. Ik bedoel, okay. Je kan ze onder je arm meenemen. Ja. Maar we hebben er vandaag 27.000 besteld.
0: Zoveel?
1: Er zijn nog 9.000 boompjes over.
0: Wauw.
1: Bij 8 gemeentes nog.
0: Maar help mij eventjes, hè. Je hebt dus duizenden boompjes. Kan iedereen zich daarvoor melden of zitten er bepaalde eisen aan?
1: Nou, je moet Zeeuw zijn en je moet een tuin hebben. En voor de rest kan iedereen meedoen.
0: Ja, ik heb een balkon, dus ik val af. Maar...
1: Oh ja, ja. Ja, er zijn wel mensen die zijn wat frambozen dan in een bak zetten.
0: Oh, dat kan ook nog inderdaad.
1: Maar een balkon wat lastiger, ja.
0: Nee, dat is waar.
1: Ja, maar het kan wel, een framboosje. En het is wel zo dat er nu bij een aantal gemeentes, daar zijn de boompjes zo op. En dus daar kan je ook niet meer bestellen.
0: Nee.
1: Dus kan je ook vinden op de website. Bij 8 van gemeentes kan nog besteld worden.
0: Oké. Melissa, kun jij het succes van deze actie, kun je dat verklaren? Waarom gaat dit zo hard?
1: Ik denk dat het wel belangrijk is dat het gratis is. Ik bedoel, dat communiceert in ieder geval altijd goed. Dus dat gaat dan snel gaat dat rond bij iedereen. En daarnaast toch ook wel dat ik hoor toch wel heel vaak ook wel dat mensen het ook gewoon heel erg leuk vinden om een boompje te plaatsen in een tuin. Zeker ook, hè, het was natuurlijk hartstikke warm. Ja, en dan is het natuurlijk leuk om een gratis airco in je boom, in je tuin te zetten. Door middel van daarom een boom te plaatsen.
0: Ja,
1: de boom moet natuurlijk nog wel wat groter worden, maar ik heb ook een boom in mijn tuin en dat scheelt echt zeker 5 graden Celsius. Het is echt lekker koel in mijn tuin.
0: Toch zoveel wel, hè?
1: Ja.
0: Waarom, want even 6 jaar terug in de tijd, waarom is deze actie ooit in het leven geroepen?
1: Het is met name voor de biodiversiteit, want het zijn ook allemaal inheemse boompjes. En ja, het is gewoon met allerlei bessen voor de vogels. En zoals een willig die bloeit heel vroeg. En dat is dan heel interessant voor de bijen. Die in het vroege voorjaar ook al eten willen. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste reden geweest.
0: Ja.
1: En daarnaast, ja, weet je, een groene omgeving is vaak ook een mooie omgeving. Ze zeggen ook groen maakt gelukkig. En dat wordt ook wel vaak door steeds meer onderzoek onderbouwd. Dus ja, in ieder geval, wie wil er nou niet een boom?
0: Nee.
1: Een boom, ja, dat heeft er zoveel doelen tegelijk. Ook natuurlijk CO2 vastleggen. Dus ja.
0: Maar het is te zien aan de populariteit. En wat jij zegt, in een paar gemeenten zijn er dus nog wat bomen te verkrijgen. Maar het gaat heel erg hard.
1: Diverse gemeenten, zoals bijvoorbeeld Tholen, Vlissingen, Capelle, Hulst, Noord-Beveland, Terneuzen, Rijmerswaal zijn er aardig wat bomen.
0: Oké, daar kun je dan nog terecht.
1: Sluis kan ook nog.
0: Oké. Goed om te weten.
1: We gaan nog bestellen bij de website van de ZMF.
0: Nou, precies, snel doen, inderdaad. Melissa Ernst, onze ziel van de dag van de ZMF. Bedankt voor je toelichting en heel veel succes, maar weer met alles.
1: Ja, is goed. Bedankt.

0: Coldplay hoorde je en Viva La Vida bij Omroep Zeeland. Laten we even terugkijken. Wat heb je misschien gemist hier vandaag op de radio? Nou, in Zeeland wordt wakker ging het over het buurtsoepje. Dat wordt uitgedeeld in allerlei kernen in de gemeente Rijmerswaal. Vandaag was de aftrap in Hans-Weert. Bedoeling is dat inwoners laagdrempelig meepraten over de toekomst van de wijk of het dorp. Ze moeten wel zelf hun mok en lepel meenemen. Buurtwerker Jan-Willem de Koning, die heeft hoge verwachtingen.
1: Nou, uiteindelijk zijn we natuurlijk als gemeente wel heel erg benieuwd naar hoe ervaar je het in de wijk. Hè. We kiezen dus ook echt voor wijken of straten waarvan we denken dat het ook goed is om die verbinding te vinden. En nou ja, ik kan bijvoorbeeld, je vroeg net, wat is een mooi voorbeeld? Ik weet dat we in Ierseke dit gedaan hebben. En dat er uiteindelijk daarna op de Burendag op 27 september... zelf door de buurt het een en ander georganiseerd wordt en of is. En uiteindelijk is dat ook wat je wil. Mensen moeten natuurlijk ook ergens zelf het initiatief gaan nemen.
0: Klinkt goed, de buurtsop in Hans-Weert, de aftrap vandaag. Dan de Theo van der Sluis van Zeeuwind. Hij geeft iedere dinsdag bespaartips in Goedemorgen Zeeland. En vandaag ging het over wasjes draaien in de wasmachine. De belangrijkste tip is:
2: vul die trommel gewoon. Want je kan er minder erin doen en dan misschien op een korte setting zetten. Maar dan is het per kilo is het toch nog altijd duurder dan als je een volle trommel hebt. Want hij moet namelijk verwarmen. Met warm water gebeurt dat. Dus ik zeg altijd, wacht dan gewoon even een dag. Behalve bij spoed, doe dan een kort programma met de dingen die je moet hebben. Maar vul die trommel gewoon waarvoor die gemaakt is. Dat is echt het beste.
0: Goeie tip en neem dat vooral mee. Dan nog even naar zegt u het maar. Het politieke seizoen dat gaat namelijk van start met toch wel grote dossiers. Denk aan woningnood, kerncentrales, asielopvang, stikstof en nog veel meer. Maar wat is voor jou het belangrijkste? Waar moeten ze echt nu mee aan de slag gaan? Rini Fane die zei het volgende.
3: De woningnood is denk ik heel erg belangrijk. CQ-nood of de woningen. Mm-hmm. Wij zitten zelf ook eigenlijk in het rolthuis en we willen best naar wat anders. Alleen, dan moeten er dus huizen zijn. Nou, door onze stikstofcrisis, en dat wordt dan een beetje aan elkaar gepraat, denk ik. Want ja, een hoop boten varen hier voorbij en daar hebben we last van. Mag het niet gebouwd worden? En dat is eigenlijk best wel jammer. Nou, er zijn straks weer verkiezingen inderdaad. Dus ik zou zeggen, doe er wat aan. En ja, als we met z'n allen maar op de goede partijen stemmen, en dat moeten ze zelf uitzoeken, dan denk ik dat het wel kan verbeteren.
0: Oké, tip van Rini Vane is dat dan nog in, zegt u het maar. Met morgen natuurlijk weer een nieuw onderwerp waar we over gaan praten. Veel fijne muziek zometeen na 7 uur. Uiteraard bij Omroep Zeeland. Het nieuws vind je de hele avond en nacht altijd op de site en in de app. En morgenochtend is Floris Jander met Zeeland wordt van.

0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.

0: En kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
13: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
14: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
15: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
12: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Bouters met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
1: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
3: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
1: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmé Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
3: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij Nets, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van Nets opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get Nets up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: niets meer willen, niets meer kan dan alleen maar huilen. Het komt door jou, het komt gewoon.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Herken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Koeweit en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers...